0: protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep railschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder een team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

0: leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep Zilt. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep relschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder het team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep relschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder het team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep relschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder het team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden.

0: graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

Dit is Omroep Zilt Non-Stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk
2: Friesland van de Moor. Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 6 uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. De VS en Iran zeggen zich pas dan aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster, vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Rusland voerde vannacht zware luchtaanvallen uit. De autoriteiten in Kiev melden tientallen gewonden. In andere steden zijn ook doden gevallen. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten er zonder stroom. Bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Na het gelijkspel van Nederland tegen Japan, het werd 2-2... zijn er vannacht nog meer wedstrijden gespeeld op het WK voetbal. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. En de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië in de pool van Nederland eindigde zojuist in 5-1 voor Zweden. Het weer, het is droog. De dag begint bewolkt, later steeds meer zon. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Stichting Bescherming Historisch Harlingen die verzet hem in de zoutwinning bij de Waardzee. Waarom dat is, dat juist zo.
0: Friesland van de Moor.
1: Mai Eriks.

0: Ik denk bij deze plaat altijd even dat, dat de Edge begint te spelen in feite. Het is kijk alsof...
1: Van YouTube, ja. Ja, alsof het van, ja, het heeft Achtung, een van, hè?
0: Achtung Baby komt. En ja, dat album trouwens. Hoe had ik dat album dit hier wordt?
1: Achtung Baby?
0: Ja.
1: Oeh, dat mag ik weet, hè. Ik denk wel 30 hier.
0: Hij is van Jen Jontig.
1: Jen Jontig al, hè?
0: Ja. Oh. Jongen, jongen.
2: Goeiemorgen.
3: Dit is Friesland van de Moorn.
2: Van Saison Jochen.
3: Maar Erik Seijens.
4: Wij Friesen zijn heel nuchter. Met hele mooie titels en prestaties. Heel nuchter. Maar vandaag ja, is het wel, komen emoties naar boven.
0: Ja, tennisser Sander Arends, dat gaat het oor. Waarom dat krijgt is, waarom die in deze uitsturing voorbij komt, dat juist aasten. En het keert ook weer heel wat oors. Een recordtal deelnemers die bij de triathlon Seun in Soesterveen houden waard hier. Ik denk eerst haast meer hoor. Feike, ik ben benijd als er wat in de orde media van heeft.
1: Nou, genoeg. Nice, inderdaad. Gewoon Europese landen die willen sancties tegen Iran opheffen mocht er een akkoord komen. En halve skydivers die ben omkomen naar het harde vliegtuig Delstwarte.
0: En Oranje, is die al voor? Want dat zit natuurlijk ook wel.
1: Ja, daar hebben we het straks nog
0: even. Hoe let zak je die krant eigenlijk? Net zo let ik.
1: Nou, daar wil ik aan even goed beginnen nog. Van ze de papieren, he, want ja, digitaal kan je natuurlijk elk moment onvullen. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe ze het met de papieren edities dienen. He. Dus daar zit ik zo dadelijk nog even in doeken.
0: Een cliffhanger.
1: Ja.
2: Om het Jochen Hoeren.
3: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moon.
0: Een droege dij wordt het joert, vol mijn wolken. Ze noemen dat zin, hè. Temperatuur leidt om de 16 graden heen. En dit is, doe maar...

0: Doe maar een nachtse stoel.
1: Jochen Oeren.
2: Friesland van de Moor.
0: De Leutere tennisser Sander Arends had het gastoernooi van Rosmalen woont. De Germassie-maat David Pell. De vijfde keer dat Arends een ATP-toernooi op het hoogste niveau wint. Maar nu voor het eerst dus in eigen loon. En dat maakt de titel wel heel speciaal, zei het zin verslagjouwer Roelof de Vries.
3: Ik bedoel, wij Friesen zijn heel nuchter. Met hele mooie titels en prestaties, heel nuchter. Maar vandaag is het wel, daar komen emoties naar boven.
4: Ja. Want het is die vijfde ATP-toernooi. Welke west zit die? Ingen of vijf?
3: Nee, de eerste in Bastad is heel speciaal.
4: Ik met David Pell.
3: Ook met David, ja. De 500 in Barcelona was toch wel... die is nog een stapje groter. Maar in eigen land, met zulke support van thuispubliek. Voor elke wedstrijd zit de baan eigenlijk al vol. Ongeacht eigenlijk welke baan we spelen. Ja, en je voelt dat je gewoon meegedragen wordt. Dus Stefan, mijn fysio is erbij. Mijn ouders zijn erbij. Alex, mijn beste vriend, is erbij. En nog veel anderen. Ja, het is heel speciaal.
4: Ja, dat maakt het speciaal omdat ik in Nederland is. Maar dat klinkt natuurlijk heel erg lekker. Maar die partner, ik zoest is een nije partner. Maar op nij die nije partner. Ja, precies. Roland Garros gewoon goed. Ik werd van een fantastische Riege. Waar zit hem dat succes in op de tijd?
3: Ja, dat is een goede vraag, als jij het antwoord weet. Nee, maar goed, kijk, weet je uiteindelijk...
4: Spelen goed, is goed tot net. Zullen we het lekker?
3: Oh, zeker. Nee, we weten absoluut hoe we willen spelen. We hebben een bepaalde identiteit gecreëerd. We werken sinds Rome met een week of vijf met een Engelse coach. We hebben nog een Franse massagetherapeut die ons meehelpt. Stefan, die helpt ons mee als fysio.
4: Stefan Bodden.
3: Ja, ja, dus we hebben een heel mooi team om ons heen. En we zijn gewoon hard bezig. De eerste maand viel het net niet. En je moet een beetje geluk hebben. Hard werken, procentje beter worden. En nu valt het zowel in Parijs als hier... valt het net wel.
4: Ja. Nou is nog even de vraag hoe de rest van het gastseizoen erin zit. Waar ben je zelf eigenlijk, Ruud?
3: We weten wel dat we in ieder geval daarna nog Mallorca en vervolgens Wimbledon spelen.
4: Tennisleven.
3: Het tennisleven, maar met alle respect, als je van je passie je beroep mag maken, dan hoort dit er gewoon even bij.
4: Ik zei. Zit er in de top 50? Wat zou hij dat?
3: Jij zegt het, ik weet het niet, maar hartstikke leuk. Ja. Mooi.
4: David Pell had natuurlijk straks een heel soort verdediging bij op Wimbledon. Die had natuurlijk vorig jaar de finale halen. Wat kost nou die kans naar richting Wimbledon?
3: Ja, we gaan het zien. We zitten nu in een hele mooie flow. En die flow willen we gewoon doortrekken. Ik bedoel, ik had ontzettend veel punten staan in het gravelseizoen van vorig jaar met Barcelona en Parijs. Hij nu op Wimbledon. Maar dat zijn dingen, dat hoort er gewoon bij. Ik denk dat we gewoon heel goed bezig zijn in het team. We gaan nu ook in de race gaan we klimmen. En we blijven doorbouwen. En dan gaan we zien wat het wordt.
1: De media van de morgen.
0: Dan neem ik de dubbelmaat heel dit David Pell. Maar het is gewoon David Pell.
5: Ja, soms is het dan wat simpeler.
0: Je moet het echt moeilijk maken.
5: Nee.
0: Fijker, door de media.
5: Ja, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië... die herzijn dat ze rebinnen om de sancties tegen Iran op te heffen. Dat schreeuwen de leiders van de vier landen in een maatschappelijke verklaring. Ze binnen ze om die sancties op te heffen als reactie op maatregelen... met betrekking tot het nucleaire programma van dat land. Neemt de Verenigde Staten en Iran juster een akkoord berikken... om het conflict te beëindigen. Iran mag nooit kernwapens verwerven. We staan klaar om hiertoe samen te werken met de VS, Iran en het Internationaal Atoomagentschap. De landen die hebben op een nij hun verleden verslijnen stiepen. Uitsprutsen voor de stabiliteit, soevereiniteit en territoriale integriteit van Libanon. En het belang van een stevig staakt het vuren. Nou, dat klinkt al hier maar goed.
0: Ja.
5: Dus dat zei juist. Hoe de Straten van Hormuz meldt de verklaring dat de dringende heropening van essentieel belang is. Onvoorwaardelijke en onbeperkte vrije scheepvaart. Dat maakt dus plakvinden daar. Maar ja, we moeten het al hier nog maar even afwachten natuurlijk. Want zowel Iran als de Verenigde Staten willen hun nog wel eens betinken. Is er wel echt een akkoord? Dus dat maken we eerst nog maar eens afwachten. Bij het openen van de beurzen in Azië, Joert, daar is de olieprijs al wel maar 4% naar onderen gegaan. Dus dat zijn alweer de eerste voorzichtig positieve berichten.
0: Oké, dat is toch wel even een iets om te delen.
5: Ja?
0: Diesel onder de 2 euro.
5: Zo?
0: Ja, dit weekend.
5: Ik zeg inderdaad, dat die nog 2 euro jouw cent loopt.
0: Ja.
5: Dus, ja.
0: Ja, maar ik zit wel eens te denken, meestal jij het dan wel als het duurder wordt.
5: Ja.
0: Maar dat het goedkeer wordt, dat komt meestal net zo.
5: Ja, maar het is wel zo, als er dan wat gebeurt en de olieprijs gaat omheeg, dan gaat de benzineprijs, die gaat dan ik voor een dagelijks omheeg.
0: Ja.
5: Maar als dan de olieprijs zakt, dan moet je maar vooral wachten, al die daling, ja. Ik lieke het trofie het wordt bij de benzineprijs.
0: Ja.
5: Nou, kennelijk gaat het de goede kant op. Ja, dan heel onheus, want er binnen alve skydivers en een piloot, 12 mensen dus in totaal, die ben omkwam, doet het privévliegtuigje dat initieert een delstwarte in de Amerikaanse staat Missouri. Skydive Kansas City, het bedrog achter de vlecht, het witte litten. Die crash die vond plak in de buurt van een vliegveld, Butler Memorial Airport. En de oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht, maar het propellervliegtuig, dat wist geen hechte te winnen. Het maakte een scherpe bocht naar de start en stwartte op nog geen 300 meter van de startbaan stwartte het del. En dat hier als gevolg dat familieleden van de passagiers, die had het al een keer gebeurd, jongen.
0: Oh.
5: Dus moest je voorstellen, dat is verschrikkelijk natuurlijk. Skydiver dan springt op hechte mijn parachute uit het vliegtuig, maar op een grotere hechte als gewoon wij en mijn langere vrije val ik als bij gewoon bij parachute springen. Dus het bloot toch wel wat een gevaarlijke sport. Hoewel aan de andere kant, Parachute Association kan vliegen 16 mensen om bij parachute springen op een schatontal van 3,5 miljoen sprong. Ja, dus procentueel.
0: Ja, maar als het nog net springt, dan is de kans nog lietser.
5: Dan is de kans nog lietser.
0: Ja.
5: Ja.
0: Ja, je moet ervan horen.
2: Zes het maar.
0: De eerste koffieplaat is al verbinden. Natuurlijk van onze hofleverancier. Maar hoe cool het echo is. Die krijgt de plaat van Bon Jovi on.
5: Het showtje doet ik een poging, hè? De Nits, maar de Dutch Mountains.
0: Hey,
5: tijdje niet gehoord.
0: Is echt wel een mooie natuurlijk.
5: Een hele mooie plaat.
0: Als er nog muziekjes hast, een mooie plaat om deze week mee te beginnen. Stuur maar even terug naar 0620-4-9-9-9-9-9. Of zelfs via de Omroep app. Dit is in elk geval Kenny Loggins, Footloose.

0: Kenny Loggins en Footloose.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Science
1: is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Sijs hond Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Rik Zwettersteert, die kan vliegende week aan mij min nijs. Er is geen geld van grut onderhoud onder dieken in het noorden. Zo de provincie Friesland dat de kwart onvullig kennen troch een lening al die aan. Die vraag die kwam juster ombaar in het Nijsforum van Bureau de Vries. Maar zijn financiering zou noodzakelijk werk onder dieken toch trok in kennen. Om tafel ziet een onder oren Leuterrietslid Otto van der Galien en deputaire Matthijs de Vries.
3: Het is een politieke keuze. Want dit kabinet had echt een bewuste kar maken om net miljarden te scoren naar infrastructuur en waterstaat.
4: Een soort zou wezen kennen, want Jim had wel aardig zin als provincie, dat Jim zit van, wij willen desneeds wel voorfinancieren. Wij betalen eerst wel wat extra en dan bij Rijkswettersteed, als dat potje weer wat vult is, die rekening weer aan ons, waarom betel je?
3: Nou, het zou wel heel bijzonder wijzen als de provincies, en dan zeg ik maar even provincies, in dit loon, nou Cezar Matertje en het Riek, wij willen wel voorfinancieren. Volgens mij is dat echt de totale orenkant van de brood.
4: Oh ja, als de conclusie is van ooit gebeurt er niks.
3: Minister Karremans is altijd welkom op provincie hoe is om die vraag te stellen. Dat is geen enkel probleem. En dan gaan we daar een goed peteren hoor. Maar ik denk dat het een politieke kar is vanuit Den Haag om te zezen, al langjarig, want het is net alleen nog van dit kabinet, enkel oren kabinetten, dat je het gewoon fiesten te min geldt naar het ministerie.
4: Ja, ik begrijp jou dat je geen cadeautjes vond, maar je sluit het ik net helemaal uit.
3: Hij is altijd welkom.
4: Ik beteer mij Karremans te Chennai een oplossing.
3: Nee, maar wij zitten volgens mij constructief in de wedstrijd. Als de minister nou komt met de vraag, willen jou varen hier, jou is even yield, want dan krijg je het letter weer rond. Maar mogelijk maar een rentepercentage. Maar het liek het mij net de ordentelijke politieke wij.
4: Otto, hoe verstoor je
5: dat? Nou, ik vind het woord wedstrijd net zo goed kiezen in dit opzicht. Want ik zie het meer als een plicht van de landelijke politiek vanuit het ministerie dat de wegen ook in het noorden goed onderhouden worden. Hier waren je ook meesken, als het alles optelt, misschien oren miljoen in totaal. Iets meer, denk ik, in de twee noordelijke provincies. Betel je ook al je belasting? Betel je al je opzenden mee? Nou ja, dat gaat naar de provincie.
3: Wat? Rijksdieken.
5: Ja, de Rijksdieken, ja. Maar dus er leidt ook een morele plicht dat ze het wel doen. Dus je geeft nog voorfinanciering. Hè? En dan heb ik enige ervaring uit het verliezen in de provinciale politiek. En toen ik in 2003, 2004 in de steden zie je, toen werden er wel vaker gebruik maken van voorfinanciering. Dus dat weer wel een redelijk gebruikelijk iets. Dat daarop praten we. Dus ik snap de positie van de deputaire hier ook wel, dat hij net het achterste van zijn tongen.
4: Dat is mijn vraag.
5: Nee, ik snap het. Ik wil. En als inwoner van Ljout en gebroeker van de Wei en gemeenteraadslid van Ljout, zo ik zei ze, zorg wel serieus naar die optie. En inderdaad, eventueel met een rentepercentage weer waarom. De wegen moeten gewoon onderhouden worden. Wij zitten net in de positie dat we steeds kennen. Lid het maar en het komt ooit wel weer goed. Dus de zil actie.
4: Okay, maar nog even die ondervinding van wat weer 24 jaar lang. Wie wil dan? Ik wil dat het yield uiteindelijk echt weer waarom kan.
5: Jazeker. Als de goede afspraken maken is en sluit de contracten op, dan komt het wel weer waarom.
3: Zeker, maar volgens mij gaat het er echt om. En dat het een politieke kar is in Den Haag. Want het is nou echt net zo dat wij als Nederland armlastig binnen.
5: Nee.
3: Binnen karren die we meiden, keuzes die we meiden om bepaalde zaken wel te organiseren, bepaalde zaken net. Dus dan kunnen we het houden voor financiering. En dat had de minister dat wel. Nogmaals, dan is er welkom en dan hebben we een mooi peteer hoor. Maar het is een keuze in Den Haag.
0: En dat wint deputaire Matthijs de Vries en dat Leuterrietslid Otto van der Galien in ons programma Bureau de Vries. En dit is een mooie koffieplaat van Billy Joel. En die is onverregend toch matten. River of Dreams.

0: voor op Friesland.
1: Agemijnis, oftewel AGM.
2: Het thermische land, ons woont in jarenlang de dans.
3: AGM, de masterkreker.
4: Hier, je walkie-talkie. Jij laat je insluiten in de V&D. Later vandaag komen wij ook.
3: In straffe zaken deelt treien. Dit weekend in Friesland ook.
5: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
6: Het is Jelverson. Het Frieskenijs, dat krijgt nou van Fijke Wouda.
7: Goedemorgen. Autocreur Nick de Vries van Twellige had juster met zijn twee teamgenoten de 24 uren van Le Mans voen. Dat is de grootste lange afstandsrace van de wereld. Het was de Vries die zo'n 3 uren voor de finish de koppositie over wist te nemen. Zijn teamgenoot Kobayashi slagen erin die vers te houden. Het is haast 40 jaar geleden dat een Nederlander de race voor het laatst woon. En dat was Jan Lammers. Mijn piepje doet niks. Ja, ridder.
6: Oh.
7: Tiental mensen hebben sneu Meiroen in een stille tocht voor de Ljouter stadsnomade Tom. Drijwinkelin verstoorde man die het wollen dag boppen de holle hier, maar hij is altijd op stritten libben. Daar verkocht er gedichten en tekeningen en spelen blokfluit. Hier wie dat toch een bekende inwender van de stad.
8: Hij was een hele vriendelijke man. En met een goed stel hersen en theologie gestudeerd. En uiteindelijk toch aan de verkeerde kant van alles terechtgekomen. Dus ik vond het wel heel belangrijk om hier wel te zijn voor hem.
9: Zijn ouders zijn correct overleden. En dan vind ik het zo jammer dat die dit net mooi maatje kennen. Want het is heel fijn voor wat hier al hier georganiseerd wordt.
7: Steven de Jong krijgt een bijdrage van het Fries Filmfonds voor zijn nieuwe korte film De Sultan van Berkoop. Een film in het Stallingwars. Zijn film is een van de 10 projecten die geld krijgen. Melkoor giet het om een bedrag van rond 1 ton. Bij de 10 projecten zit ik een korte documentaire over een harmeling, een korte film over een 80-jarige kunstenares en een project in het Hazes. De wie erom 2 keer zijn volle geld omvregen. De Vrije Formatiepartij van de Stienster Keersdagen is juist gewoond door het patour van Tjisse Steenstra, Menno van Swieten en Rick Minnesma. Wie voor Steenstra de 9e oerwinning op Marieke? Waar houdt dat op?
10: Geen idee. Nee. Het gaat grandioos. En ja, het kan het beter. Nee.
7: De laatste die nog een keer achter elkaar woon wie Johannes Brandsma, hier die dat in jaartje 82. Steenstra waard niet eens, ik u erop een takkening. Ik kreeg die titel voor de 90ste keer.
6: Fijke, dank u wel. Tiet voor het waarberucht mij Sibo Mollema zoek steeds. Maak je er wat oors? Ik denk dat het Jan Jonkman is.
11: Helemaal goed, ja, helemaal goed. Ik wil even naar het vogeltje tellen.
6: Ja, dat moet ik gebeuren, Jan.
11: Ja. En dan koek ik die erop, want dat ruimt een beetje, dan haal je dat nou.
6: Ja.
11: Ja, want we hier vannacht hier een belustere zwakke steuring hoor. En ervoor vanmorgen zijn we een licht spatje, ruin en stoorruin. Ja, en de bewolking hier doorgaan. En we hier de minimum temperatuur tussen de bewolking hier in 9, maar die van 11 komen zo'n. Hier in 400 millimeter. Nou, de eerste ruin zit ik op 10 en heel bakken veen ik op 11. En heel draaien 10 millimeter, dan wordt. Ja, ik, ze zit uit op zijn 11 en hele graad. En dan wordt zit ik op 16 millimeter. Nou, de Point heeft nog 18 millimeter. Akkerum 400 en is Brecht hem nog zo'n 300. Alleen in Vlieland, ja, die lijkt wat in het warmere, nonas. Zeewetter, zullen we dat stellen kennen, zo'n 13 graden. Nou, we zitten hier nog steeds nog in een matwestelijke streaming. En dan ben je in de matwestelijke streaming. Hij loopt dan een soort bewolking oor van een zwakke steuring. Het bloed is het grootste plak van de meeste plakken van de provincie wel droog. Uit zijn het maat eerst en dat kan in de rin van de morgen nog eens even een spatje rein vallen. Ik zal net een soort voorstellen. Ik denk net dat we meer boven een millimeter uitkomen. Van de midden dan komt er nog wel eens even wat rompte voor de zinnen. En dan is het de temperaturen van midden om de 16 tot 17 graden heen. Maar er zit dan wel altijd een matige tot krachtige matwestelijke. Niet van het gevoel, maar wat kouder maakt het.
6: Nou,
11: jong en vannacht hebben we wat invloed van wat hege druk. Het klettert op en dan hebben we minimum temperaturen van zo'n 8 tot 9 graden.
6: Nou zeg ik al even vooruit. En volgens mij valt die koekoek eind deze week van het stokje zo ongeveer. Maar is het waar van morgen even?
11: We kunnen net zomaar een paar dagen oorslaan hier. Dus we moeten wel even morgen nog maar even nemen. We hebben morgen al wat invloed van wat hege druk. Het bloed dan morgen droeg, maar afwisseling van wolken en zinnen. En er zit dan een zwakke, wat eerst dat nadelijke wind. En dan is er de temperatuur dan de 17 graden op het waterland. Dat zijn 9 tot 20 graden in het eerste en het zuideerste. In de nacht gaat de wind om. Maar het zuideerste neemt de bewolking op het en hebben de temperatuur dan de 10 tot 12 graden heen. En het bloed dat in de maand zit nog wel droog.
6: De dagen daarna, hoe komt het dan?
11: Oh, nou, we komen zo staren gewoon de wind om naar het zuidwesten daar. En dan komt er zo staren gewoon warmer lucht dus kant op. Dat merken we waasje ik al wat. Maar dan heeft de bevolking naar wel de oerhand. Want we komen dan te lezen op een grens van warme en koude lucht. En dan hebben we vooral hoe duidelijk nou, we komen op enkele buien. En dan hebben we temperatuur 19 graden. We waterland dat zijn 22 graden meer de provincie in. Nou, en toen merken we met een zuidwestenwind dat we echt in die warme lucht zitten. Hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. En dan is dat zo'n 5, 26 graden. Nou, en vreed, die de wind krimpt nog wat meer naar het zuiden, zuideerst. En dan komen we echt in warme tropische luchten zitten. Vleren de temperaturen omheen. Nou, zijn 28 tot de tropische 30 graden. En misschien in het zuiden en het zuideerst nog wel eens even een graadje heger. Maar er zit wel even een maar hoor, want het wordt in één keer heel erg warm. En dan kan die lucht, die zal dat maar moeilijk vertaren kennen. Want dan heb ik nog wat kans op een rein en tonger bij. In de nacht hebben we dan temperaturen van 20 graden. Hebben we nou hoe duin het is. En sneeuw gaat de wind weer een beetje om naar het westen, zuidwesten daar. Is het ook altijd naar zo'n 24 tot 28 graden. Nou ja, sageer vetsend. December die komt op Grutters gewoon uw kant op waardje.
6: Vanuit de foyer, Jan Jonkman, dank u wel.
0: Mooi Maarten in de kroeg, wakker in preteer, maar het is krek een hinnehok. Ik versteen net volle meer. En als ze die al wat vreemd je, hark je ze fucking stoel.

pretend. They can't eat you, they can't eat yet. Oh, we can't forget. Je hebt het in mijn mening, er net zo volle taart. En overleed net meer zo'n soort op een jerjen hart. Ik ging net in discussie, ik vind het vaak wel goed. Ik

heb ik hard vergeten. De allergrootste bekken, die hadden hele vrouw. Maar zonder al die razers, word ik echt wel oud. En de allergrootste gekken, word ik jong als jong talent. Door ik jong mijn tijd beluid, hoe had het erin. Als ik als jonkje wat vergeet, waard me van alles aan. Dan moest ik scherper wijzen, zo waard me dan uitlaan. Maar nu als oude man, vindt men het niet meer zo slim. Een soort begrip en onheid, is wat ik vaak vernet.

0: Sam en Dave en Soul Man.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: De gemeente De Fryske Marne jou doet het start zijn van fjouwer nije keusgasvelden. Op een jouwer komt te combineren voetbal en korbelveld. En op sportpark De Rien op een Lemmer komen drie nije velden. Dat park is nog van voetbalclub CVVO, maar die gaat op 1 juli op in de nije club FC Lemmer. Een fusie met VV Lemmer. Aan de telefoon haak ik bestuurslid Henk Stoeten. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, drie nije velden van de club. Wat betekent dat voor je?
3: Dat is voor nou en voor de toekomst is dat natuurlijk fantastisch. Dan toch de fusie van de beide clubs van Utrelemmer, van CVO en VV Lemmer. Ja, hebben we meer capaciteit nodig. En dan krijgen we gewoon zoveel capaciteit dat alle jeugd en de senioren een mooi park krijgen. En op hun eigen niveau kunnen voetballen.
0: Het had wel wat voor het niet eerder, denk ik. Want zo'n veld leidt er net samen.
3: Nee, daar zit samen een week of 8 uitzien werk per field in. En dan gaat dat wel gecombineerd met elkaar. Maar dat is een hele operatie. Dus die aan Grutte Kraan staan er al. En ja, dan

0: innemen, opjoend kan worden. Ja, en dan kiest natuurlijk Sjaan van ja, wat hebben we dan nodig op, het, op de ring om daar genoeg capaciteit te krijgen? Nou, je kan wel voorstellen dat op een kunstgasveld, dan kun je meer op voetballen dan op een gasveld.
1: Ja, ja, ja, maar de keer dus echt hier een onverhaal van dat het zo vier is.
0: Ja. Ja, de eerste gesprekken binnen in 2000 in nou ja, aan het begin van de coronatitel wijst.
1: En hoe lang zult dan het worden voordat je echt los kan op de velden dan?
0: Dat zal in het aan het begin van het meisseizoen zal het hopelijk al gekleed wijzen. Dus eerste week augustus, tweede week augustus, dan moeten de velden kleed wijzen.
1: Oké, okay, en ik begrijp je sterk in de accommodatie investeren, toch?
0: Ja, klopt inderdaad. We hebben natuurlijk extra kleikamers nodig. En ja, het gebouw is van Jochentje 26. Ja, je kan wel nijken, dat is net meer van deze tijd alles. Maar de isolatiewaardes en verder. En er moeten extra kleikamers bij komen. Dus er wordt een nieuw gebouwdeel zetten. En het huidige gebouw zal in de toekomst dik aanpakt worden.
1: En hoe ging je bij het ministerie een omvraag dienen voor subsidie?
0: Ja, van de BOZA-subsidie. Ja. Daar ben ik nog wel over, subsidies natuurlijk. Ja. Maar van de BOZA-subsidie, dat is een beetje raar, ja.
1: Nou, dat ging om €366.000. En dat kreeg al je mis te gaan.
0: Ja, en nog steeds is dat een beetje in het ongewisse. We winnen op het tijd mij het inschrijven om de aanvraag te doen. We winnen nummer 100 en zo'n, zeggen wij. Alleen er toch een storing in hun systemen. Ja, kon net iedereen op dat moment op 4 januari de aanvraag inschrijven. En hebben ze maar betocht, nou dan doen we alles maar op lotting. En dan hebben we nummer 1584. Oh. En nou is het maar de vraag of wij dat geld uit die boze subsidie krijgen.
1: En als het er net komt, is het dan hij dan echt een probleem?
0: Nou ja, dan hebben we toch echt wel een probleem. Maar dan moeten we Shannon wel op andere manieren dat geld kunnen krijgen. Want dat is wel, het is een bak geld natuurlijk. €366.000. Ja, maar dat geeft wel terug. Want dan hebben we met de vereniging Sjen dat we acties, keep je zinnenpaneel, of dat we toch nog een lienetje hier of daar kunnen krijgen. Of dat er misschien toch nog, nog wat uit de gemeente of uit de provincie dienen kan worden. We hebben natuurlijk al ietsjes extra gekregen uit de gemeente wij, uit het leaderfonds. Dus daar hebben we al een ton extra gekregen. Dus ja, we gaan de goede kant op, dat zou ze zeggen. Maar het gaat sowieso terug.
1: En is er nou een bepaalde datum wanneer die subsidie vervalt? Of wanneer je hem definitief weet van nou, daar hoeven we net meer op te trekken? Niet? Of
0: is het op? Ja, op 20 juni dan vergaderen ze in Den Haag in de Tweede Kamer hierover. En nou, daar zijn best wel wat partijen die zeggen van hey, dit met oors voor de sportclubs. En we hopen dus dat 20 juni in de Tweede Kamer er een nieuw besluit gaat komen. Of dat er geld bij komt of wat dan ook. Ja, dat is ook een beetje de NRC-NSF en de Raad van de Verenigingsbestuurders. Ja, die binnen echt wel aan het actie voeren om Den Haag te bewegen.
1: Dan is dit een spannende week voor je hem dus, ik.
0: Ja, dat is heel spannend.
1: Nou, dit we hopen dat het al goed komt. En volgens mij komt het echt goed. Subsidie of net. Je ging gewoon terug.
0: Ja, positief, Loa. En we maken er een fantastisch park van. En een hele mooie nieuwe vereniging.
1: Henk Stoet en Tegentank. En succes.
0: Mooi, dankjewel.

0: Anouk en Girl.
1: Friesland van de Moorn.
0: Nog neer dienen er saffolle mensen mij om de Veenster 40. Dat is een triathlon met de start en de finish in Sruisterveen. Zwemmen en dan fietsen, dan hutdraven. Elke keer van tretje hier en ouder die mocht mij doen. Dus verslaggever Darsjan Boerema, die wie erbij.
2: 4 kilometer zwemmen, 30 fietsen en nu gaan rennen.
3: Een record rondom mensen, Erik. Hoeveel mensen doen er mij?
2: We hadden 420 inschrijvers, dat is 100 meer dan vorig jaar. En we bloeien altijd de PMI natuurlijk, dus eind van de dag, maar we zien hoeveel er finishen. Maar we hadden nooit zoveel deelnemers aan.
3: Jouw tochter net, ik dacht zelf ik mij.
2: Ik ga nog jou een keer mij hier. Ja. Dus ik maak al 50 keer om legende te worden, maar te druk je het om zelf mij te doen.
3: Witte Jood zeker.
4: Ja, ik weet het zeker. Ja, ja, ja, ja, ja.
3: Nou, wil je er een beetje zien?
4: Ik had er zin in.
3: Ja?
4: Ja, ook hier wel 2 keer erin gekreund.
3: Ja.
4: En 2 keer blesseerd.
3: Oh.
4: En ik denk nou maar dat wijzen.
3: Ja. Dus, dit is de kans.
4: Dit is de kans, ja.
3: En wat binnen de verwachtingen?
4: Nou, ik hoop dat het druk blijft.
3: Ja.
4: En binnen 2 uur en 1 kwartier eindig hier, nou, dat zou mooi wijzen.
3: Ja, succes.
5: Ja!
3: Wat van boert hebben we hier, hè?
5: Nou, dit is een aanmoedigingsbord. Ja. Dat is je best vriendinnetje.
3: Wat zit erop?
5: Sweating but slaying. Wat dat doen ze?
3: Waar dochter mij?
5: Fabienne en Sjoukje doen je mij.
3: En toen toch die, we matten maar even een boermaatje.
6: Ja, wie denken we matten een goed support? Want het is natuurlijk een teamprestatie. Dus we doen het samen.
5: Ja, wie supporten, hun sporten.
3: Jim, gaan we het hellen?
7: Ja, gelukkig wel.
3: Lokmeenske.
7: Ja, bedankt.
3: Hoe wie het?
7: Ja, zwier.
3: Ja.
7: Maar na het zwemmen dacht ik wel van, ik hier saffelen water ben. Dus toen naar het fietsen. Ja, ik vond het onklein dat die wel wat ergste. Daar denk ik wel 4 minuten kwijt rekken, maar die wel lekker.
3: Hier staat het al eens Jeredien?
8: Nee, dan nooit.
3: En hoe wie de eerste keer?
8: Ja, ik ging wel best.
3: Ja?
8: Ik zei er eerst wat zin op, maar ik ging wel best.
3: En waarom dan?
8: Ja, ik ging mezelf wat de mens gaat.
3: Ja.
8: Ja, onderschat.
3: En wat wie het moeilijkste onderdeel?
8: Uitrennen.
3: Ja?
8: Ja.
3: En wat voelde je ervan?
8: Nou ja, ik vond het er aan.
3: Ja?
8: Ja, op een gegeven moment wel. Want zwemmen, dat voel ik me wel echt bad af.
3: Ja?
8: Ja, voor de
3: wat is de tijd?
8: 12:29.
3: Voor herhaling van?
8: Oh, herhaling. Ja. Nou ja, dat is ook van die, hoor. Dat maak je mij nog naar denken, ja.
0: Ja, daar kun je nog even naar denken dan inderdaad. En van de Veenster 40 is de stap eigenlijk maar heel iets.
1: De media van de Moorn.
0: Nijfijke Wouda.
9: Van Sruisterveen.
0: Van Sruisterveen, maar tijdens uit de orenmedia.
9: Ja, en dan kijk ik even hoe sport, want we moeten het vanzelf even oor oranje. Juster Joen hebben twee liedspielen tegen Japan. Er was een soort kritiek op de wissels van bondscoach Ronald Koeman. Maar hij zei, ja, ik kan wel leven met dat liedspul. En ja, ik moest die defensieve wissels, die moest ik wel doen. Ik wisselde juist omdat ik zag dat we het lastig kregen. En dus hij zei, hij pareert een beetje die kritiek naar mij. Hij zei, wel, het was een wedstrijd van heeg niveau. De Japanners die spelen krek wat oors als in gewone wedstrijden. Normaal zetten ze hoog druk. Dat deden ze nu alleen als ze achter stonden. Daarvoor niet, uit angst denk ik. Ze hebben afgewacht met veel mensen achter de bal. Dus ik kreeg een keer, want ja, wij lijnen vanzelf zo lang op bed, Erik.
0: Ja.
9: Ik kreeg een keer hekken, meestal juichen jet. Ik denk, oh, nou, het komt wel goed kennelijk met Oranje. Maar toch nog. En dan ik nog in het lijst van de wedstrijd, hè, dat de Japanners toch nog leak maken. Wie voor de kranten? Want er moest ik nog even de series van 6 minuten nog extra tiert bij. Dus voor een soort kranten, papieren kranten dan. Wie dat wat te let? De Telegraaf, die zei ik bij het persen gaan van deze editie, was het eerste groepsduel Nederland met Japan nog in volle gang. Wedstrijdverslag, analyse van Valentijn Driessen en de reacties van de bondscoach en spelers zijn te lezen in onze app. Ja, alle oren kranten had dat ik zo'n beetje. Ja. Dus mag je toch even weeromgriepen op internet. Of via radio. Mij luisteren, dat ken natuurlijk ik altijd.
0: Ik kreeg het via de borden, maar wat graas en gebeuk.
9: Ja.
0: Oh, er gebeurt wel iets. Ik heb geen idee wat, maar er gebeurt iets.
9: Ja, gebeurt wat.
0: Ja.
9: Dus wat trouwens nog bijzonder is dat koning Willem-Alexander, koning Maxima, die hij juster in Apeldoorn te geren. Maar de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako de WK-wedstrijd showen. Koninklijk Hoes heeft het op sociale media deeld. En op de beelden dragen Willem-Alexander Maxima een oranje sjaal. En het keizerlijk echtpeer van Japan een sjaal in de kleuren van Japanse alvetal. En er is ik een selfie te zien met de koning en de keizer. Maar we hebben Willem-Alexander de tomme omheen gestekt. Sport verbroederd. Dat is wel bijzonder.
0: Ja.
9: Ik ben bijzonder trouwens, want er zien de Japanners, ik wil een beetje bekend om, is na ouderen van zijn wedstrijd, ja, dan bloedt er altijd een soort rommel is, op zo'n tribune. Nou, de Japanners die staan erom bekend, de supporters dan, dat ze dat alle keer opromen. En dat wie dit keer ik werd het geval. Dus wiels de meeste fans naar het stadion het laatste fluitsignaal verlieten, bleven honderden Japanse fans wat langer op de tribunes om het afval op te rommelen. Ze hebben zelf Jiske Poeden mijn naam en ze samelen de bekers, verpakkingen en oren afval wat lissen bleven wie. En ja, dat hebben ze wel vaker niet. En daar hebben ze behoorlijk wat indruk ik mij maken. Dus, en die traditie zet ze nou voort. Ik denk, dit is een goed voorbeeld. Doet volgen. Ja, en als je dan ontlet in de nacht, want ja, het is toch vaak nachtwerk. Nee, oranje schoen, hè? Wat maak je dan bij je sleep dwaan? Nou, er is altijd wel weer een slaapexpert natuurlijk, hè, die houdt dan tips. En die denkt, ja, een kwarte nacht hoeft net een ramp te wezen. Zij is een zaakkundige, tijdens een spannende wedstrijd maakt je lichaam adrenaline aan. Je hartslag gaat omhoog, je bloeddruk stijgt en je bent extra alert. Dat is dus precies het tegenovergestelde van wat je nodig hebt om in slaap te vallen. Ja, na zo'n wedstrijd is het ik dreig om direct naar bed te gaan. Sommige mensen kunnen de knop vrij makkelijk omzetten, terwijl anderen meer tijd nodig hebben om tot rust te komen. Ja, sleep inhalen je op orentieren, dat werkt het net. En voorslapen werkt bijvoorbeeld maar beperkt. Een langere slaap vooraf kan helpen als je weet dat je een groot deel van de nacht wakker zult zijn. Maar even een uurtje dutten en daarna weer opstaan maakt veel mensen juist suffer. Bewegen, dat helpt, zei ze. Want als je dan de hele nacht voetbalsjongen hebt en je bent op die werk en dan voort naar de lunch, dan heb je vaak even een dipke. Nou, ze maakt je dan even een kuierke.
10: Oh ja.
9: Of naar boeten, of ja, kuieren naar de printer of wat dan ik. Bleef dan niet hangen achter je beeldscherm.
10: Een kuier naar de printer.
9: Een kuier naar de printer, ja, blinder. Ja.
10: Stan Joes vertelt, ik heb een blok omwest.
9: Ja.
10: Wat dan?
9: Erik, nee, trouwens. Printer. Ik heb meer nijs.
10: Wat nou?
9: Nou, een soort meestal griep en naar koffie om haar zelfs wekker te squatten.
10: Oh, dit wil ik niet jaren.
9: Maar daarvoor waarschuwen dus deze zaakkundige. Cafeïne houdt het slaapsignaal tijdelijk tegen. Als dat effect is uitgewerkt, kun je juist ineens een enorme terugval krijgen. Bovendien kan veel koffie ervoor zorgen dat je de volgende avond opnieuw slechter slaapt.
10: Dat voelt een beetje voortvijgen. Wat zei je dus?
11: Goed nieuws! Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. Fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scoopmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat voor een proefrit. De koffie staat klaar.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Simmer in Friesland.
14: De kampioen!
13: Schitterend! Het is weer de tijd van het scootje van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was toe om deze evenementen heen in Boatskebjerg te dan is dit de kans. Met een online campagne, radio of televisie commercial, kist door deze simmer die publiek bereiken bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
17: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Correspondent Rudy Bauma.
18: Dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld.
17: De ondertekening is vrijdag in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen in Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het complex met vele gouden torentjes is UNESCO Werelderfgoed en staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in de Oekraïnse hoofdstad gewond. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen en daarbij vielen ook doden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk op het WK voetbal. Koeman zag veel goede momenten.
19: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met het gelijkspel.
17: Voor Nederland scoorden Virgil van Dijk en Crescencio Summerville. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. En die voorkust won met 1-0 van Ecuador. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland-ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Dat abonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: En dadelijk zien Friesen van de Moorn. Ljouwt nam dit weekend in mei een stille tocht oorskieën van de verstorende bekende stedsnomade Tom. Daar ook in het aasten. En aansnek muziek van Kim Wild.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Friesland van de Moor. My

0: Kim Wild, Jasper Friesland van de Moon en You Came.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moon.
3: Zijn ouders ben ik correct overleden. En dan vind ik het zo jammer dat die dit net mijn maatje kennen. Want het is heel fijn voor wat jij al hier organiseert wordt.
0: Het zijn al meesten naam Sneur in Ljout. Mijn stille tocht oorskier van stedsnomade Tom. En kitser Tjesse Steenstra had nou liekevolle oerwinningen op Riegen als recordhouder Johannes Bronsma.
4: Johan. Ja, we houden het op.
0: We houden het op? Ja, dat is een goede vraag. Feike, toch is het tijdens het Oren Media.
5: Ja, een soort vernielings en geweld in Genève bij een protestje in de G7. En dronken militairen zorgen voor slimme incidenten op kazernes.
2: Dit is Friesland van de Moon.
0: Nou eerst het waarberucht in het kwad en dat komt van Jan Jonkman.
6: Een goeie morgen. Nou, de bewolking had van de morgen nog steeds de hoed aan, maar niet maar het eerst nu drullen blijven een spotje rein. Van de midden komt er wat droevere lucht dus kant op en dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. En mooi en matige tot krachtige frisse noordwestenwind is het dan zo'n 16 tot 17 graden. Jong en vannacht wordt het rustig en dan klaart het op en dan hebben we minimumtemperaturen van zo'n 8 tot 9 graden. Morgen een droeve dag, maar een afwisseling van wolken en zinnen is zo'n 17 graden op het waadeiland tot zo'n 21 graden in het eerste en het zuideerste. In de nacht wordt het weer bewolkt en hebben temperaturen van zo'n 10 tot 11 graden, maar let er al bij kans op een bui. Maar aansten meer hoe het waar.
0: Tiental mensen rondsneuren mij in een stille tocht voor Tom, de stedsnomade van Ljout. Drie weken lief verstoorder. Hij hier wel een dak op de hollen, maar libben eens altijd op stritten. En daar verkocht er gedichten en tekening en speelde er blokfluit. Ze waren er een bekend gezicht in de stad. Uw verslaggever Dasha Boerema, die rond mij.
7: Tom was familie van me, de neef van mijn moeder. En ja, ik ken hem al een hele tijd. Het is heel, ik vind het heel rot om hem zo de laatste jaren ook gezien te hebben.
8: Shot dat hij echt heel bot rekkert.
7: Ja, het was gewoon een hele slimme man. En ja, dan, die drugs helpen dan niet met, met de mentale problemen die je met die slimheid krijgt.
9: Dan mijn vrouw was overleden, lag ik hier zo. Hier, letterlijk en huwelijk, hier zo. Op de bank te slapen. Yeah. Tom die zag mij en die zei op een gegeven moment van, ben jij dakloos jongen? Ik zei ja. Hij zei bro, ik ook. Hij zei kom naar mijn huis toe. Ik help dakloos hoor niet op straat. En Tom die heeft dat niet alleen bij mij gedaan, maar bij zoveel. Yeah. En als je bij de huisopvang gaat en je bent verslaafd, zoals Tom ook verslaafd was, yeah. Hè, zowel aan bier en kook. Maar Tom had ook, wat niet iedereen weet, kanker. En dat is vertaald geworden.
10: Hij was een hele vriendelijke man. En met een goed stel hersen en theologie gestudeerd. En uiteindelijk toch aan de verkeerde kant van alles terechtgekomen. Dus ik vond het wel heel belangrijk om hier wel te zijn voor hem.
11: Ja, ik zag hem heel vaak. Hij vroeg ook altijd hoe het met me was. Ik weet niet, ik vind het ook wel fijn voor hem dat hij nu kan... Dat het nu eindelijk een beetje rustig voor hem is. En, maar ook dat, ik vind het ook wel mooi dat er zoveel mensen zijn voor hem gekomen.
3: Zijn ouders ben ik correct overleden. En dan vind ik het zo jammer dat die dit net mijn maatje kennen. Want het is heel fijn voor wat jij al hier organiseert wordt.
12: Ja. Ik heb Tom, ik ken hem al 62 jaar.
4: Ja.
12: En ik ga hem mooi maken, zat er eerst weer, zat er nog eens. En ik kwam heel vaak zien in de stad. En ja, altijd gezellig en leuk praatje gewoon met hem.
4: Ja.
12: Ja, ik vind het een hele leuke ding wat er nog gebeurt.
8: Wat is jouw meest bijzondere herinnering bij Tom?
12: Nou, vroeger in de muziek. Hij zit buis in de muziekkorps. En, ja. En daar herinner ik hem nog heel goed van. Ja, ja en letterlijk wel. Hij wil altijd belangstellen van hoe keert het met de muziek. En, ja. Ja, ja.
10: Ik denk dat we de route gaan lopen die Tom altijd liep. En dat we uiteindelijk eindigen bij de Spar. En waar zijn plekje was.
1: De media van de morgen.
0: En dat brengt dus alweer bij het Nijsentoren Media, Feike.
5: Ja, we hier nog even zelf om bied praten. Nou. Maar het Nijs gaat soms harder dan wij denken.
0: Ja, het is de leeuwen.
5: Ja, wie neemt wie kan ontronnen? Even zien, protest in Genève. Het is een G7-top. Die ben uitgeroen in ongeregeldheden. Onder demonstratiemars dient zo'n 60 organisaties mee. Die een meleerd zelskip van milieuactivisten, feministen, pro-Palestijnse activisten en anticapitalisten. 20.000 mensen die samelen hadden in de Zwitserse stad voor de mars. Nou, dat ging in eerste instantie vreedzaam. alleen het gedroen behoorlijk uit de hand. Doet zo'n 600 deelnemers of actievierders. Onder andere een Tesla in de branchstuts. En een kantoor van de Vrienden Naasjes onvol. Er waren Ruten niet smitten. En ik een filiaal van accountantskantoor PwC, PricewaterhouseCoopers, moest het ontjilden. En de politie had daarop traangas en afschetten op de demonstranten. En die bekogelen op Harmbeurt de politie bij mij flessen, vuurwerk en andere voorwerpen. En het is behoorlijk wat skeer is er dus aan die in Genève. En het bijzondere is dat die top is in het Franse Evian. Dat is 44 kilometer verderop. Maar ja, met die G100-toppen komen mij regelmatig protesten voor. Ik in Genève. In 2003 veroorzaakten demonstranten nog voor miljoenen euro's aan skeer. Dat zal nou ook wel aardig oprinnen, die skeer. Ik ken ze nog niet hoe zes hoe de hechten. En om die reden hier bedrogen en de autoriteiten. Ik al dacht van ja, die protesten, dat zal wel uitdraaien ongeregeld hier. En er weer oproerpolitie, die stier paraat. En winkels, die weer in het vastzorg dicht timmeren. Dus, meldt Trouw. Die had de kop voorop staan. Alcohol in het spel bij ernstige incidenten op militaire kazernes. Militairen maken zich schuldig aan ernstig wangedrag onder invloed van alcohol. En dat wordt blijkbaar uit onderzoek dat Trouw zelfs dien had. En de Defensie wil nou oermatig alcoholgebruik op kazernes aanpakken. En net alleen op kazernes, maar ook op vliegenbasis. Want er schijnt mij nog wat te binnen dat in 2023 binnen 2 F-34 piloten, die binnen slim verwoenerek op de vliegenbasis hier in Ljouwert. En die wien dronken, er wie een borrel en de hezen rondjes rieden bij een heftruck en die is uiteindelijk kantelen.
0: Oh, dat is ik zo.
5: Ja. Ja. Dus ze dachten bij mij is even een looping met die heftruck, denk ik. Maar daar ben die ding net voor. Maar er zijn zelfs strafrechtelijke zaken ben al insteld. Ik naar oren, incidenten. Dus als je bezopen bent, dan ben je niet inzetbaar. Terwijl dit wel van militairen wordt verlangd, zei het Defensie Vakbond. Dus inmiddels is bij de krijgsmacht doorgedrongen dat maatregelen nodig zijn. Nou, gelukkig maar.
0: En dat je net al te volle alcoholsoldaat meidje bent.
5: Precies.
0: En nog een berichtje, wat berichtjes toch, hè?
5: Oh ja, ik zag het. Ja, hij rent wel aardig vol.
0: Oh, wat fysiekje, zeg.
5: Nou.
0: En Jon Jaap, die is erbij, u de nacht eerst. Nou, goeiemorgen.
5: Ja.
0: We vriezen van de morgen. Dit is Somber Homewrecker.

0: Somber en Homewrecker.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Ja, en dan wat hebben we over het keertsen. De Vrij van Maaisenpartij op de Stierse Keertdagen. Die is woont terug het patroon van Tjesse Steenstra, Menno van Swieten en Rikke Minnesma. Het weer van Steenstra, de njoggende oefening op Riegen. En de laatste die dat presteren, dat wie Johannes Bronsma in Jochentje 82. Geert van Thun, die vonk Steenstra op naar de tijd.
2: Jochen, overwinningen op Riegen.
3: Ja, Jochen is Jochen.
2: Jochen is Jochen, ja, dat is sowieso bijzonder, hè?
3: Ja, Sanoin. Ja, wat, ja, we houden het op, ja. Ik vond dat wij in de finale net heel sterk beginnen en ik net, nee, wat tam, ik weet niet wat het is.
2: Nee, en dan kom je met Salikert het even in het probleem, maar je kan weer hard op zaken stellen, Rick de opslag hoe nemen.
3: Ja, Rick, dat
2: moest even gebeuren, hè?
3: Ja, Menno hier in de finale, alles wat er zei, hij is net een goed beet en dan maken we het anders. Nou ja, prima, dat doen we. En gelukkig hebben we Rick achterom, want die fenomenaal op flank in.
2: Ja, en dan komt toch nog de overwinning. En dan is er weer, dat zei al, waar houdt het op? Dat stelt dezelfde vraag, dat was een maak beantwoord.
3: Ja, nee, ik geen idee. Nee, het gaat grandioos en het kan het beter, nee.
2: Nee. Kun je het zelfs een team, zei Menno, dat blikt de Jurik wel weer.
3: Ja,
2: want er werd zonder morgen jouw die opslag hoor.
3: Ja, zeker. Nou ja, Claire, hij viel natuurlijk zelf wat hoe het gaat. En goed, aan mij, had het dan even net erin. Dan had het natuurlijk ook een grote klasse die hij dan aan ons jouwt om ons dan werk te zetten. Ja. En we winnen deze week ultra ziek best.
2: Oh.
3: En als deze, de neuvel wordt vol en oort wat man. Dus in die zin, optimaal traind hebben we deze week net. Maar Claire, dat kun je dan misschien ook wel weer omzien.
2: Nou ja, dat wie wel een beetje te zien, want die komen vier jaar om het waar achter. Dat gebeurt hem net zo vaak. Nee. Dat je hem toch even onder druk komt te staan. Dan moest zeker wat gebeuren.
3: Ja, er moest zeker wat gebeuren. Nou ja, goed. En gelukkig herpakken we u. En dat gaat het weer vliegen.

Dolly Parton, wie dat? En Here You Come Again. Het is zo'n minuten van Jelle Wachten bij Friese van der Molen. Tiet van muziek van The Verve. Bittersweet Symphony.

0: toch wel een van de mooiste platen uit de jaren 80. Maar ik dat zei ze? Ja, dat maak ik zei ze. Bittersweet Symphony, wie dat van Verve.
1: Omroep Friesland. Van de middag bij Omroep Friesland van Fjouwerontzijs.
2: Wow, wat is dit mooi.
3: Onderwijs.
4: Ja, dit is prachtig.
1: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
5: Ik begin met een meer een charme offensief.
1: Als toen de wijs wist naar huis.
6: Help, dit is eng.
1: Als vond iets of hier de wist.
6: Hé, hey, wachten.
1: Of al lekker op de bank zit.
7: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
1: Maar Erik Enema.
8: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
1: En Jan der Daan.
9: Wat die eigenlijk bedachte destijds doet dat oprucht te waard.
1: Van de middag van Fjouwerontzijs.
6: En dan maar koorstappen.
1: Onderwijs.
10: En nu dit.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
11: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
14: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Land Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
13: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
15: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Een minuut oer Jalwagen is het. Fijke Wouda is hier bij het Frieske Nijs.
16: Een goeie morgen. De plande uitvrijding van de zoutwinning onder de Waadzee is onaanvaardbaar. Dat schroot al eerst de Stichting Bescherming Historisch Harlingen in een reactie onder verantwoordelijk staatssecretaris. Die is van doel om Friesia zout meer mogelijkheden te jaan voor zoutwinning. De stichting wijst erop dat Jedder al praat is om die vergunningverlening te zien naar de belang van Haas maar zijn historische gebouwen. Er is angst dat die te lijden hebben van mogelijke Bijendelgoom. Maar die belangen is nevens de stichting nodig. Je in rekken houden. Het tiental mensen hebben zaterdag in Meiroen in een stille tocht voor de Ljouter stadsnomade Tom. Drie weken lang verstoorde man die het wollendak boven de holle hier, maar hij is altijd op strijd te leven. Daar verkocht hij gedichten en tekeningen en speelde Rick blokfluit. Hier werd er toch een bekende inwender van de stad.
17: Hij was een hele vriendelijke man. En met een goed stel hersen en theologie gestudeerd en uiteindelijk toch aan de verkeerde kant van alles terechtgekomen. Dus ik vond het wel heel belangrijk om hier wel te zijn voor hem.
18: Zijn ouders ben ik correct overleden. En dan vind ik het zo jammer dat die dit net mooi maatje kennen. Want het is heel fijn voor wat jij al hier organiseerd wordt.
16: Twee auto's ben juster flinks concierge rekken bij een omreding in Veenwaarden. Een van de twee auto's bedaren zelfs in de sleet. En de inzittende ben controleerd door ambulancepersoneel. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. De dik wie vanwege het ongeluk aan Skofke afsletten. De Ljouwse tennister Sander Arends had het gasttoernooi van Rosmalen won. Tegere met David Pell, wie Arends te sterk voor het Belgisch-Franse koppel Bergs-Rinderknecht. Het is de vijfde keer dat Arends een ATP-toernooi op het hoogste niveau wint, maar voor het eerst dat er dat in Nederland doet.
19: Een eigen land met zulke support van thuispubliek. Voor elke wedstrijd zit de baan eigenlijk al vol, ongeacht eigenlijk welke baan we spelen. Ja, en je voelt dat je gewoon meegedragen wordt. Dus weet je, ook Stefan, mijn fysio, is erbij. Mijn ouders zijn erbij. Alex, mijn beste vriend, is erbij. En nog veel anderen. Ja, het is heel speciaal.
16: Nou, mooi dat je dan winnen.
0: Zeker? Ja, Fijke. Dank u wel. Je dadelijk het Waberucht, Marjan.
3: HWO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou een hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargel is leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met kunstgebit aan huis via 06-83-252-1-2. Zwargel is leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
4: Wat een naaie show! Heima, service en auto's, is er voor Elsen hier.
10: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
3: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
4: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
10: Hoe kom ik je waai?
4: Of in die tij wekker had.
11: Hoe kom ik aan het werk?
4: Vragen die toet in toekomst keer.
9: Waar kan ik van uw werk leren?
4: Vragen die praktisch binnen.
1: Hoe vind ik personeel?
4: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
19: Hoe blauw ik zo in uw werk?
4: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
15: Friesland van de Moor.
1: Erit Science.
0: Zou de provincie ook geld lenen kunnen aan Rijkswettersteed om dat onderhoud om die dikken om dat mogelijk te maken? Want Rijkswettersteed die kwam vorige week mij dat nice oor dat dat onderhoud voor eerst stopje maat vanwege het geld dus. Maar wat nou als de provincie dat vastzitten kan? Daar gaan we het aan zijn oor. Eerst is het iets van het Waberug, maar Jan Jonkman, een goeie man.
20: Ja, Jurrit, ik een goeie man.
0: Hoe zetten we deze week uiteen?
20: Nou, we beginnen vannacht hier met wat een zwakke sturing die oorlut. De bevolking hier de oorhalen. Uitentrof is een spatje rein. Ja, en de minimumtemperatuur in die lijn zijn rondom in de provincie om de alven een hele graad. En wat hebben we in de voorlaan uitentrof is een spatje rein hier in Egen. Maar je hebt dan fjouw het ziende, bakken veen trei het ziende, dan wat zeis het ziende, de point 0,88 ziende. Akker een mix aan fjouw het ziende en is brecht een mix aan trei het ziende. Nou ja, dat ben ik in hoeveelheden wij wekker van worden. Maar je wil er dan wel krijgen wat wie het wordt, want ben van die snitters. Ja, dat komt. We zitten nog steeds in zo'n noordwestelijke streming en dan zit nog steeds van in zwakke steuring die vannacht doorlut. De bewolking hier de oorhoorn, het weer wat skier, de bewolking wat leeg. En benam nog in het maat eerst valt nou aan nog een spotje rein of stoorrein. En van de midden komen we wat in wat een droegere ritten te zitten en wat droegere lucht. En dan komt er ook wat meer rondte van de zinnen. Hebben een afwisseling van wolken en zinnen. En dan hebben we temperaturen die liggen zijn jood om de 16 tot 17 graden. En dan steeds maar betekenen matige tot krachtige noordwestenwind. Die het voor het gevoel dat ik nou bij krek een stukje kouder maak het. Jong en vannacht krijgen we wat hege druk invloed. De wind neemt al het klettert op en dan hebben we vannacht temperaturen om de 8 tot 9 graden heen.
0: En dan op naar de 10 zit daar, hoe ik het dan?
20: Nou ja, we hebben morgen, vannacht krijgen we wat invloed van hege druk. Dat hebben we morgen ik. Die loopt van west naar eerst door de provincie heen. Het bloed aan morgen droog. We hebben een afwisseling van wolken en zinnen. En de wind die is wat omgekeerd naar het maat eerst en tot maandag. En dan hebben we temperaturen die liggen om de 17 graden. Bij Waadeiland tot zijn jongetje tot 20 graden in het eerste en het zuideersten. In de jong en in de nacht gaat de wind al om naar het zuideersten. Dan neemt de bewolking ta. En dan rennen de temperaturen naar waarop naar zo'n 10 tot 12 graden. Bij dat is van de nacht.
0: Nou zeg ik al even dat het aardig oprint onder eind van de week. Hoe verrent die tweede helft van de week? Waar is die in de naai?
20: Als je waar ziet, dan zitten we dan in wat in oorgangsdaai. Dan zitten we op een grens van warme en koude lucht. De wind is al om naar het zuidwesten toe. Maar omdat we dan op een grens van warme en koude lucht zitten, dan krijg ik even een steuring in. En dan hebben we vooral oerdaai hebben we nog kans op enkele buien. De temperaturen die dat er bij de stap komt heen, is een 19 graden op een waadeiland tot zo'n 22 graden meer de provincie. Toen zie je, dan komt er maar een zuidwestenwind. Die komt er een warme luchtkant op. Het is droog, maar een afwisseling van wolken en zinnen. En dan hebben we al temperaturen. temperaturen van de 5, 26 graden. En vrede, ja, dan komen we echt in die warme tropische lucht te zitten. De wind die heeft wat om naar het zuidoosten. Nou, dan komt dan echt warmere Spaanse lucht dus kant op. Hebben temperaturen van zo'n 28 tot de tropische 30. Misschien ik nou wel even wat heger in het eerste en het zuidoosten van de provincie. En de zinnen er dan geregeld bij. Ja, dan wordt het echt gloeiend warm. Maar dan de lucht, het is nou wel vochtig. En dan hebben we in het rin van de dag heb ik altijd nog wat kans op een rein of een tong erbij. En in de nachten hebben we dan temperaturen, ja, schrik net, 20 graden. En dan over sneeuwsjoen gaat de wind weer even wat om naar het zuidwesten toe. Is het altijd naar zo'n 5, 26 graden. En altijd nog wat kans op een enkele bui. Nou ja, zegt Geert Vetsend, in het weekend kunnen we wel wat drinken en smarren.

0: Die twa.
1: En Friesland.
2: Friesland van de Moor.
1: Ja, vrienden, wieken kan Rijkswetterstip mij min nijs. Er is geen geld van grut onderhoud onder de dieken hier in het noorden. Zo de provincie Friesland dat te kwaad onvullen kennen mij bij Griekse leerling? Die vraag die kwam juster onderwater in het Nijsforum van Brode Vries. Mij zal voor financiering zo noodzakelijk werk onder dieken misschien toch strok in kennen. Aan tafel zit onder andere lauterreedslid Otto van der Galien en deputaire Matthijs de Vries.
3: Het is een politieke keuze. Want dit kabinet had echt een bewuste kan maken om net miljarden te scoren naar infrastructuur en waterstaat.
4: Maar zo het zou wezen kunnen, want Jim had wel aardig centen als provincie, dat Jim zit van, wij willen desneeds wel voorfinancieren. Wij betalen eerst wel wat extra en dan bij Rijkswetterstaat, als het potje weer wat vult is, die rekening weer aan u, waarom betel je?
3: Nou, het zou wel heel bijzonder wezen als de provincies, en dan zeg ik maar even provincies, in dit land, nou Cezar Matertje in het Rijk, wij willen wel voorfinancieren. Volgens mij is dat echt de totale orenkont van de brood.
4: Nou ja, als de conclusie is van ons gebeurt er niks.
3: Minister Karremans is altijd welkom op provinciehuis om die vraag te stellen. Dat is geen enkel probleem. En dan gaan we daar een goed peteren hoor. Maar ik denk dat het een politieke kar is van uit Den Haag om te zezen, al langjarig, want het is net alleen nog van dit kabinet, ook al oren kabinetten, dat je het gewoon fjesten te min geld naar het ministerie.
4: Ja, ik begrijp jou dat je cadeautjes vond, maar je sluit het ik net helemaal uit.
3: Om hij is altijd welkom.
4: Beteer met Karremans te Sjendij een oplossing.
3: Nee, maar wij zitten volgens mij constructief in de wedstrijd. Als de minister nou komt met de vraag, willen jou eens even yield.

0: Riksdieken, hè? Wat? Riksdieken.
1: Ja, de Riksdieken, ja. Maar dus de leidt ook een morele plicht dat ze het wel doen. Dus je geeft nog voorfinanciering, hè. En nou heb ik enige ervaring uit het verliezen in de provinciale politiek. En toen ik in 2003, 2004 in de steden zie, toen werden er wel vaker gebruik maken van voorfinanciering. Dus dat weer wel een redelijk gebruikelijk iets. Dat daarop praten we. Dus ik snap de positie van de deputaire hier ook wel, dat hij net het achterste van zijn tongen...
2: Dat is niet vragen.
1: Nee, ik snap het ook wel. En als inwoner van Ljout en gebroeker van de Wei en gemeenteraadslid van Ljout, zo ik zei ze, zorg wel serieus naar die optie. En inderdaad, eventueel met een rentepercentage weer waarom. De wegen moeten gewoon onderhouden worden. Wij zitten net in de positie dat we steeds kennen, lid het maar en het komt ooit wel weer goed. Dus de zil actie...
2: Okay, met nog even die ondervinding van wat weer 24 jaar lang. Wie wil dan ik wel dat het yield uiteindelijk echt weer waarom kan?
1: Jazeker, als de goede afspraken maken is en sluit de contracten op, dan komt het wel weer waarom.
0: Zeker, maar volgens mij gaat het er echt om en dat het een politieke kar is in Den Haag. Want het is nou echt net zo dat wij als Nederland armlastig binnen.
1: Nee.
0: En binnen karren die we meidje, keuzes die we meidje om bepaalde zaken wel te organiseren, bepaalde zaken net. Dus dan kunnen we het houden voor financiering. En dat had de minister dat wel. Nogmaals, dan is er welkom en dan hebben we een mooi peteer hoor. Maar het is een keuze in Den Haag.

Ego Smith en Cool Kids. Dat ben we dus eind deze weekend net. Het is de 30 graden. Dan stuurt Matten, die stuurt al, zal ik wat mooi waar naar je op dat sturen? Ja, goed, dat is dus onderwijs, Matten. Hij stuurt

0: is hier op de stad 19 graden. Het wordt 22 tot 23 graden. En sneeuw is het 24 graden.
1: In Spanje, hè?
0: In Spanje. Maar het gaat dus eind deze week. Gaat het bij u zeker 18 kont op. Poeh. En wat Jonkijk zei, 20 graden nachts. Poeh.
1: Ja.
0: Goed. Dat komt er dus om.
2: Goedemorgen. Dit is Omroep Friesland.
3: Friesland van Hoorn.
0: De gemeente De Friese Marne doet het start zijn van vier nieuwe kunstgasvelden. Op een jaar komt te combineren voetbal en korbelveld. En op sportpark De Rien op een Lemmer komen drie nieuwe velden. Dat park is nog van voetbalclub CVVO. Maar die gaat op 1 juli op in de nieuwe club FC Lemmer. Een fusie met VV Lemmer. Aan de telefoon heb ik bestuurslid Henk Stoeten. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, drie nieuwe velden van de club. Wat betekent dat voor je?
4: Dat is voor nou en voor de toekomst is dat natuurlijk fantastisch. Dan trof de fusie van de beide clubs van Utrelemmer, van CVO en VV Lemmer. Ja, hebben meer capaciteit nodig. En dan krijgen we gewoon een zoveel capaciteit dat alle jeugd en de senioren een mooi park krijgen. En op hun eigen niveau kunnen voetballen.
0: Het had wel wat voor het niet eerder, denk ik, want zo'n veld leidt er net samen.
4: Nee, daar zit samen een week of 8 à 10 werk per veld in. En dan gaat dat wel gecombineerd met elkaar. Maar dat is een hele operatie. Dus die grote kraan staan er al. En dan met de drainage, alles moet er natuurlijk in. En dat is een hoop werk.
0: Hoe gaat zo'n eigenlijk? Is dat dan, je kiezen, we willen kunstgas, we willen natuurgas. Schum maar even.
4: Nee, zo werkt het net. Je bent afhankelijk natuurlijk van de gemeente, omdat de film die binnen van de gemeente. En de gemeente heeft eigenlijk een hier of tien zijn van we willen bezuinigen op sport. En VV Lemmer en CVO Guinness met elkaar praten, zodat je misschien wel een fusieclub kan worden, tot er een sportpark in Lemmer opjoemd kan worden. Ja, en dan is natuurlijk zeggen van wat hebben we dan nodig op de ring om daar genoeg capaciteit te krijgen. Nou, je kan wel voorstellen dat op een kunstgasveld, dan kun je meer op voetballen dan op een gasveld.
0: Ja, de je dus echt jaren onvooral van dat het zo vier is.
4: Ja, de eerste gesprekken binnen in 2000 in aan het begin van de coronatitel geweest.
0: En hoe lang zult dan het worden voordat je echt los kan op de velden dan?
4: Dat zal in het aan het begin van het nijseizoen hopelijk al gekleed wijzen. Dus eerste week augustus, tweede week augustus, dan moeten de velden gekleed wijzen.
0: Oké, en ik begrijp je straks in de accommodatie investeren, toch?
4: Ja, klopt inderdaad. We hebben natuurlijk extra kleikamers nodig. En ja, het gebouw is van Jongetje 26. Ja, je kan wel nijken, dat is net meer van deze tijd alles. Met de isolatiewaardes en verder. En dan moeten we extra kleikamers bijkomen. Dus er wordt een nieuw gebouwdeel zetten. En het huidige gebouw zal in de toekomst ook aanpakt worden.
0: En hoe ging je bij het ministerie een omvraag dienen voor subsidie?
4: Ja, van de BOZA-subsidie. Ja. Daar ben ik nog wel horen subsidies natuurlijk. Ja. Maar van de BOZA-subsidie, dat is een beetje raar, ja.
0: Nou, dat ging om 366.000 euro. En dat trieg al je mis te gingen.
4: Ja, en nog steeds is dat een beetje in het ongewisse. We zijn op het tijd met het inschrijven om de aanvraag te doen. We zijn nummer 100 en zo'n, zeggen wij. Alleen er toch een storing in hun systemen. Ja, kon net iedereen op dat moment op 4 januari de aanvraag inschrijven. En hebben ze maar betocht, nou dan doen we alles maar op lotting. En nu hebben we nummer 1584. En nou is het maar de vraag of wij dat geld van die boze subsidie krijgen.
0: En als het er net komt, is het dan hij dan echt een probleem?
4: Nou ja, dan hebben we toch echt wel een probleem. Maar dan moeten we Shannon wel op andere manieren dat geld kunnen krijgen. Want dat is wel, het is een bak geld natuurlijk. 366.000 euro. Ja, maar het gaat wel terug. Want dan hebben we met de vereniging Sjen dat we acties, keep je zinnenpaneel, of dat we toch nog een lienetje hier of daar kunnen krijgen. Of dat er misschien toch nog ja, nog wat uit de gemeente of uit de provincie dienen kan worden. We hebben natuurlijk al ietsjes extra gekregen uit de gemeente wij, uit het Liederfonds. Dus daar hebben we al een ton extra gekregen. Dus ja, we gaan de goede kant op, dat we het zo zeggen. Maar het gaat sowieso terug.
0: En is er een onbepaalde datum wanneer die subsidie vervalt? Of wanneer je hem definitief weet van, nou, daar hoeven we net meer op te trekken? Niet? Of
4: is het ja, op 20 juni dan vergadert is in Den Haag in de Tweede Kamer hierover. En nou, er zijn best wel wat partijen die zeggen van, hey, dit moet oors voor de sportclubs. En ja, we hopen dus dat 20 juni in de Tweede Kamer er een nieuw besluit gaat komen. Of dat er geld bij komt of wat dan ook. Ja, dat is ook een beetje de NRC, NSF en de Raad van de Verenigingsbestuurders. Ja, die binnen echt wel aan het actie voeren om Den Haag te bewegen.
0: Dan is dit een spannende week voor je hem dus, Ek.
4: Ja, dat is heel spannend.
0: Nou, dit we hopen dat het al goed komt. En volgens mij komt het echt goed. Subsidie ja. Of net. Je ging gewoon terug.
4: Ja, positief, Loa. En we maken er een fantastisch park van. En een hele mooie nieuwe vereniging.
0: Henk Stoet en Tegentank. En succes.
4: Mooi, dankjewel.
0: Fijke, er is een melding van het verkeer.
1: Jazeker, en die melding die is op de A32. Als je van Wolvegeer naar Steenwijk rijden wollen, dan kom je in een file van 4 kilometer te lonen. Kwartier extra rijstiert. Dus het stiert vanwege werkzaamheden on die dijk. Stiert het stil tussen Wolvegeer en Steenwijk Noord. Dus hou daar even rek mee.
2: De media van de morgen.
0: Nou, dan valt me terug bij het Nijsuitoren Media.
1: Ja, meesken die een iPhone ha en der haaste hele dij met waarden binnen, die hebben minder eer voor het oren geslacht en meidje dus minder been. Die conclusie loeken Amerikaanse onderzoekers. En ja, ze hebben de beta-cijfers zo'n introductie van de telefoon bij zijn neigingen. En die hebben het vergeleken met gebieden waar meesten minder snel een telefoon ha. Ja, de mobiel vermindert sociale interactie, geeft toegang tot pikante websites en zorgt er dus ook voor dat, met name bij de groep onder de 24 jaar, er minder relaties ontstaan.
0: Dat is een heel duur fabelhoedsmiddel.
1: Ja, inderdaad. Ja, yes, ik kom nog net besjoen, maar goed. Ja, de opmerkelijke conclusies dus. Zowel van het onderzoek als van Erit Seins. Dan komt de JA21, de Kimmerfractie, die komt met een opmerkelijk initiatief. Die zeggen, stop sluiten Groninger gasputten. Het is in de judijstige, onreistige wereld net verstandig en zelfs risicovol om de grenslander gasputten heel dat dicht te smieten. En Kimmerlid Daniel van den Berg, die komt dus goed met een initiatiefwet. En dan wil hij dat proces stilzetten, zodat Nederland in geval van crisis veromvallen kan op deze neetreserve. Dus het is net voor reguliere winning bedoeld. Maar ja, als het neet echt onder man is, dan kunnen we altijd nog een beroep doen op die grenslander Fjelden. Maar het is net duidelijk dat hij hier een meerderheid voor krijgen kan. Maar nevens hem kan Nederland hem net permitteren om geen plan te hebben. Dus de vraag is niet wat partijen een jaar lang hebben gezegd, maar wie straks durft uit te leggen dat Nederland geen plan heeft in een noodsituatie. Ja, dat is dus wel heel bijzonder. Even zien, dan mogen we nog even hebben. Even naar Brazilië. Er is een 21-jarige vrouw die zo'n leven kan bij een bungee jump. Op beelden is te zien dat zij toch draaien malen, wordt ze omheen geholpen. En ja. Ze lijkt plat, als een soort crowdsurf. En dan wordt ze van een cliff aansmieten. En dat doet ze gewoon bij ik. Alleen nog eens in dit geval vierten om die veiligheidslijnen vast te meiden. Dus toen zus die vrouw naar beneden vallen. En eigenlijk zus ik dat het touw op het groen, dat het gewoon salissen bloed. En hoor dan zus dat touw, dat zus achter ons zit. En dat rollt al. Ja, en deze vrouw, 21, hier nog maar. Die is dus, nou ja, letterlijk te pletterslijn van oude die rots. Binnen 12 mensen die het haar dus optilden. De 12 van die binnen eerst uitnaaid. Die ben letterlijk maar helft van een helikopter bij ze oorholden. Er binnen intussen binnen 6 belutsenen binnen oppakt. Maar ja, dat brengt deze vrouw net waarom verzels. Dus het is echt die attractie weer net registreerd. En de organisatie kwam weer in opspraak. En dus de Braziliaanse media hebben alle veiligheidsprotocollen faald. En weer net duidelijk waar de laatste check dwaan mast. Ja, vreselijk.
0: Nou,
1: ja.
0: Het eindigt vol in mineur, zei je.
1: Ja, we zijn er even stil van. Maar ja, dit jet ik niet leuk.
0: Ja, het is even het oors.
2: Omroep Friesland. Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Voor een nice Suzuki. Haima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer... En volop keuze, en de mooiste merken, en uitsluitend de beste materialen, en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Vrijdag moet de overeenkomst worden ondertekend. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. 3 kinderen en hun schooldirecteur werden aangereden door een auto toen ze onderweg waren naar een schoolkamp. Bij de stille tocht waren veel kinderen aanwezig.
11: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hun wel.
12: 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja, echt te jong.
10: De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in Kiev gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen, daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. Hij was in Brazilië voor een wereldtournee. Hij is bekend van nummers als Miss You en Life Goes On. Life goes on.

0: Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Historisch Haas die verzet hem tjin de zoutwinning bij de Waadzee. En aast niet eerst waarom dat krijgt is. Muziek komt erom van Whitney Houston.
2: Voor een nieuwe Fiat. Haima, service en auto's. Is er voor Elsen.
3: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
4: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
5: Werkcentrum Friesland is er voor vragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
6: Hoe kom ik je waai?
5: Of in die tij wekker had.
7: Hoe kom ik aan het werk?
5: Vragen die toet in toekomst keer.
8: Waar kan ik van overwerk leren?
5: Vragen die praktisch binnen.
9: Hoe vind ik personeel?
5: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
10: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
5: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
11: Friesland van de Moorn.
12: Mooi, Erik.

0: En deze plaat die triggert iets bij mij, Feike.
1: Waarom?
0: We hebben een keer gehoord dat het hele systeem in de hobbel roen. En dit weer de eerste plaat van,
1: oh, ja,
0: van de noodband. De backup die dan draait.
1: Dat is geliek.
0: Dus elke keer als ik die plaat, dan ben ik weer even in die staat van paniek. Ja.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: My Erit Science.
4: Ik zei dat eerst wat zin op, maar ik kan wel best.
0: Ja, recordtal deelnemers bij de triathlon die sneun is rustig veenhouden waard. Der ook je tazen. En onacceptabel, zo neemt historisch Harlingen het plan om de zoutwinning onder het water te verrijden. Haar bezweer dat leidt intussen bij de steedssecretaris. Feike, de Oremedia, wat zit daarin?
1: Ja, weer als 20.000 orden onterjochte onweerst als slachtoffer van het taslagenschandaal. En de politie in Peru die zet WK-voetbalmascottes in bij een net 17 arrestatie van een verdachte.
3: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Nou is het voor het waarbericht in het kwad en dat komt van Jan Jonkman.
5: Een goeie morgen. Nou, de bewolking had van de morgen nog steeds doorgaan, maar niet maar het eerst nu een drullen blijven een spatje rein. Van de midden komt er wat droevere lucht dus kant op en dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. En mooi en matige tot krachtige frisse noordwestenwind is het dan zo'n 16 tot 17 graden. Jong en vannacht wordt het rustig en dan klaart het op en dan hebben we minimumtemperaturen van zo'n 8 tot 9 graden. Morgen een droge dag, maar een afwisseling van wolken en zinnen is zo'n 17 graden per waterland tot zo'n 21 graden in het eerste en het zuideersten. In de nacht wordt het weer bewolkt en hebben temperaturen van zo'n 10 tot 11 graden, maar let er al bij kans op een bui. Maar aansten meer hoe het waar.
0: De plande uitbreiding van de zoutwinning onder de Waadzee is onaanvaardbaar. Dat schreeuwt de Stichting Bescherming Historisch Harlingen in reactie onder verantwoordelijk steedssecretaris. Die is van doel om Frisia Zout meer mogelijkheden te gaan voor zoutwinning. De stichting vindt dat daarbij te meer rekening gehouden wordt met het belang van de stad, zijn gebouwen en zijn inwoners. Chris Elsinga is van Bescherming Historisch Harlingen. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Ja, er ligt een samenwerkingsovereenkomst die jullie met het ministerie hebben afgesloten. Maar van echt samenwerking is op dit moment geen sprake, begrijp ik van jullie.
6: Nou, dat moet ik even corrigeren. Er ligt geen samenwerkingsovereenkomst met het ministerie. Het is zo dat in 2015 heeft Frisia Zout toestemming gekregen om zout te gaan winnen onder de Waddenzee. We hebben toen in Harlingen een stichting opgericht om de belangen van de stad te behartigen, omdat er voor de stad in die vergunning helemaal niets was geregeld. En dat heeft in 2019 ertoe geleid dat we een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten. Maar dat was niet met het ministerie, maar dat was met Frisia Zout zelf.
0: Okay.
6: Met de gemeente en met de provincie. En later heeft ook het wetenschap zich erbij aangesloten. Dus we zijn met 5 partijen al vanaf 2019 zeg maar goed in gesprek om afspraken te maken om de veiligheid van de stad te waarborgen.
0: Ja, want dat jullie hier iets van vinden. Jullie zijn natuurlijk voor het behoud van de historie van Harlingen. Hoe zit die link precies? Hoe verhoudt dat zich tot die zoutwinning?
6: Als je een kaartje zou bekijken van de zoutwinning, die ligt 3 kilometer buiten de kust. Dus dan zou je zeggen, nou ja, dat is op zo'n grote afstand, dan zijn misschien risico's voor de Waddenzee, maar niet voor de stad. Maar er ontstaat een grote bodemdalingscirkel. Want Frisia gaat daar meer dan 30 jaar zout winnen. En als je zout uit de bodem haalt, dan ontstaat de bodemdaling. En de rand van die bodemdaling, die is al voorspeld, die komt in de haven van Harlingen te liggen. Daar is dan 2 centimeter bodemdaling voorspeld. Dat was al zo in 2015. En nu stelt Frisia voor, of die heeft dat gevraagd, zoutwinning nog verder uit te breiden, waardoor de bodemdalingcirkel nog groter wordt en de bodemdaling ook nog verder naar de stad toe komt. En als je 2 centimeter bodemdaling in de haven heb, ja, dan heb je een eindje verder. Op de Noorderhaven heb je 1,9 centimeter. En dat is dan je model. Hè? En we zien overal bij mijnbouwactiviteiten dat de werkelijkheid anders verloopt dan de modellen. En daar zijn wij als vereniging of als stichting heel beducht voor.
0: Ja, dus concreet, dat die zoutwinning die zorgt voor bodemdaling. En dat zou een risico kunnen zijn voor historische gebouwen bijvoorbeeld.
6: Ja, die rand van die bodemdalingcirkel die ligt op een paar honderd meter van de historische binnenstad. Nou, iedereen die luistert, die kent Harlingen. Dat is een kluit monumenten tegen de dijk aan. En daar gaat die bodemdaling optreden. Dus ja, wij zijn heel beducht dat door bodemdaling en scheefstelling, dus scheuren in die panden komen. En dat is leed niet te overzien, want als je kijkt wat er aan rijkdom is, het goud van de stad, noemde voormalig burgemeester Sluiter Harlingen, die monumenten. Als daar een keer schade gaat ontstaan, ja, dan moet de beurs flink getrokken worden.
0: Ja, nu wordt er al zout gewonnen. Is daar iets van te merken?
6: Nee, die zoutwinning die gebeurt dus op de Waddenzee. En de bodemdaling, dat kunnen wij meten. Want dat meet Friesia ook. Die bodemdaling komt steeds dichter naar de stad. En om het ook in de stad te kunnen meten, hebben we in samenwerking met Friesia en de andere partijen ook een meetnet in de binnenstad aangelegd. Dat is om te zorgen dat op het moment dat er 8 mm bodemdaling in de haven of buiten de haven zou zijn, dat we dan al in gesprek kunnen of de bodemdaling nog verder mag, de zoutwinning nog verder mag, of dat die dan al gestopt moet worden. En een van de dingen die ons nu erg steekt, is dat het ministerie heeft een ontwerpbesluit genomen om meer bodemdaling toe te staan. Maar al die afspraken die wij plaatselijk hebben gemaakt met die andere partijen, om te zorgen dat we dat goed in de gaten kunnen houden, kunnen monitoren en tijdig kunnen stoppen, die zijn niet meegenomen in het besluit van de staatssecretaris. En dat hebben we hem vorige week ook al meteen verteld. Toen was hij in Friesland. Dus we hebben hem toen gesproken. En wij vinden echt dat dit een totaal onacceptabel besluit is, waar niets van alle afspraken die wij de afgelopen jaren hebben gemaakt met gemeente, provincie, Friesia, daar is niets van terug te vinden. En het risico voor de stad wordt nog groter. Dus wij vinden dat echt een onacceptabel besluit. Kunnen we niet mee akkoord gaan.
0: Het klinkt eigenlijk alsof ze nu dus zeggen van nou, die veiligheidsnetten die er waren, dat ja goed,
6: die
0: we doen net alsof die er niet meer zijn. Dat is wat
6: ja,
0: er neerkomt.
6: Klopt. Ja, en nou, we zijn daar zeer teleurgesteld in de overheid die dat zomaar. Want de overheid is hier helemaal van op de hoogte. Hè. We hebben destijds met minister Wiebes erover gesproken. We hebben met staatssecretaris Veilbrief hierover gesproken. EZ betaalt mee aan dat meetnet. Dus wij zijn totaal op de hoogte van alles wat hier in Harlingen is afgesproken en gebeurt. En dat daar dan niets mee gebeurt, die overheid die vaart als een mammoettanker door. Die laat zich daar kennelijk niets aan gelegen liggen. Dat is zeer teleurstellend, maar het is natuurlijk ook al teleurstellend dat Friesia het niet heeft overgenomen in zijn aanvraag. Ja, want die afspraken die lagen er al jaren toen Friesia de aanvraag voor die uitbreiding heeft gedaan. Dus waarom schrijf je dat dan niet op?
0: Hoe gaat u het gesprek met de staatssecretaris straks in? Want er komt nog een gesprek, begrijp ik.
6: Er komt een gesprek, want we hadden woensdag veel te kort tijd om dit te. Het zit best complex in elkaar. Maar we hebben hele heldere afspraken gemaakt. Wij eisen gewoon dat die afspraken in die eventuele instemming met die uitbreiding van die zoutwinning worden meegenomen. Maar ook nog een heleboel andere zaken. Bijvoorbeeld een schadefonds. Friesia heeft geen schadefonds. Harlingers vragen al jaren om een schadefonds. Er is geen enkele zekerheid dat tegen de tijd dat schade gaat ontstaan, dat Friesia dan nog bestaat. Of misschien is het al overgenomen of niet. Of gestopt, ja, alles kan. Wij willen zekerheid dat als er dan nog schade ontstaat, en dat kan heel makkelijk met naijlende effecten van bodemdaling, dat er dan ook geld is gereserveerd. Nou, dat vinden wij ook een keiharde voorwaarde. We zijn ook blij dat de gemeente dat inmiddels ook heeft overgenomen. Dat de gemeente in eerste instantie zelf ook niet bedacht om dat als eis te stellen. Maar je ziet bij andere zoutwinbedrijven in Nederland die dat allemaal keurig doen. Die bieden bewoners een schouw van hun huis, zodat je een nul situatie hebt van het huis. Die richten een schadefonds op waar ze elk jaar geld in stoppen. Die hebben ook nog een omgevingsfonds, zodat de hele streek, de hele regio kan profiteren. Friesia doet er allemaal niets van. Die neemt daar niets van over. Die heeft een aanvraag gedaan in 2023. Dat is ook nog heel recent, vlak voordat het verboden werd om nog meer mijnbouw onder de Waddenzee toe te staan. Dus op het laatste moment hebben ze dat nog ingediend, maar zonder enige voorwaarden verder wat dat betreft. Nou, dus, kunnen wij niet meer akkoord gaan. Dus wij roepen alle Harlingers ook op om een zienswijze in te dienen. Dat kan nog, je kunt reageren op dit ontwerpbesluit. En wij komen deze week naar buiten met een concept publieks zienswijze die mensen kunnen gebruiken als basis voor hun eigen besluit.
0: Veel te bespreken in ieder geval met de staatssecretaris. En ik hoor ook wel, u probeert ook om zoveel mogelijk Harlingers op de been te krijgen om eigenlijk in verzet te gaan, volgens mij.
6: Nou, dat gebeurt al, want er zijn allerlei politieke partijen bezig, weten wij inmiddels. met een zienswijze. De gemeente gaat zelf weer een zienswijze indienen. Die hebben al de mogelijkheid gehad advies te geven. En die hebben nou toch een stuk pittiger concept zienswijze liggen voor de gemeenteraad van morgenavond. En ik heb ook allerlei Harlingers gesproken die zeggen, ja, dit moet niet wezen. Dus ik denk dat het ministerie een hoop protesten kan verwachten van onze kant.
0: Chris Elzinga van Bescherming Historisch Harlingen. Tegen dank voor nou.
3: De media van de morgen.
0: En dat brengt dus bij Fijke mij het Nijs uit Oren Media.
1: Ja, eerst nog even een kwarte blik op het verkeer, Erit. Want op de A32 van Wolvegeer naar Steenwijk Noord, daar ziet het nog heel tijd stil. 4 kilometer, halve minuten extra reist hij het. Dus, en dat hebben ze te krijgen met werkzaamheden on de dik daar. Ja, dan het Oren Nijs. Het ministerie van Financiën heeft minstens 20.000 orden ten onrechte onmerkt als slachtoffer van het taslagenschandaal. Ze hebben dus zonder goede reden 30.000 euro of meer aan skeercompensatie van de Oerit kregen. En dat zijn er meerdere banen die het nauw belutsen binnen bij de beoordeling van deze taslagenhouders. Tjen NRC, die heeft daar een verhaal over. Ja, hege ambtenaren en verantwoordelijke politici die negeerden de ouderen meerdere keren interne waarschuwings. Dat de Oerit een grote groep orden onterjochte, dus als dupierre, erkende. En dat is hoe de help voor echte slachtoffers van ja, onrechtvaardig Oerithandelingen vertraagd wijzen. En daardoor blijken uit interne mails en memo's die NRC inzegt. En ik dus peteer mij die ban. In een reactie zei het ministerie dat ze de bevindings van de NRC net expliciet bespreken kennen. Maar ze stellen wel dat het zonder alle individuele dossiers opnieuw te beoordelen geen gefundeerde conclusie te loeken is hoeveel orden onterjocht als slachtoffer bestempelen binnen. Nou, dat is ambtenarentaal van, wat fout dingen.
0: Ja, dat klopt.
1: Alleen nog precies het net het op.
0: Nee.
1: Ja. Dan de politie in Peru, die had een heel bijzondere wijze voelen om een vermeende drugsdealer aan te houden. Twee politie's die lutsen een mascottepak aan van de officiële WK 2026. De Amerikaanse adelaar Clutch en de Canadese eland Maple. Vervolgens die politie's die kuierden op hun gemak naar het hoers van die drugsdealer. Dat is een enorm WK voetbalfan. Dus ze dachten al, die zit mooi voor de televisie. En toen dan twee mascottes aankomen, dan had hij geen wantrouwen. Nou, daarna hebben ze mijn stormram, hebben ze die door hier op slijn. En ze hebben dus die man in de boeien slijn. Ja, dankzij inlichtingwerk kwamen we erachter dat deze persoon een vervent voetbalfan was en helemaal in de ban was van het WK. En daarom besloten we personeel te vermommen als WK-mascottes, zodat we hem onopvallend konden benaderen en arresteren. Ja, bij de inval binnen duizenden verpakking met cocaïnepasta en een vuurwapen ontroffen. En op sociale media gingen beelden van de actie heel snel roen. En een soort chauffeurs die vregen hard na als ze naar een politieinval zeggen of naar een uit de hand roenen promotiecampagne van de FIFA. Nou ja, het wie dus wel degelijk een politieinval.
0: Fijke, dank u wel.

0: Talk to Me van Damiano David, Tyla en Nell Rogers.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moon.
0: Nou, net die hadden dienen de Saffolle meisje mij onder Veenster 40. Het is een triathlon, maar de start en finish in Schruisterveen. Eerst zwemmen, dan fietsen en dan hutdraven. Elke keer van tretje hier en altijd, die mocht naar Maidwan. En uw verslaggever Darsjan Boerema, die weer erbij.
3: 4 kilometer zwemmen, 30 fietsen en nog rennen.
4: Een record rondom mensen, Jerdik. Hoeveel mensen doggen er mij?
3: We hadden 420 inschrijvers. Dat is 100 meer dan vorig jaar. En we bedoel altijd de PMI natuurlijk. Dus eind van de dag maar we zien hoeveel er finishen. Maar we hadden nooit zoveel deelnemers al.
4: Je tocht er net, ik docht zelf ik mij.
3: Ik had al voor jou een keer mij hier. Ja. Dus ik maak al 50 keer om legende te worden. Maar te druk je het om zelf mij te dwaan.
4: Witte Jood zeker?
5: Ja, ik weet het zeker. Ja. Ja, ja, ja, ja.
4: Nou, wil je er een beetje zien?
5: Ik had er zin in.
4: Ja?
5: Ja, ook hier wel 2 keer erin schreunt.
4: Ja.
5: En 2 keer blesseerd.
4: Oh.
5: En ik denk, nou maar dat wijze.
4: Ja. Dus, dit is de kans.
5: Dit is de kans, ja.
4: En wat binnen de verwachtingen?
5: Nou, ik hoop dat het druk blijft.
4: Ja.
5: En binnen 2 uur en een kwartier eindig hier, nou, dat zou mooi wijzen.
4: Ja, succes.
6: Ja!
4: Wat van boert hou je hier, hè?
6: Nou, dit is een aanmoedigingsbord van je beste vriendin. Dus
4: wat shit erop?
6: Sweating but slaying. Wat dat doen ze?
4: Waar dochter mij?
6: Fabienne en Sjoukje doen mij.
4: En toen tocht hij, we matten maar even een boermaatje.
6: Ja, wie denkt wie matten een goed support? Want het is natuurlijk een teamprestatie. Dus we doen het samen. Ja, wie supporten, wie sporten.
4: Jim, hou het hellen.
7: Ja, gelukkig wel.
4: Lokweenske.
7: Ja, bedankt.
4: Hoe wie het?
7: Ja, zwier.
4: Ja.
7: Maar na het zwemmen dacht ik wel van ik hier saffelen water ben. Dus toen naar het fietsen. Ja, ik vond het onklein dat die wel wat ergste. Daar denk ik denk wel 4 minuten kwijt rekken, maar die wel lekker.
4: Hier staat al eens Jeredien.
8: Nee, dan nooit.
4: En hoe wie de eerste keer?
8: Nou, ik ging wel best.
4: Ja?
8: Ik zei er eerst wat zin op, maar ik ging wel best.
4: En waarom dan?
8: Ja, ik ging mezelf wat de mens gaat.
4: Ja.
8: Ja, onderschat.
4: En wat wie het moeilijkste onderdeel?
8: Uitrennen.
4: Ja?
8: Ja.
4: En wat voelde je ervan?
8: Nou ja, ik vond het er door aan.
4: Ja?
8: Ja, op een gegeven moment wel. Want zwem, dat voel me wel echt bord af. Ja?
4: Ja, wat is de tijd?
8: 12:29.
4: Voor een herhaling van?
8: Oh, herhaling. Ja. Nou ja, dat is ook van niet hoor. Dat maak je me helemaal niet denken, ja.
1: Onder op Friesland. Alles wat er spiekt. Alle werkdagen tussen 12 en 1 bij Omroep Friesland op radio. Nou in Friesland. Bij het nijste nijs uit Friesland.
9: Ja, dat je al doen.
1: Verslag jou eens die trofregje.
9: Wat doen we toen trof die hennen?
1: Sportnijs van de profs om te beginners.
9: Je hebt zachtere ballen.
1: Het waberjocht.
10: Het is nou heel mooi.
1: En nijs van de social media.
11: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
2: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
12: En een keer, niet een keer.
1: Omroep Friesland.
13: Ja.
1: Nou in Friesland.
12: Het is perfect. Super.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
15: Ik heb veel buikpijn.
16: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen, geef aan de collectant.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
18: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
19: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
18: Sorry Bo, het is beauty.
19: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
20: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
19: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
20: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is Jelle van Jochenen. Fijke Wouda, die praat hierbij over het laatste Frieske Nijs.
13: Een goeie morgen. De plande uitvrijding van de zoutwinning onder de Waadzee is onaanvaardbaar. Dat schroot tot eerst de Stichting Bescherming Historisch Harlingen in een reactie onder verantwoordelijk staatssecretaris. Die is van doel om Friesia zout meer mogelijkheden te jaan voor zoutwinning. Bij de vergunningverlening is neffens Chris Elzinga van de stichting geen rekening gehouden bij de historische gebouwen in Haas.
21: Dat is een kluit monumenten tegen de dijk aan. En daar gaat die bodemdaling optreden. Dus wij zijn heel beducht dat door bodemdaling en scheefstelling de scheuren in die panden komen. Nou, dat is leek niet te overzien, want als je kijkt wat er aan rijkdom is, het goud van de stad, noemde voormalig burgemeester Sluiter die monumenten. Als daar een keer schade gaat ontstaan, dan moet de beurs flink getrokken worden.
13: De stichting doet een beroep op inwenners om bezwaar om te tekenen in die vergunningverlening. In de provincie Friesland, Rijkswettersteert net geld lenen om het onderhoud van asfalt op sneldiken in het noorden te onderhouden. Die vraag kwam juist naar voren in nieuwsprogramma Bureau de Vries. Verantwoordelijk deputaire Matthijs de Vries is net voor een dadelijks enthousiast.
22: Karremans is altijd welkom op provinciehuis om die vraag te stellen. Dat is geen enkel probleem. En dan gaan we daar een goed peteren hoor. Maar het is een politieke keuze. Want dit kabinet had echt een bewuste kar maken om net miljarden te scouwen naar infrastructuur en waterstaat.
13: Onder Jan van Skorrelstreet in Ljouwert is Jusjoen een auto in de brand stutsen. De brandweer meldt toch tjoegen, niet onjoegen, dat een chill aan de voorkant van de auto in de brand stier. De brandweer hier viel rap onder controle. De politie stelt een onderzoek in. Het oranje bent meerdere auto's in Ljouwert in de brand stutsen. De Ljouwerter tennisser Sander Arends had het gerstoernooi van Rosmalen won. Te gerren met David Pell, wie Arends te sterk voor het Belgisch-Franse koppel Bergs-Rindeknecht. Het is de vijfde keer dat Arends een ATP-toernooi op het hoogste niveau wint. Maar voor het eerst diende dat in Nederland.
23: Een eigen land met zulke support van thuispubliek. Voor elke wedstrijd zit de baan eigenlijk al vol, ongeacht eigenlijk welke baan we spelen. Ja, je voelt dat je gewoon meegedragen wordt. Dus weet je, ook Stefan, mijn fysio is erbij, mijn ouders zijn erbij, Alex, mijn beste vriend is erbij en nog veel en veel anderen. Ja, het is heel speciaal.
13: Fijn. Ook wel eens kijk van deze kant, denk ik, maar je is een winst.
0: Precies.
13: Ja.
0: Dat zoek ik deze. En de airco, die kennen we van stal.
13: De airco kennen we van stal.
0: De ventilator. De ventilator.
13: Oh jongens, plak.
0: Dat soort zaken. Nou, let maar op, het Waarbrug, maar Jan Jonkman, dat komt erom.
24: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
25: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
26: Trommeestje maar in beëining.
27: Maar gewoon CA plus een certificering.
25: Digitaal en papier van bedrijf, de zwart en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
28: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
29: EasyZet.nl, dan zit hij al goed.
30: Voor een nieuwe Jeep. Heimer, service en auto's is de voor Elsenie.
29: Kom naar EasyZet in Burgum. Nou, ontzal nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZet.nl, dan zit hij al goed.
31: Friesland van de Moor.
32: Erit Science.
0: Als in de Friese van de Moon, dan hebben we het oeral. Weer van verslagjager Wendy Kennedy, hoe het eerste weekend van dat festival op Skiel gekrekt voor is. Maar eerst is het tijd voor het Waarbrug met Jan Jonkman, een goeie morgen.
33: Een goeie morgen. Nou, de bewolking had van de morgen nog steeds de oerhaal, maar niet maar het eerst nu een drullen blijven een spotje rein. Van de midden komt er wat droevere lucht is kant op en dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. En mooi en matige tot krachtige frisse noordwestenwind is het dan zo'n 16 tot 17 graden. Jong en vannacht wordt het rustig en dan klaart het op en dan hebben we minimumtemperaturen van zo'n 8 tot 9 graden. Morgen een droeve dag, maar een afwisseling van wolken en zinnen is zo'n 17 graden op Waadeiland tot zo'n 21 graden in het eerste en het zuideesten. In de nacht wordt het weer bewolkt en hebben we temperaturen van zo'n 10 tot 11 graden, maar let er al bij kans op een bui. Maar aanstaan meer hoe het waar.
0: En dan op naar de tiers, daar hoor ik het dan.
33: Nou ja, we hebben morgen, vannacht krijgen we wat invloed van hege druk. Dat hebben we morgen ook. Die loopt van west naar eerst door de provincie heen. Het bloed aan morgen droog. We hebben een afwisseling van wolken en zinnen. En de wind die is wat omgekeerd naar het maat eerst en tot maandag. En dan hebben we temperaturen die liggen om de 17 graden. Bij Waadeiland, dat zijn jongetje tot 20 graden in het eerste en het zuideerste. In de jong en in de nacht gaat het wind, de wind al om naar het zuideerste. Dan neemt de bewolking toe. En dan rennen de temperaturen naar waarop naar zo'n 10 tot 12 graden. Bij dat is van de nacht.
0: Nou zeg ik wel even dat het aardig oprint onder eind van de week. Hoe verrent die tweede helft van de week? Waar is die in de naai?
33: Als je waar ziet, dan zitten we dan in wat in oorgangsdaai. Dan zitten we op een grens van warme en koude lucht. De wind is al om naar het zuidwesten toe. Maar omdat we dan op een grens van warme en koude lucht zitten, dan krijg ik even een steuring in. En dan hebben we vooral oerdaai, hebben we nog kans op enkele buien. De temperaturen die dat er bij de stap komt heen, het is een 19 graden op een waadeiland tot zo'n 22 graden meer de provincie in. Toen zie je, dan komt er maar een zuidwestenwind. Die komt er een warme luchtkant op. Het is droog, maar een afwisseling van wolken en zinnen. En dan hebben we al temperaturen van de 4, 26 graden. En vrede, ja, dan komen we echt in die warme tropische lucht te zitten. De wind die gaat wat om naar het zuideerste daar. Nou, dan komt dan echt warmere Spaanse lucht dus kant op. Hebben we temperaturen van zo'n 28 tot de tropische 30. Misschien ik nou wel even wat heger in het eerste en het zuideerste van de provincie. En de zinnen er dan geregeld bij. Ja, dan wordt het echt gloeiend warm. Maar dan de lucht, het is nou wel vochtig. En dan hebben we in het rin van de dag heb ik altijd nou wat kans op een rijn of een bij. En in de nachten hebben we dan temperaturen, ja, schrik net, 20 graden. En dan over sneeuwsjoen gaat de wind weer even wat om naar het zuidwesten toe. Is het altijd naar zo'n 5, 26 graden. En altijd nog wel komen ze op een enkele bui. Nou ja, zegt Geert Vetsend, in het weekend kunnen we wat drinken en smarren.

0: hele orkest.
1: Pick Meat en Herman moest naar Braden, Jerst. Fijke, er is een melding van het verkeer.
2: Ja, het zit nog heel iets vers op de A32, Wolvegeer, Steenwijk Noord. 4 kilometer file, 12 minuten extra reist hij het.
1: Oh ja, dan krijg ik dat Herman naar Braden mast.
2: Ja.
1: Wat valt het daar?
3: Hij heeft er gewoon nog.
2: Hij heeft er nog.

0: brood en never be clever. De kop die eraf voor Oerol op Skielge. Het eerste weekend dat zit erop. Freed zette het grootste locatie theaterfestival van Europa uiteind. Dat in totaal 10 dagen doort. Gewoon wij is het eerste weekend het drukst. Verslaggever Wendy Kennedy die is voor u op Skielge om Oerol daar te volgen. Wendy, goeiemorgen.
1: Ja, goeiemorgen Edith.
0: Ik ben heel benieuwd. Hoe wie dit eerste weekend?
1: Ja, kort. Dat vooral, want ja, vooral als het vergelijkt van vorig jaar. Ja, wie echt fris. Dus dat wie wat vernim. Alleen nog, ja, het wie nog wel heel druk. De boten hinnen zitten echt groot en groot vol. En nou ja, juist een beetje weer trouwens wel weer, nou ja, voelt wel wat taal. Maar juist de jong weer echt weer fris. Ik wel wat rein. Dus ja, wat dat betreft, koert beter. Maar de meesten litten zich net zien horen.
0: Nee, het ben natuurlijk wel de diehards vaak, hè? Die is de poor al oerlijst. Het ben net, die lid aan het zien harder van buiken natuurlijk.
1: Jetrack wordt bij natuurlijk.

0: stien al je binnen al je foto's te zien hoe 44 in de oer allemaal elk advies, elk post van elk jaar is het te zien. En wat ik ook grappig vond, ik sprut mij Kees en Sweeney, die was daar onder andere mee bezig.
1: De verbinding die is zo min dat we die eigenlijk net meer versteren nou. Dus ik weet het, kist er nog ergens naar een raamtaal of zo, of muziekje om de verbinding wat beter te krijgen?
0: Nou, is dit beter?
1: Get it over, ja. Het jubileum.
0: Oké, okay, nou, ik sta nu boeten.
1: Hey, dit klinkt
0: aardig beter. Ja, het jubileum inderdaad. Oké, okay. Nou, het jubileum is 44 jaar en er is dus in het tonneloos is er van alles te zien, een soort van exposities, maar je al je affiches, er binnen posters van het jaar om te zien te letten dat overal dan is van elk jaar. En dan kiest ik heel mooi zien hoe het festival zich ontwikkeld had. Maar wat ik ook, en ik filmbeeld trouwens, maar wat ik wel grappig vond, ze hebben eigenlijk helemaal net een eigen archief. Dus dit jubileum had ze wel wat wekkers geworden van, oh, we moeten eigenlijk aan de gang om te zien van, wat hebben we al hier qua foto's en beeld. Dus eigenlijk is dit nou echt de start om dit nou beter, om gewoon een archief om te lezen.
1: Hé, no pas een archief?
0: Ja, klopt. Maar er is wel van alles. Dus wat dat betreft komt het goed. Er zit nog wel flinke kleurswijze, denk ik.
1: En wat was het?
0: En echt een oproep trouwens om mensen. Ja, om gewoon als ze speel haar en komt te brengen of verhaal. Dus op die manier was het samen. Want straks komt er een heel grut jubileum om 50 jaar. Ja, dan hoop je ze echt goed uitpakken te kunnen.
1: Het zou toch konden wijzen dat er dan niks op tafel leidt. Dat is het heel toch mensen tussen nog ontinkjes hebben, foto's, beeldmateriaal, dat soort zaken.
0: Jazeker.
1: Ja, en de hostels natuurlijk. Op Aad West, wat haar zelfs als jongen, is dat een bijzondere ding, jongen, waarvan zij van dat wie echt uniek deze keer?
0: Ik heb verschillende dingen gezien. AZC The Musical heb ik gezien. Dat is toch best wel wat een actueel onderwerp. Dat was een beetje op een satirische, maar toch echt wel confronterende manier mensen aan het denken zetten. Wat ik heel leuk vond is van Young Gangsters. Westside. Dat is een soort van Romeo en Julia-achtig verhaal. Maar dan werd een clash tussen twee groepen. En dit keer een beetje de groep wat uit de volksbuurt is maar. En de wat welgesteld stelde klasse. Dat is eigenlijk op een hele grappige, ik vond het heel grappig, grappige manier deel zet. En ik ben echt naar Triaten West, de Oren Kant. Dat vond ik echt een heel mooi stuk. Wel rekken wel echt. Het gaat eigenlijk over een houdelijk dat na jin 20 ieren stikken gaat omdat een man uit de kost komt. Maar vaak leidt dan de focus op de man. Maar dit stik je het oor. Ja, wat doet het eigenlijk maar de vrouw die achterbloot?
1: Vond ik wel echt mooi.
0: Ja, precies. Ja. En daar ga ik trouwens een reportage om maken die straks dus een beetje kern is bij ons op de radio.
1: Ja, maar dan... Ja,
0: en wat me echt opvalt... Ja. Ja.
1: Ja, er zit wat vertraging op een lijn vandaar. Meestal denken, wat praat hij hem er ook weer in? Hè? Dat komt hij dus toch. Nee, ik zou zeggen, de komende dagen dan volgen ze dan natuurlijk overal. En dat is dus tussen de midden wettenjern dus, maar die reportage. Ik zou van oost zeggen, mag over de wind houden. Dus het is natuurlijk nog boeten om die verbinding een beetje in stomme te houden.
0: Ja, het is een mooi waar, mat nog komen hier. Het is nog steeds fris. Wat komt er nou, Gert?
1: Mooi, van O.T. Getank, Wendy Kennedy. Dus de volgende oral voor u is der opskielige. Dank u wel.
2: Goeiemorgen. Nijs, sport, waar en muziek.
3: Dit is Omroep Friesland. Friesland van de Morgen.
4: Misschien net door te wijzen, maar wel heel

0: Mojo en Lady.
1: De media van de morgen.
0: En de fire is Ed Sheeran, my Azizam. En nou is het niet van Fijke Wouda. Dan hebben we de administratie van Hoorn.
2: Nou, inderdaad. We krijgen intussen ook foto's binnen. Hè, van die file op de A32 van Wolvegeer richting Steenwijk. Ja. Er wordt werk onder dik. Te zien is dat een hele hap uit dat asfalt weihel is. Dus de kerst echt net rijden. En verkeer maakt waarom naar in je baan. En dat smiet een file op van nog 4 kilometer. 6 minuten extra reistier. Dat het wel wat langer west. Dus het lijkt te staan gewoon op te lossen. Maar hij is er dus nog steeds. Dan Fries Dijblad. Voorop stiert een foto van Oeral. Dansen onder de Brandaris. Dan ik nog het nice dat helft lozing stikstof voor landbouw. De grootste vervuilingsbron van stikstof en fosfor in het oppervlaktewater komt nog steeds van uit- en afspoeling van landbouwgrond. Mirwel Sievers van CBS uit 2024. Dus ze zijn wat dateerd. En gelukkig zit verderop in het Fries Dijblad. Wetterskip Friesland zuivert stikstof beter dan gemiddeld uit het rioolwater.
0: Oh.
2: Nou, dus dat biedt misschien weer wat kansen. Dan hebben we het even over de hoen Pablo. Die had in juli 2024 in Jesterwoude een vrouw bieten. En die krijgt na alle gedachten een spuitje. Want er is onderzoek dien. En de kans is groot dat Pablo op een ei bieten zal. Wat het algemeen wel van hoen zijn. Hè? Als hij een keer bloed preun heeft, dan is de kans dat ze weer bieten zullen groot. Er is ook nog een onafhankelijke hondengedragzaakkundige vragen. Hoe is dit met Pablo? Nou, het is een sociaal vriendelijk gedrag naar oren meesken die in de buurt binnen, maar Sanona zou er wel de neiging hebben om hem richting fietsers te bewegen of zelfs licht uit te vallen. Nou, die vrouw die is behoorlijk bieten, dus dat licht uitvallen, Maar die adviseur die zei van, misschien maar we die hond toch maar het lippen beëindigen voor zijn eigen bestwil, want Pablo heeft een niet goed ontwikkeld heupgewricht, artrose en een wortelpuntontsteking aan een afgebroken hoektand.
0: Oh, dus ze zei eigenlijk, heb je toch al onheim?
2: Eens is hij al onheim. Maar uit de orenverslagen is te begrijpen dat Pablo wel vaker verkeerd gedrag, agressief gedrag vertoond heeft. Nou, de eigenaar krijgt nou nog die het om in beroep te gaan. Het is in dit besluit. Maar de kans is net groot dat hij gelijk krijgt.
0: En dat brengt dus bij Arie Novemaat.
3: Ja, wees zeker, want nodig voor in razen, noffelijke muziek bij de koffie. En ik weet dat dat nog een leuke hobby voor jou is, maar het Fries paardenballet zie ik het nieuwe leden.
0: Het paardenballet.
3: Ja, dus dat prachtig mooie klederdracht, prachtige kuur. Maar dan ben je het voor leden meer, dus misschien is dat voor jou.
0: Ik zie hem net voort op het netvlies, maar ik ben wel heel nieuwsgierig.
3: Nou, blauwharkje, hou het onder oren horen in nodig voor razen.
0: Dat dus aasen in nodig voor. Friesland van de Mon, wie dit van je hoort. Ik wens je een hele mooie dag nog. Hoi.
1: Omroep Friesland. Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloos.
11: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
12: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
13: De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord gesloten om de oorlog te beëindigen en de straat van Hormuz weer te openen. Het akkoord wordt aanstaande vrijdag ondertekend in het Zwitserse Genève. Op dit moment zijn alleen de grote lijnen van de overeenkomst bekend. Het lijkt een eerste stap te zijn naar een algemeen vredesakkoord, al moeten nog wel een aantal hete hangijzers uit het vuur worden gehaald. En direct na de aankondiging van het akkoord daalden de olieprijzen al flink. Oranje is met het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Tot op het laatste moment stond Oranje er het beste voor, maar na een wissel van Koeman maakten de Japanners in de allerlaatste minuut alsnog gelijk. In de andere wedstrijden won Ivoorkust met 1-0 van Ecuador. En in de pool van Nederland boekte Zweden een ruime overwinning door Tunesië met 5-1 te verslaan. Actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neutenboom in de Flodderreeks. Oosthoek kroop voor het eerst in de huid van het personage voor de originele film Flodder in 1986. Daarna keerde ze terug in de vervolgfilms Flodder in Amerika en Flodder 3. Ook was ze te zien in de populaire tv-serie. Letty Oosthoek is 88 jaar geworden. En vanaf vandaag kan je voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits reizen. De Tweede Kamer komt met dit goedkopere treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het abonnement is vanaf nu te koop bij de NS en het Flexdal vrij abonnement. Het weer tenslotte. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
14: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
15: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
16: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
17: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Marius Borg Hoijby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf heeft hij een deel bekend, maar hij ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de stalvloer en vallen de mestkelder in. Voor een deel van deze dieren is dat een dodelijk avontuur. Dierenwelzijnsorganisatie Bakker Dier is geschokt over de uitkomsten en slaat hierover alarm. Recent was er nog een incident in Den Bosch waarbij 10 varkens door de vloer zakten en stierven. Minstens 20.000 ouders zijn door het ministerie van Financiën ten onrechte aangemerkt als slachtoffer van het toeslagenschandaal. Dat blijkt uit bronnen van het NRC die nauw betrokken waren bij de beoordeling van deze toeslagenouders. Deze groep heeft hierdoor onterecht €30.000 of meer aan schadecompensatie van de overheid ontvangen. Het kabinet heeft geen plannen om dit geld terug te vorderen. En vanaf vandaag kan je voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits reizen. De Tweede Kamer komt met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het abonnement is vanaf nu te koop bij de NS en het FlexDal vrije abonnement. Het weer tenslotte. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient. Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het geplande akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran zorgt voor een directe daling van de olieprijs met 4%. Vanaf morgen is dit merkbaar aan de pomp, waar de literprijs met enkele centen kan dalen. Vandaag gelden nog de hoge adviesprijzen van €2,47 voor €1,95 en voor diesel betaal je nog €2,31. De FIFA is een onderzoek gestart naar de Australische scheidsrechter Sean Evans. Hij wordt ervan beschuldigd voor de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao een racistisch handgebaar te hebben gemaakt. Op beelden is te zien hoe hij het oké-teken maakt, dat is met de duim en de wijsvinger op elkaar, maar een gebaar dat de laatste jaren ook is uitgegroeid tot een white power-symbool. Marius Borg Hoiby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Hij heeft een deel bekend, maar ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. En gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de stalvloer en vallen de mestkelder in. Voor een deel van de dieren een dodelijk avontuur. De dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier is geschrokken van de uitkomsten en slaat hierover alarm. Recent was er nog een incident in Den Bosch waarbij 10 varkens door de vloer zakten. Het weer nog. Vanmiddag klaart het op vanuit het zuiden. Het blijft overal droog, al houdt het noorden en noordoosten last van wolkenvelden. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 graden in het zuiden. De komende dagen wordt het warmer en het wordt broeierig met vanaf vrijdag kans op stevige onweersbuien. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

kijk ik even achterom en sta ik stil bij wat er schuil gaat achter het raam bij het balkon. Alles dat mijn hart zo lief is, waar het allemaal om draait, dat mij het

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: 14.001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland. bald.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre Dame. Het klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7, de 7 grote westerse industrielanden en de EU. Daar staan ook nieuwe sancties tegen Rusland op de agenda. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kwam in een storing. Met dit abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbal-international Jerry de Jong is overleden. Hij is de vader van KNVB-directeur topvoetbal Nigel de Jong. Jerry de Jong speelde voor clubs als Telstar, Heerenveen, PSV en FC Groningen. Hij was 61. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De bezoekers van de toog zijn voor de Wadden in Den Helder. Die waren van de mond opwachten tot de meesting van de jonge actiegroep Wij zijn de Wadden. Ze binnen Trinity Day om in de takkels meer dan natuurgebied na te sluiten voor meesting. Verder het waar met Jan, het mededoezer met Fijke en de eerste muziekjesaars van Tota.
7: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zaagwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
8: Simmer in Friesland.
9: De kampioen!
8: Schitterend! Het is bij de tijd van het scootje, de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was toch om deze evenementen heen in basketbieren litten, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisie commercial, kist op deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Voor een nieuwe Jeep. Heimer. Service en auto. Is de van Elsenie.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
12: Noe in Friesland.
13: Jacob Stelwagen.

0: De eerste muziekcute in Nooi Friesland van Toto en Hold the Line.
1: Van Tolvo in je oren, Nooi Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Nooi Friesland met editie van Mandy 15 juni. De bezoekers van de toogdij voor de Wadden in Den Helder waren van de mond opwachten door meesten van de jonge actiegroep Wij zijn de Wadden. Die binnen het zin het idee om in de toekomst meer natuurgebied een auto te sluiten van meesten. En een controversieel hertimplantaat kan levensgevaarlijke schokken veroorzaken en tol vervriezen, die hebben we erin. Nou, het waarbericht in kwad met Jan Jonkman. Een goeie middag.
2: Ja, Jacob, ik een goeie middag. Nou, de bewolking hier vanmorgen de oorgang, het had het nog steeds. En in het maatje eerst en voor nog even een licht spatje rein. Van de middag komt er vanuit het westen bij steeds meer ruimte voor de zin. En met een matige, soms krachtige matwestenwind is het zo'n 16 heel goed zandje in graden. Vannacht is het rustig, dan klert het op. En dan hebben we minimumtemperaturen van zo'n 8, 9 graden. Morgen, dan is het droog, hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. En zo'n zandje in graden bij Waadeiland. Dat zijn 20 tot 21 graden in het eerste en het zuidoosten van de provincie. In de nacht neemt de bewolking beta, dan hebben ze aan 10 tot 12 graden. En letter in de nacht, het zit wel richting de maand niet wijzen, of we komen ze op een enkele bui. Maar aanstaan meer hoe het waar.
1: Ons in horen, Nooi Friesland.
3: Omroep Friesland.
0: De bezoekers van de toogdij voor de Wadden in Den Helder, die waren van de morgen opwachten. De gemeenschap van de jonge actiegroep Wij zijn de Wadden. Die is vooral om bewoners van de vier waardeilanden. Die binnen het zin van hem van drie zetten om in de toekomst meer natuurgebied een oor te sluiten voor mensen.
4: Ik ben Hiltje Pootjes Hofland, eigenaar van Gnalenkotter TS10, bestuurslid van Wij zijn de Wadden. En wij zijn hier met de campagne Vrije Vogels, Vrije Mensen. Om de petitie te tekenen zodat we 40.000 stemmen en dan kunnen we mee naar Den Haag.
5: Volgens mij bent u ook een minister aan het opwachten.
4: Dat hopen we natuurlijk. Hè. Of een andere belangrijke meneer of mevrouw die over ons gebied gaat praten.
5: Want er worden plannen ontwikkeld voor de toekomst van het natuurbeheer op het eiland.
4: De plannen liggen er om de bosplaat af te sluiten, de Noordvaarde gedeeltelijk af te sluiten, de Engelse Hoek helemaal dicht te gooien het hele jaar rond. En dat is natuurlijk niet heel realistisch om te denken dat als jij geen wandelaar meer ergens kan hebben, dat de vogelstand zou verbeteren op het wat. En wij zijn daar, door hebben wij dus de stichting opgericht, 4 weken geleden, alle minuut bedacht. En daarom ben ik er ook spontaan ingekomen. En we hebben de campagne gelanceerd, Wij zijn de Wadden. Of de campagne Vrije Vogels, Vrije Mensen. Om constructief als heel Waddengebied in gesprek te gaan met Rijkswaterstaat. En niet het één op één wat zij willen. Zij willen dus één persoon met Rijkswaterstaat. Nou, er wonen heel veel mensen in het Waddengebied. Dus ik denk dat we dat veel groter moeten zien.
5: En alle eilanden doen mee, hè, aan deze actiegroep?
4: Alle eilanden. Maar ook de kust van Groningen, de kust van Friesland. Iedereen doet mee.
0: Commissaris van de Kening Arno Brok, die nam ronde tijd om met de verontreste eilanders te praten. Van Brok met de eiland geen reservaat worden. Borkje en visje met mogelijk blauw en het riek met de bewenners goed beloeken bij alle plannen voor de toekomst.
6: Wij willen niet dat eilanden een soort van toeristische attractie worden à la Venetië. Dat je 's morgens er naartoe gaat om de rolluiken naar boven te doen en 's avonds naar beneden te halen. We willen ook niet dat een toeristische cluster wordt en dat een normaal leven voor mensen waardoor ze niet meer naar scholen kunnen en leven op kunnen bouwen, hun kinderen met de natuur kunnen laten opgroeien, dat geblokkeerd wordt. En dat is het standpunt wat wij altijd uitdragen en altijd ook van mening zijn. Ja. Ik ben hier ook als voorzitter van het Omgevingsberaad voor het Waddengebied. Daar zitten 7 partijen bij. Daar zit het toerisme bij, de havens, de visserij, de boeren, maar ook de wetenschap en het toerisme. En wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het kabinet, aan de regering, over zaken die met het Waddengebied te maken hebben. Niet zozeer met de eilanden, maar wel gewoon met het UNESCO Werelderfgoed en de Waddenzee in het bijzonder.
4: Ja? Ik nodig u dan ook graag uit om eens een keer met onze stichting om tafel te gaan op één van de eilanden.
6: Ik kom heel vaak op de eilanden, echt waar. Ik kom heel vaak, op Texel het minste moet ik heel eerlijk zeggen. Maar dat is natuurlijk ook niet Friesland.
7: Daar zie ik dat het kan verbeteren.
6: Oké, wij maken een afspraak om even langer te praten.
0: De actiegroep Kennis om tafel met de commissaris van de Kening, majoor van onderzoek met minister Vincent Karremans praten. Politiek verslaggever Onno Valkena, die is in Den Helder. Onno, een goeiemiddag.
7: Ja, goeiemiddag, Jacob.
0: Ja, is dat iets geslagen?
7: Ja, wist dat is slagen. De minister die bezocht de eilanders gereis te stellen, maar de woorden, het is nog lang niet zover dat we meer gebieden gaan afsluiten. Het gaat slechts om een optie. Hij wil vernuveren om actievierders van Skielge te treffen. Tjen Haren, zei de minister, ik dacht dat ik vrienden heb op de Schelling. Ja, en met die woorden verwiezen de minister naar zijn besluit om mij te betalen om het vernijen van de haven van Skielge. Maar daar kwamen de actievierders het net voor.
0: Nee, wat hebben die actievierders bereikt?
7: Ze volle meer bereikt als de tochten. Commissaris Brok die had dat er naar Skielge komt om bij Wij zijn de Wadden te praten. Wagemaster Kazemier van Skielge had ze uitnoeren voor een bakje koffie. Maar de Rijksoerriet die vertrouwen ze nog net hier en dan. Dat komt omdat er langrinnende afspraken binnen oerbeheer van de eiland. Daar staat in dat bestingende activiteiten in principe toch geermaaien. Je kan er bijgelijk stinken om de huifkartochten op Skielge naar de Bosplaat om een voorbeeld te nemen. De eilanders dus is werk komen dan in die plan waar je om volle meer gebieden uit te sluiten. Nou ja, Karremans reageren op die vraag, maar de woorden, dat weet ik ook niet. Maar hij zei de eilanders Volta dat ze belutsen willen zillen bij de plan van de eilanden in de toekomst. Dan wordt vierde Hiltje Pootjes van Skielge. Ze werden het in Landerom. Zijn wie het dik tevreden. De actie had meer opleveren als zij verwachten hier. Maar die petitie van vrije vogels en vrije mensen gaat gewoon terug. En zal letterlijk onweer worden in de tweede keer.
0: Ja, de actie weer net volgens mij een verrassing voor de organisatie, voor die toogdag. Wat zie je verder op het programma van die bijeenkomst?
7: Nou ja, die toogdag wordt ook in die Sjerre toch het waardvoens. En Git Joerts voor de vraag, hoe moet het waardgebied de Utsjen in het jaar 2100? Dus voor 25 jaar. Wat is er nodig om dan een zoen en dynamisch waardgebied te hebben, maar rond de vogels en zeehoen en meesken? Nou ja, de taai is uitverkocht, maar een soort bestuurders, bargemasters, deputière, wetterskippers, meesken van natuurorganisaties. Nou ja, en de bestuurders hebben dit stuit een bestuurlijk oerlis achter sletten dwarren. Nou, de actieveerders van Skielge en Tessel, die binnen hier nog heel iets, staan net op een gastenlist. Maar ze sluiten haar om bij de lunch en ze had goed naar het zin. Zij ben ik van doel om hier de hele dag te bloeien, want ze zeggen, de takkomst van het water, jeet ik uus en uus bijna om. Of om het in Geefries te zeggen, not about us, without us.
0: Dat is een gauw hoor. Onno Valkena in Den Helder. Dank u wel.
1: Noi Frieson, Media Oersjocht.
0: Fijke Woudan, goeiemiddag.
8: Ja, goeiemiddag. Ik begin mij wat een treurig bericht, want actrice Letty Oosthoek die is verstongen. En de meeste mensen die zitten, Letty Oosthoek, waar ken ik die ik alweer van? Nou, ze is vooral bekend worden van haar rol in Fladder, eerst in de serie en ik in drie films, als de bekakte boervrouw Neutebol.
9: Het is gewoon niet mooi.
10: Wat zeg je, schat?
9: Die nieuwe buren van ons. Dat is toch niet te geloven? Hoe bestaat het dat de Justine terecht zijn gekomen?
10: Ja, ze zijn inderdaad anders.
8: Ja, die acteur die is die Hester, dat is die man van... Hé, buurman, wat doet u nu? Die kennen we ik nog wel, denk ik.
0: Nee, daar wist
8: ik
0: niks van.
8: Nee, daar wist nog niks van. Nou, Letty Oosthoek is 88 jaar geworden. Nu is er over een week aan een racefietswedstrijd, een hutfietswedstrijd in Zwitserland, de GP Giepingen. En Liam Slok, die 24-jarige Belg, die wist mijn eindsprint, wist hij op kop te komen. En hij wierde dus echt op bijna zijn eerste zege eer. En correct voordat hij dus over de finishlijn zoekt, denkt hij van, ik ga vast even mooi rug opzetten, een shirtje even mooi rug.
0: Handjes omheeg.
8: Handjes omheeg, toen gebeurde dit.
11: Liam Slok starts to accelerate for Lotto Intermarché. No pro victories, he finally gets one. Liam Slok, oh no, goes down on the line. Victory salute, did he cross the line? Crashed on the line. Absolute disaster there for Liam Slok. Sat up and celebrated. Did he cross the line?
8: Ja, dat is hier de vraag. Did he cross the line? Ja, hij hier dus onderuit.
0: Hij hier onderuit, inderdaad.
8: Vlak voor de line. Maar hij is dus, mijn fiets en al, als toch nog als eerste. Ik maak correct hoe die line heen scoot, als het ware.
0: Nou,
8: hij zal wel wat verwoendings onderhouden hebben. Maar ik denk dat hij vooral heel blij weer dat hij eerste waard.
0: Dit hebben ze nou echt een geluk bij een ongeluk.
8: Ja, precies. Dan wiel ja, wat is in de name, zoek haast ze. Ik ben hekel Engels te praten, liek was anno. Wiel Willems uit Uden is een echte Citroën-fan. En dat had ik wel te meiden met een bijzondere mijlpaal. Hij is 91 jaar oud, zijn auto halve jaar. En te jaren heeft ze 1,1 miljoen kilometer rijden. Dat maak je nooit mee, zei die Grutsk. En ja, hij gaat dus om zijn avontuur. Maak het een rondje langs alle je Citroën-dealers in de vier verschillende landen. Ja, dan komt het natuurlijk al gauw op die orde of die 1,1 miljoen kilometer. Maar hij zei, ja, er zal nog wel wat verordening in komen. Het is een dure hobby, kost veel geld. Ja, dan kan je het iets bij voorstellen, maar die prijzen verzels.
0: Ja.
8: Dus, maar ja, zoveel kilometers, Citroën C1. Het is natuurlijk een compact autoke. Ja. En ja, hij had hier het haast net helder trouwens. Kwartelien nog een ongeluk gewoon. Mijn peel die gaat dwars door zijn auto heen. Ja, en, maar het auto werd oplaapt. En ja, zijn band die zei van misschien moest maar net meer in die auto rijden. Ja, hij zei, dan maak ik op een fiets. Dat is misschien al wel gevaarlijker. Maar mijn auto heeft tenminste voor jou het ziel. Dan val ik net om. Ja, dat is ik weer voor de season. Dus nou, hij bloot dus riem, maar iets minder als gewoon. En dan in Zevenbergen draaide dit weekend om snelheid en chaos met het Ierlijkse tackle-draven. Dat is een race waarbij de honden zo snel mogelijk voor de finish komen maten. En ja, dat klinkt wel simpel, maar dat valt toch wel wat in. Want ja, die tackles die zijn vrij eigenwijs en die kiezen hun eigen route. Nou, met deze tips kent misschien toch wel een slagje.
12: Je moet je tackle gek kunnen maken. Dus ik heb in de jaren gezien dat mensen knakworstjes hadden, frikandellen. Dus alles om de focus van je tackle te krijgen.
13: Met de knuffeltjes die een goede kleur hebben, geel of rood, gaat ze wel goed op. En ik heb een lekker kaarsje bij me.
14: En hard rennen kan ze ook, toch?
13: Ja, heel hard, maar alleen niet de goede kant op.
15: Volgend jaar komen we terug. En dan worden wij minimaal ene laatste.
8: Nou, dat is een mooi streven.
0: Zo wat een streven, wat een ambitie.
8: Ik denk dat die best voor een komkommer om tomaatje en net draven hier.
0: Die van mij wel.
8: Die van mij wel?
0: Ja.
8: Jij bent niet gek op Green.
0: De Beagles die eten alles.
8: Die eten alles, ja.
0: Dat is verschrikkelijk.
8: Ja.
0: Ik heb maar een dikker zelf ontdekt, een beest.
8: Oké. Maar de M-shots zijn minder. Nee, ja.
0: Mooi, dit
8: ik pak Beginiel ook.
0: Ja, ja. Dat okay. Ben exact de goede rug. De master Beginiel.
8: Dank u wel, Jacob.
0: Alsjeblieft. Fijne wouden heb je dat. Het is 20:30, dadelijk in het programma. Een controversieel het-implantaat. Dat kan levensgevaarlijke schokken veroorzaken. Tolve Friesen, die hebben we erin. Daardoor aans meer.
1: Goeie middie.
16: Mooi, dat is de radio on hest.
1: Dit

0: talking. Late Night Talking, dat van Harry Styles. Een controversieel hertimplantaat kan levensgevaarlijke schokken veroorzaken. Je tolvervriezen hebben we erin. Dit gaat om de zogenaamde ICD-apparaat met onderdeel van het Duitse bedrijf Biotronic. Binnen implantaten die, als het nodig is, een krachtige schok kan, dat het hert mij reset wordt. Als die tritten stikken in, kan de patiënt een onnodig 10 ton schokken gauw achter elkaar krijgen. Mijn kracht van 800 volt. Bij u is ons coach, verslaghouwer Marije Kleinstra. Een goeie met je.
1: Goeie met je.
0: Ja, voor de duidelijkheid. Er zijn nou tolvervriezen om dit bewijzen van spreken samen een schok krijgen en van zijn implantaat?
1: Ja, dat klopt het, ja. Een onderzoek van Nieuwsuur bleek dat dit inderdaad kan. Nieuwsuur had action of weer meldingen van binnen. Van hoe vaak is het voorkam in Nederland, ik vooral het. En er zijn dus net exacte cijfers van hoe vaak dat het voorkomt. Wel is bekend dat cardiologen in binnen- en buitenland al jarenlang deze problemen sjoggen.
0: Ja, en hoe kan het nou?
1: Nou, zo'n implantaat, dat is dus een lieskostje, maar er zit ook een triët aan. En als dat triët dus breekt, en dat gebeurt dus bij deze Linox-triën-rapper, is het, blijkt uit het onderzoek, en dan kan je dan onterecht schok krijgen.
0: Ja, en hoe slim is het?
1: Nou ja, dat, dan krijg je natuurlijk net samen als een implantaat. Je bent dus al hartpatiënt als je een implantaat krijgt. En ja, dan kun je dus meer het keer aan oor horen. Maar daarnaast is het natuurlijk ook wel echt een psychologische impact van als het hier komt. Ik had dus vol mij een hartpatiënt sprutsen. Die had net zo'n triët. Maar die is wel, had wel onterechte schokken kregen. En zij vertelde me dus echt, nou, je maakt vertrouwen in hij, zijn apparaat. Maar bij mij gebeurde het dus echt dat ik, nou, van binnenuit vermoorde waard. Dat wie het gevoel wat zij ervan kreeg. Dus ik kan me voorstellen, als dat je komt, dat dan ben je net samen roeien.
0: Nee, maar hoe ga je met de situatie om?
1: Hoe bedoelst?
0: Nou, hoe gaat die patiënt met die situatie om?
1: Ik ga dus inderdaad experts met een patiënt die dus vol aan Linox triët in hem had op dit stuit. Maar hij maakt hem dus eigenlijk net van volle zorgen. Hij zei dat apparaat had me al eens een keer het lim redden toen ik dus vol problemen hier met mijn het. Maar ja, dat er nou problemen waar binnen, het zal wel goed komen, zei hij Timmy.
0: Ja, ja. Het Friese MC, Jerry Laus, het Plistek ICD's, wat zei ze?
1: Dat klopt het, ja. Ze pleert 1250 ICD's per jaar ongeveer. Maar ze haar onjong dat ze nog nooit een ICD pleert aan mij zo'n specifiek triët, mij zo'n Linox triët. En daarom zei ze ook, wij haar de verkeers en ombus patiënten net op de hichte te brengen van de problemen die er spelen. Omdat wij echt de fabrikant volgen. En wij hadden ze dus net zelf pleert. Wij monitoren ze wel, maar wij pleerten ze zelf net.
0: Nee. Maar dan zei ze, kijk al, het probleem is bij gewoon cardiologen al jaren bekend. Waarom doet het Duitse bedrijf er niks aan?
1: Ja, dat is voor mij ook een vraag. Ze had dus wel onderzoek dien, maar dat had ze zelf leren, zeg maar. Dus de vraag is dan ook altijd, ja, wat voor onderzoek had dat Westen? Is het onafhankelijk genoeg? Maar tot nota ontkennen ze het dus wel.
0: Ja, het is een beetje de slager dus in eigen vlees.
1: Daar liep het wel op.
0: Ja, ja. En ja, ik zou zeggen, vervang ze, maar... Gebeurt dat? Ken dat?
1: Nou, het Friesius MC had dat net verteld om mij. Dus daar ken ik nou geen antwoord op, Jaan. Wat ik echt begreep, is het net zo makkelijk om een triët te vervangen. Ik heb bijvoorbeeld vol mij in je sprutsen, die is een defect triët. En die is een nijtriët nijstpleert. En dat oude triët is een soort van, ja, oordopper. Krijgt als dat een elektricien doet.
0: Oké. Okay, ja. Dat is wel even bijzonder.
1: Ja.
0: Oké, okay, Marije Kleinstra, dank u wel.
1: Graag niet.
0: Het is haast Jalwien, dadelijk het regionale Nijs in kwats, mij Lars de Leeuw.
2: Wat voor vakanties is to net gauw vierte?
3: Zeg zo het Noorderlucht tussen het geizers op Island?
2: Wie de nijste locatie van een yoga-retraite een technofeest organiseren?
3: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder? Waar maken de meesten een indruk op die?
2: Diana en ik ben op zoek naar mooie vakantieverhalen. Goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
3: En als een leuke tip hast. Goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
4: Hasta pronto.
5: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
8: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke. Het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
9: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
0: Het is nou Jalwien. Het regionaal Nijs in het kwart. Mij Lars de Leeuw. Een goeiemiddag.
13: Goeiemiddag. De plande uitbreiding van de zandwinning onder de Waadzee is onaanvaardbaar. Dat schreeuwt dat eerst de Stichting Bescherming Historisch Harlingen in een reactie aan de verantwoordelijk staatssecretaris. Die is van doel om Frisia Zout meer mogelijkheden te gaan voor zandwinning. Bij de vergunningverlening is nevens Chris Elzinga van die stichting geen rekening houden met de historische gebouwen in Haas.
14: Dat is een kluit monumenten tegen de dijk aan. En daar gaat die bodemdaling optreden. Dus wij zijn heel beducht dat door bodemdaling en scheefstelling de scheuren in die panden komen. Dat is leek niet te overzien, want als je kijkt wat er aan rijkdom is, het goud van de stad noemt de voormalig burgemeester Sluiter die monumenten. Als daar een keer schade gaat ontstaan, dan moet de beurs flink getrokken worden.
13: De stichting docht een beroep op inwenners om bezwier om te tekenen in de vergunningverlening. De politie besteeg toen in het televisieprogramma Opsporing Verzocht om te denken aan een inbraak bij een juwelier in Snits. De inbraak wie in december om de Weide Burgstraat. De politie zieke trein vertochten die het mooi geweld een doorforceren hadden en het rolluik iepen hadden. De inbrekers boekten zwier ark om de glazen vitrinestikking te slaan. De vertochten hadden een flinke buurt mooi naam. De politie onderzoek het een verband met een vergelijkbare inbraken bij juweliers in Hengelo en in Emmeloord. Onder Jan van Skorrelstrit in Ljouwert is juist toen een auto in de brand stutsen. De brand waard meldt door Tjoeren die het onjoegen dat het chill onder vakkant van de auto in de brand stier. De brand wachtte het vuur rap onder controle. De auto, een sportwagen met een nijweerde van goed €170.000, is zwier kansierre rekken tot de brand. De politie stelt een onderzoek in. Daar roen hier binnen meerdere auto's in Ljouwert in de brand stutsen. En op Skielge is nepjeld in omgang. Daarvoor waarschuwt de politie op het eiland. In elk geval in één horecagelegenheid is betalen maar een briefje van €20. Dat dus net echt weer. De politie vreegt het om bedrijven om melding te dwangen als ze nepjeld inkomen, zodat de politie een beeld krijgt in hoe vaak op het vak komt. Op het eiland is op het stuit het festival Oerol om de gang.
0: Oké, okay, Lars de Leeuw, dank u wel. Dadelijk het waard met Jan Jonkman over een minuut. Yes, in Nouwenfriesland.
15: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
16: Voor een nieuwe Opel. Hi man. Service en auto's. Is de voor Elsen hier?
17: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
18: Easysit.nl. Dan zit hij al goed.
19: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten je litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie van goed wij.
20: Trommeesje maar in beëinding.
21: Mark Woon, CA Plus, een certificering.
19: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
18: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij al goed.
1: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
2: Noe Friesland.
22: Jacob Stelwagen.

0: Het grootste part van de mensen had genoeg eten in huis voor het geval stroom of water voor langere tijd uitval. Het grootste part van de mensen had genoeg eten in huis om het 72 uur lang volhouden te kunnen. Het Waarburg, nou, Jan Jonkman, een goeie middag.
1: Ja, Jacob, ik goeie middag.
0: Ja, wat ik van de mooi meemaken, ik voel het maar ja, een snetterke hier en daar, bewolking, fris. Dat is een beetje het beeld wat ik ervan heb.
1: Nou, dan ben je dat wel eens, want ja, het is vanmorgen lang bewolkt, grauw, grijs hier. Uit een stouwer en warm is zeker dan net, want dat we nu naar de gemiddelde temperaturen hier in de Friesland. Die liggen ze tussen de 13 heel en 14 graden in. En dan heb je nou in echt maar riep, bakken, veen, de pijn, dan wordt laagzaam is brechten of kwijen binnen. Het maakt het al je net zo volle verschil. Dan heb je ongeveer dezelfde temperaturen. En daar zit ik nog steeds een matige tot krachtige natwijste wind. Ja, die van oorsprong uit de Polen waar komt. Nou ja, en dan komt hij wat over het warme zeewetter. En dan ontstier er vanmorgen dan makkelijk even wat bewolking. En uit een als even een matzeestouwer. Dan is het zo uit de volkswaarkunde wel. Noordzeestouwers brengen droogte en mooi waar. Dan moeten we daar maar aan vastklammen. En dat zal daarnaast ik wel blikkend van. En van een medic, nou, de bewolking die wordt uit en trof wat tinder, er komen wat luchten plakken nou in de bewolking. En dan verwacht ik dat de verzinnen er vanmiddag uit en trof ik nog eens even bij komen kan. En dat is een groot pad van een jongen, ik nog sta, want hij gaat pas om het 10 uur onder. Dus we hebben nog genoeg tijd om even van de zinnen te genieten. De nonagmatige, dat krijgt een matwijste wind. En dan hebben jullie de temperaturen. Dan moeten de zinnen er dan wel goed bij komen. Hè. Dan kan het nog maximaal 60, 70 graden worden. Maar ik denk dat het dan heel lang wordt. En het viel dan ik nog een stukje kouder om. In de ring van midden. Vanuit het zuiden, waar dan komt wat hege drukkerskant op. En dan jouwt de wind wat del. En dan bloedt het vannacht ik helder. En dan gaan de temperaturen, ja, in die koude lucht onderuit, dan zijn 8 tot 9 graden. En die wind, ja, die draait om dat hege drukgebiedje wat nooit naar de eerste ta.
0: Ja, yes, tussen de regels toch, kijken we dat we toch wat hegere temperaturen krijgen.
1: Dat zit in het ware pad van de week, zie dat het wel het geval. Maar morgen hebben we er steeds het geval net. Want we hebben morgen, ja, met tank een hege druk invloed, hebben we wel een droog waar. Maar een afwisseling van wolken en zinnen. En er zit maar een zwakke, een waterlijke wind. Dan liggen de temperaturen om de 10 graden, op het waterland, zo'n 20 graden, meer de provincie. In de jong en in de nacht, dan is het ik weer wat rustig en dan gaat de wind om naar het zuidoosten. Dan neemt de bewolking volta en dan zullen we dan hebben temperaturen om de 10 tot 12 graden. Letter in de nacht zo er alles in enkele bui vallen kennen.
0: Ja, en dan de dagen daarna.
1: Nou, dan zullen we dan vanzien. Dan het eerste bewolking naar wel de oerhand. We komen de wind is al omgegaan naar het zuidwesten toe. En dan komen we op een grens van de warme en koude lucht te zitten. En dat jouwt dan vooral zo'n midden. Jouwt het nog kans op enkele buien. Dat activeert het nog wel even. En dan hebben we dan enkele temperaturen van zo'n 19 graden per waterland. Dat zijn 22 graden meer de provincie. Nou, en die zuidwestenwind, ja, daar hebben we tongens ik al nog profiet van. Want die brengt dan warme, vochtige lucht dus kant op. En het is dan droog en dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Het is dan zo'n 5, 26 graden. Ja, het is wel wat neer en brotzig. Maar dat is wel groeisem. Want als je ook zo dagen hebt, maar 25 graden, dan kun je een mais wel zien dat die duis aan 5 tot 10 centimeter groeien kennen. Nou, en die groei die zet zich op vreet ik wel terug, want dan wordt het echt warm en tropisch waar. Dan komt de warme lucht vanuit Spanje, waar het op dit stuit al zo'n 40 graden is. En dan hebben wij de temperaturen in de provincie 28, mogelijk de 30 graden. De grens van de 30 graden, die leidt net 4 voet. Maar daar zit ik bij wat een maar bij, want de lucht is vochtig. En op het eind van de dag, ja, de temperatuur gaat zo hard omheen. Dan hebben we op het eind van de dag, ik heb er komen op een enkele ruin of tonger bij. In de nacht is het zo'n 20 graden. Nou ja, zageervetchend, we gaan bidden om warmte, maar we krijgen de hitte ervan weer om.

0: en Slanghout. En Johan Keuzen, Roegend in de Wien van het album Dylan in het Fisk. En het origineel is er zelfs Blowing in the Wind. Hielte meer vriezen, kennen haar rijden op de stroom of het wetter voor langere tijd uitvalt. Het guste pad van de mensen gaat genoeg gieten in hoes om het 22 uur lang volharden te kennen. Vanuit de veiligheidsregio Friesland, maar het landelijk is er de orde dat hij het campagne opviert. Succesvol dus, zei Sietske Balt van de veiligheidsregio Friesland.
1: Ja, wat we zorgen is dat meer mensen voorbereidingen treffen. Bijvoorbeeld toch een noodpakket of onderdelen van een noodpakket in hoes te halen. Dus ja, die campagne gaat wel verschil maken nu al. Maar het is ook lekker belangrijk dat de afspraken bij mekaar maken. Dus bijvoorbeeld, hè, als de telefoon het net meer doet, hoe bericht mekaar dan? Waar helpt de band van de opvang op? Waar checkt even bij die ouders hoe het er gaat? Dus ook afspraken bij mekaar en met de buurtmeidjes is ook lekker belangrijk. Nou, daar is nog wel een hele slag in te slaan.
2: Ja, want had je het idee dat het oorslaat? Dat het idee, nou, bij mensen weer begint te libben, zat het misschien vroeger in de jaren 70, 80 libben, van oké, als er wat misgaat, dan moeten we jezelf toch wel herkennen?
1: Nou, dus juist dat meer mensen het er met elkaar over hebben en nou, dat ik de maatregelen die het meest kan thuis treffen, dat aanneemt. En inwenners zei ze ook van ja, we zorgen, ik word het bij de zelf ook een rol in haar. De hulpdiensten die maten natuurlijk ook van alles en nog wat waar, maar wij snappen ook dat wij zelf een aantal zaken je thuis in huis, hel je maten, we met weer zelf redden kennen.
2: Nou, je zegt van net iedereen het verslijn noodpakket in huis, dat kun je misschien ook net van Elsenier verwachten. Gewoon meestal haar onderdeel. Maar is dat dan ook iets waarvan je zegt van, nou ja, misschien dat is. Is dat iets dat je toch scherp op wijze maakt? Ik als inwoner van een stad, dorp of nou ja, neem maar op.
1: Nou ja, het verschilt ook hoe het in eigen situatie is. Als liet ze bijen, hè, liet ze pop in huis, die het flesvoeding krijgt. Ja, dan had ze weer andere spullen nodig dan wanneer je al een ouder echt weer best in die bijen bent hoe zit. Haast beesten in huis, vol of net. Het verschilt per persoon wat nodig is. En hoe stinkt het altijd alles in huis te haar? Er zijn een heel soort mensen die een radio, bijvoorbeeld een batterij in haar, maar ook een heel soort mensen die dat nog net hebben. Ja, die borden hadden het misschien wel. Dus op het moment dat de stroom uitvalt en er haast geen radio, dan kerst ik de borden op ziekje en dan tegeren het nice lusteren. Of in de auto, dat ken ik, hè, de autoradio aanzetten. Hoe stinkt altijd alles zelf te hebben, of te weten, of te kennen? Mijn koor komt een heel eind. En daarom is ik het contact met de mensen om die heen heel belangrijk.
2: Dat wordt dan ook een beetje de insteek van het twaalfde pad van deze campagne?
1: Ja, dat nemen we daar inderdaad in mei. Net alleen een noodpakket in huis helpen, maar ook afspraken tussen meidje en de mijmekoor in de buurt oppraten.
0: Zij Sietske Balt. De komende tijd wordt de campagne uitbreiden. Het doel is om dan helder te krijgen waarom die 22 uren van belang binnen voor de helpdiensten. Marinus van der Velde van de veiligheidsregio neemt als voorbeeld bigelijks het uitvallen van drinkwater, zoals Kwadelien Barre, in Amersfoort.
3: Ja, dan gaat de crisisorganisatie van de veiligheidsregio komt in het geweer. En dat betekent dat we opschalen naar een gripniveau. Dat betekent dat alle relevante hulpverleningspartners aan tafel komen. En dan gaan we met elkaar bekijken in eerste instantie, wat is er precies aan de hand? Wat is het beeld? Hoe groot is het gebied waar drinkwater is uitgevallen? Wat is de oorzaak? Zitten er in dat uitgevallen gebied ook kwetsbare objecten waar bijvoorbeeld zorginstellingen en zo invallen? En waar we direct ook hulp op moeten gaan organiseren? Nou, mocht het langer duren, hè, zoals 72 uur, zoals in Amersfoort, ja, dan moet je ook gaan nadenken over nooddrinkwatervoorzieningen. Nou, voor zo'n groot gebied van 100.000 inwoners is dat geen gemakkelijke opgave. Daar heb je gewoon tijd voor nodig. Dus dat betekent dat wordt opgestart, onder andere door Vitens. En er worden dan drinkwaterpunten georganiseerd op straathoeken en dergelijke. En daar hoort de gemeente heeft hier een belangrijke taak in. Dus je hoort het al. Dus echt een complexe operatie om ervoor te zorgen dat mensen drinkwater gaan krijgen.
2: Wie Amersfoort dan een goede les?
3: Ja, daar zijn wel heel veel lessen uitgehaald. Onder andere over hoe belangrijk het is om communicatie goed voor elkaar te hebben. Burgers en instellingen in het getroffen gebied willen gewoon weten waar ze aan toe zijn. Er hoort een handelingsperspectief bij. Hè? Mag ik mijn water nog gebruiken? Mag ik het helemaal niet gebruiken? Mag ik het koken en daarna gebruiken? Nou, dat zijn echt lessen die uit Amersfoort zijn teruggekomen.
2: Maar ja, dat is wel iets zelfs wat je meent. Want je hebt zich nou een aantal scenario's er zelfs. Realistische scenario's, laten we er nog eens een realistisch scenario bij pakken. Een stroomstoring die heel lang worden, 22 uren, net onrealistisch. En dan?
3: Ja, we hebben het natuurlijk vorig jaar in augustus bij de hand gehad. Hè? In Kiesterzijl is er toen een vrachtschip tegen een kabel aangevaren. Dat duurde gelukkig maar 8 uur, de stroomuitval in Leeuwarden. Maar toen zagen we ook hoe groot de impact daarvan is. Hè, mensen vragen we dan toch echt om zelfredzaam te zijn. Hè? Mensen moeten zich 72 uur kunnen redden met een powerbank die ze thuis hebben, met drinkwatervoorziening die ze thuis hebben. En daar vragen we toch echt om mensen daar een beroep op te doen. Wat dan lastig wordt, is bijvoorbeeld de communicatie. Want als er stroom uitvalt, vallen de gsm-masten uit.

0: ik een beetje in het verstand kom dat die 22 uur, dat dat best wel belangrijk is.
1: Steeds meer. Ik denk dat het in eerste instantie dat mensen zoiets hadden van, joh, waarom is dat nodig? Maar joh, met de geopolitieke ontwikkelingen, onder andere in het oosten van ons continent, zie je toch echt dat mensen wel steeds meer beseffen, dit is belangrijk. En je ziet het aantal percentage ook toenemen van mensen die zich hebben voorbereid. Hè? Mensen zeggen, joh, ik ben 72 uur voorbereid. Dat is volgens mij meer dan 70% van de Friese inwoners. Het aantal mensen met een noodpakket is echt nog wel significant lager, maar daar zien we ook wel groei in. Dus mensen vinden het steeds belangrijker, maar er kan nog wel een tandje bij.
2: Zij Marinus van der Velde van de Veiligheidsregio.
3: Goeiemiddag, dit is Omroep Friesland.
4: Oont Ieren Horen, Oont Ieren Horen, Noo in Friesland.

0: van het luisternijs.
1: Wat is dat nou weer voor een vraag?
2: Waar jij stoot de beste muziek?
1: Hallo ze, joh, val hem maar even.
0: Waar bleef op een hichte van het waar?
1: Volgende onderwerp.
3: Is dan overal een lightje? Ja.
0: Maar dat was toch een antwoord?
1: Ja, nee, helemaal niet.
3: Alles wordt er spielend. Yes, hier.
4: Ik vind het prachtig.
0: Kom maar op Friesland.
5: Ja, geweldig.

0: Muziek van Michael Jackson, dat wie Billie Jean. De leefde leugen en loslitten, dat zei het stuk van theater op Oerol Orgiet. De orenkont belucht het de skaatkont van een coming-out. Een man komt na 21 jaar houdelijk te kost, maar de focus leidt niet op de man, maar op de vrouw die het achterbeloot. Want wat docht dit eens bij haar? Theatermaker Ronke Gabe Draaier vertelt oer hoe hij bij dit scenestuk voor het stuk kwam.
1: Ik ben hier om te interviewen voor mijn 2 orenvaststellingen. En toen kwam de huid van mijn beste vriendin uit de kast. En toen dacht ik, leuk, ik ga hem ook interviewen. Dus dat was hartstikke leuk. En dat doekte ik helemaal op. Alleen toen kreeg ik een heel mooi appje van haar mem. Waarin ze hier de soes mijn verhalen weer te matten. En dat die mij heel erg denken om mijn eigen alles. Waarbij mijn huid slim ziek is. Dus die werd blind en zijn lichaam valt uit. En ze weten net wat het is. En iedereen vraagt altijd, hoe is mijn huid, hoe is mijn huid? Maar ik weet achter de schermen dat het soms misschien voor mijn mem nog wel soms moeilijker is. Dat mechanisme vond ik heel interessant, want ik dacht, oh ja, ik doe dat dus ik bij die vriendin haar huid, dat doe ik op en te gek, maar ik had helemaal nooit gedacht aan haar mem. En toen dacht ik, misschien met dit mijn derde vaststelling worden.
2: Waar zit dan naast die?
1: Ja, dit is Amin.
3: Hey.
1: Ja.
3: Mijn naam is Amin.
2: Ja, yeah, en what is your role in this play?
3: Well, I'm the dancer of the show. The dancer of the performance. That's my role. Yeah, the organ.
2: What kind of dance is it?
3: Oh, a lot of styles actually. Because there's so much emotion and so much depth in the story that I propose, let's do this, let's do that. But I think most importantly is this style called whacking. It has a deep historical roots and it's very aligned with the gay culture back in the 1970s. And even though it was in the 1970s and it was in Los Angeles, somehow that language of that particular dance still resonates with people today.
2: But who can him, of course?
1: Yeah, well, we met in Melbourne like 1.5 years ago. So my sister lives in Australia and I went there for a trip. And then in Melbourne we met.
3: Yeah.
1: We love drag shows, so we were in a drag bar and there we talked. And Amin, I was saying that I was a theater maker. Amin was saying that he was a whacking dancer and you were judging, I think, in Melbourne.
3: Yes, I was one of the judges for a competition in Melbourne. So we happened to meet and we shared a lot of things. I'm like, oh, that's so cool. And he was like, oh, that's so cool.
2: En toen dachten ze van, oh, leuk, ik wil mijn hamburgje in Friesland.
1: Ja, nou, ik weet dus hier al een beetje met dwanen. En in mijn makerschap richtte ik op beeldend maken. Of ik vind het fijn om mijn acteurs of performers te werken die ik fysiek, physicality, zeg maar. En toen kon ik hier zijn, wil ik mijn muzikant werken van Doenster. In mijn vorige productie werk ik mijn memespeler. En toen dacht ik, toen moet ik Amin. En toen dacht ik van, nee, ik wil toch mijn Doenster werken om mijn Derek meer in te focussen op hoe ik beeldend maatje ken of fysiek. En Amin die vertelde zo whacking. En ik vond dat eigenlijk zo passend. Ik bij, dat weet ik heel erg hoe zelfexpressie. Be who you want to be. En het is quite theatrical.
3: Very theatrical actually.
1: Ja, het is heel theatraal. En ik dacht, dat vind ik spannend. Ik in de Friese context. Dus ik maak je in de Friese context meer vaststellingen. En ik denk dat is zoiets anders wat we net kennen. En dat kan denk ik heel iets moois opleveren voor deze vaststelling. And it's amazing that you're here.
2: And how does it feel for you to be here?
3: I'm very excited, actually, yeah. And ik beloof mijn best te dwaan.
2: Wat betekent het persoonlijk voor jou om dit, om deze voorstelling nou te meiden en zien te litten hier in Friesland?
1: Ja, dat is amazing. En crazy. En ik krijg echt het gevoel dat alles bij elkaar komt. Dus de keuze die ik voor jou hier. Nou, mijn coming out weer al een keuze, maar dat het zoveel in gang zetten. En ik moet dus de hele tijd huilen de laatste tijd. En ik denk dat is iets heel goeds. En ik viel echt. Ik heb gewoon heel veel stappen maken. En dat op dit podium Charlotte Mars is gewoon echt, echt vet.
0: Zij theatermaker Ronke Gabe Draaier.
4: Arsen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeiemiddag, mij die aan het woord. Een goeiemiddag dus.
5: Nou, goeiemiddag.
0: Wat is het in de show?
5: Wel leuk. Wij hebben de Arune 2 weken heen. Wij hield dit de finalisten van Sjong Junior in de uitsturing. En Arune vreed wie die grote finale verzels. Dus ja, wij bellen verzels even maar de winnaar. Om te jaren hoe bleed ze binnen. En of er van de morgen wel iets van les joen is. Of dat ze alleen nog maar aan het feest vieren binnen. Verder hebben het ik oor een echtpeer dat al 26 jaar lang een tuincentrum heeft. Maar ze gooit oor een hele orenboeg. En daarom horen ze ermee op. En hun verhaal dat je is dadelijk ik in Goeiemiddie. En we hebben het oor wudden die het net oor te zetten binnen. Vanuit een bepaalde taal ien op ien. En, oh ja. En er is iemand die dat er onderziek naai. En die is dus nou op ziek. Ik naar Frieske wudden die is net ien op ien oor zetten kist. Ja, zit er in te binnen misschien?
0: Zoals het vraagteken boven
5: ja,
0: in Holland?
5: Ja, is een heel groot vraagteken boven in Holland. Dus. Dus, nee, nou, ik denk dat ik een peer betocht heb, maar ik weet het net zeker. Dus die wil ik even nog naar val lezen. Maar ik zie hier dus een plaat die ster een linkerkist. Dus misschien iets over hoe taal, hoe wudden, hoe het Friesk. Nou ja, betink het maar en jou het even terug via de omroep hebben.
0: Of 0,56. Veel en jochen, en jochen, en jochen.
5: Nou, vooruit dat mag ik wel.
0: Ja, ja. Dat? Okay.
5: Ja, ook kort.
0: Mooi, dank
5: ja.
0: u wel. Succes voor alles wat willen. Dit is hier nog in Friesland. Op deze 15 juni verbinden wij morgen om 12 uur. Graag het dan. Dag.
4: Omroep Friesland.
6: 12.12 FM.
4: Alles wat er spielet.
7: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
8: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie is begonnen aan het verhoor van Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdams Erasmus Centrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Het geplande akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran zorgt voor een directe daling van de olieprijs met 4%. Vanaf morgen is dat al merkbaar aan de pomp, waar de literprijs met enkele centen kan dalen. Vandaag gelden nog de hoge adviesprijzen van €2,47 voor €95 en €2,31 voor diesel. De FIFA is een onderzoek gestart naar de Australische scheidsrechter Sean Evans. Hij wordt ervan beschuldigd voor de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao een racistisch handgebaar te hebben gemaakt. Op beelden is te zien hoe hij het oké-teken maakt. Dat is met duim en wijsvinger op elkaar. Een gebaar dat de laatste jaren ook is uitgegroeid tot een white power symbool. Marius Borg Høiby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenveld. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Tot zover het nieuws.
9: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
10: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
11: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
7: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: play.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran bereikt. Dat meldt de Pakistanse premier Sharif op X. Volgens Sharif hebben beide partijen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. President Trump heeft direct gereageerd en geeft een volledige toestemming voor de vrije doorvaart in de straat van Hormuz en toestemming voor de onmiddellijke opheffing van de blokkade door de Amerikaanse marine. De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie verhoort vandaag Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdamse Erasmus Centrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Marius Borg Høidby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld voor 4 jaar voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar hij ontkende dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Een grote drukte op de site van de Nederlandse spoorwegen, dat komt doordat men vanaf vandaag voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits kan reizen. De Tweede Kamer kwam eerder met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. De actie loopt tot 1 september, maar heeft wel een limiet. Zodra het budget van €118 miljoen op is, stopt de verkoop van het tijdelijke abonnement. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran bereikt. Dat meldt de Pakistanse premier Sharif op X. Volgens Sharif hebben beide partijen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. President Trump heeft direct gereageerd en geeft een volledige toestemming voor de vrije doorvaart in de straat van Hormuz en toestemming voor de onmiddellijke opheffing van de blokkade door de Amerikaanse marine. De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie verhoort vandaag Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdamse Erasmuscentrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Marius Borg Høidby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld voor 4 jaar voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar hij ontkende dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Een grote drukte op de site van de Nederlandse Spoorwegen, dat komt doordat men vanaf vandaag voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits kan reizen. De Tweede Kamer kwam eerder met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. De actie loopt tot 1 september, maar heeft wel een limiet. Zodra het budget van €118 miljoen op is, stopt de verkoop van het tijdelijke abonnement. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenveld. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek non-stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Huta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Omroep Friesland.
4: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Het is 4 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie mag worden gezien, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van een appartementencomplex doodgeschoten. Haar zoontje van 4 was daar getuige van. De man van 58 heeft bekend. Hij zei dat de vrouw hem had zwart gemaakt bij andere bewoners van de flat. Uit onderzoek bleek dat de vrouw er rekening mee hield dat de man haar iets wilde aandoen, omdat ze hem had afgewezen. De rechtbank spreekt van een ijzingwekkende femicide. Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media. Het afgelopen seizoen waren Van Bronckhorst en Hulshoff de assistenten van Arne Slot bij Liverpool. Van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 hoofdcoach van Feyenoord, waarmee hij in 2017 landskampioen werd. Hij is de opvolger van Robin van Persie, die vorige week door de nieuwe directie van Feyenoord werd ontslagen. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK is een bondscoach na het spelen van 1 wedstrijd al ontslagen. Sabri Lamouchi, de coach van Tunesië, was nog maar een half jaar in functie. Nadat zijn elftal met 5-1 had verloren van Zweden, werd hem de wacht aangezegd. Oranje speelt volgende week tegen Tunesië. Wie het overneemt van Lamouchi is nog niet duidelijk. Het weer nog tot besluit zon en wolken en op de meeste plaatsen is het droog. Het is 16 tot 19 graden. Ook morgen is het droog, dan is er meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hij is de eerste Fries die het zoerde 22 meter liepte. Germ Terpstra van Tjon. Zijn verhaal is dadelijk hier in de Wars.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnegouten.
8: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
9: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
10: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
11: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
10: Kom naar EasySit in Burgen. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
12: Mai Erik Enema.

0: dagrijding bij Hard aan de Munnik. Ja, dat is de kapitein, deel 2.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Ons wijs.
1: Mij Erik Enema.
0: Wat samen minuten of jou, een goeiemiddag. En vrijdag welkom bij Onderwijs. Van deze man die 15 juni 2020. Tiede die dat actievirus op de toogdij van de Waddenzee. Dat het idee om natuurgebied nou te sluiten van mensen geen goed idee is.
2: Dat is natuurlijk niet heel realistisch om te denken dat als jij geen wandelaar meer ergens kan hebben, dat de vogelstand zou verbeteren op het wat.
0: Tiede die dat de veiligheidsregio zei dat het grustepad van de mensen genoeg eten in de hoes heeft om bij een crisis 12 hoe lang het volharden te kennen. Maar dat er nog wel meer nodig is.
3: Het aantal mensen met een noodpakket is echt nog wel significant lager. Maar daar zien we ook wel groei in. Dus mensen vinden het steeds belangrijker. Maar er kan nog wel een tandje bij.
0: En het is een controversieel hertimplantaat. Dat kan levensgevaarlijke schokken veroorzaken. Je tolvervriezen die hebben zo'n implantaat. Collega Marije Kleinstra, die praatte met een vrouw die het 8 schokken kregen, wil dat helemaal naar nederig weer.
4: En zij vertelde me dus echt, nou, je mag vertrouwen in hij zijn apparaat. Maar bij mij gebeurde het dus echt dat ik van binnenuit vermoorden waard. Dat wie het gevoel wat zij ervan kreeg.
0: Dat we het nijs dat we Joert bracht hebben. Dadelijk hier in Onderwijs een partij met vierlepper Germ Terpstra van Tjom. Het sneeuw een Friese skierdenskreun. Als eerste Fries eer sprong hij oer de 22 meter heen. En dat viel heel bijzonder. Dadelijk zien verhaal. Maar eerst, het waren in het kwad. Jan Jonkman, een hele goeie middag.
5: Ja, Erik, ik een hele goeie middag. Nou, de bewolking van de mond die maken van een middenplak van een afwisseling van wolken en zinnen. En mooie matige, soms nog krachtige, frisse noordwestenwind. Landt de temperatuur tussen de 16 en de 18 graden heen. Jong en vannacht is het rustig. We krijgen wat hege druk invloed. Het klettert op, de stapelwolkjes lossen op. Hebben we vannacht temperaturen om de 8 tot 9 graden. Morgen werd een droge dag, maar een afwisseling van wolken en zinnen is 16 graden op het waterland. Dat zijn 20, 21 graden in het eerste en het zuideesten van de provincie. In de jong neemt de bewolking bij ta en is het 10 tot 12 graden. Later in de nacht, het zal wel richting de maandtijd worden. Of we komen ze op een enkele bui. Maar aanstaan meer hoe dat waar.
0: Ja, vierlepper Germ Terpstra van Tjom, het sneun, Friese skierdnis, skreun. Als eerste Fries eer sprong hij in Burgum, oer de 22 meter heen. En daarmee is hij de tredde Nederlander die dat docht. Ja, Germ Terpstra vertelt oer dat moment.
6: Hoe dat ging? Ja, dat ging eigenlijk, begon al wat stroef. Ik wie mooi. En de outset, dat woe, eigenlijk, kreeg ik iets minder. Ik wie voetje achteruit ging. Dus ik kwam net helemaal lekker van de score zo. Daarna beetje naar voren ta. Maar ja, Bouke een beste sprong maken. 21, 50 of zo. Hege 21. Dus ik moest al echt onder de bak. Laatste sprong. Ik zit te twijfelen om uit te melden. Ik wil het laatst van mijn voet, het laatst van mijn tricep. Maar ik denk van ja, ik heb nou een beetje die streak van Westerien Woen. Ik denk dat ik ben dan nog maar niet in het wan. Naar de laatste sprong. Dus ik geef er gewoon vol gas voor. En ja, kom een beetje scheef in die stok. Maar ja, Tom had erop zetten, dan nog een misslag. Tom had er ook in, hij bloedsteen. En helemaal bovendien vol gas uitspringen. Dat ging goed.
7: Ja, het klinkt alsof hij is heel nog geen goede sprong weer. Want zij is van, dus wie net een rochte sprong, wie die wel perfect?
6: Ja, de sprong, ja, die was eigenlijk net perfect. Maar ja, had je stilsteen en bovendien binnen. Dan goed, de techniek eigenlijk net perfect te wijzen. Maar ja, het mooiste is natuurlijk gewoon. En dan ging ik nog een stukje skeef. Dus ja, ik ging 22 of. En dan rug die ging ik nog een stuk verder west.
7: Hier staat misschien wel een Nederlands record ontdekt.
6: Nou ja, als dat is dan te berekenen op de site. En dan hier het 22-40 west. Maar ja, dat is altijd alles.
7: Ja, maar want in Burgum is dat de baan west dan een record vestige kerst?
6: Ja, ik vind Burgum altijd een van de fijnste kansen. Je doet altijd heerlijk draven. Nou, vind ik wie mooi. Dan draaft het nog een makkelijker. Het oude zit wel een stukje lastiger van. Maar ja, ik heb altijd het idee dat hij nog een stukje heger loopt qua scores. En het springt er altijd makkelijk.
7: En dat verschilt dan ik weer echt per scores?
6: Ja, per scores, die verhouding, hoe dat in elkaar zit. Ja, dat verschilt nogal aardig. Als dan, bij oren scores komt dan een stukje minder vier boven die assist.
7: Ja. En Hestrik bot voor trainen, maat?
6: Ja, wel aardig. Ik heb deze winter 6 keer in de week getraind. En vol gas op discipline. En dan is het heerlijk dat het er nou uitkomt. dat ik wat op papier zette.
7: Ja, want bijvoorbeeld Sneutemoos, toen ze wekker werden, dachten ze van, nou, Joet, ken ik wel Fries record. En als eerste Fries boven de 22 meter springen.
6: Nou, dat ik het helemaal toch, maar kijk, ik wist wel wienkracht 4. Ik zie even hoe de wien stier in Burgum. Wie mooi. Dus ja, de stok hoe 4. En dat ik wil in achterhoofd. En dat ik die daar voor, ik wil zeggen van, nou, als het al te plak valt, dan kan het heel 4.
7: En die, dat Nederlands record, kist dat dit seizoen nog ontikken?
6: Ja, ik weet het net. Het moet al even te blak vallen, maar ja, het kan als het al goed valt. Maar het moet al goed vallen, dat is het even. En ik wil natuurlijk zo 4 mogelijk, misschien ook een 4.
7: Ja, want is dat die volgende doel of denk je al de boppen?
6: Ja, dat is wel eerst het volgende doel natuurlijk, die 22-21. Maar ja, het lijst is zo 4 mogelijk.
7: En op welke baan moet het dan gebeuren?
6: Ja, ik denk dat Burgum en het Huiskip dat daar de meeste kans laat om te pakken.
0: Dat zei Philipper Gern Terpstra dus. 3 dagen ervoor van de Sneunders. En je hebt Terpstra nog een Fries record van 21 meter 81. Nou, Sneunders Jong kwam er dus nog een goede 20 centimeter bij. Een bijzondere prestatie, dat zei ik recordkampioen Philipper en zaakkundige Bart Helmholt.
8: Ja, dat is hartstikke bijzonder natuurlijk. Eerste Fries, de trainer Nederlander natuurlijk. Rian Baas, Jacco de Grote, allebei ook al 20 meter sprong. Ja. Had we veromsjuren uit Friese kar van Nat Brandsma. 21-66 zijn we nu te rollen. Dan denk je, ja, toen toch wel van, oh, dat wordt wel even voordat dit verbrutsen wordt. En dan opeens zit er toen nog een junior op Gerrit Terpstra, die vorig jaar natuurlijk al die 21-89 sprong. De Nederlands record bij de junioren. Wat al vierde wie als de senioren. Nou ja, van de week in Driels zet hij natuurlijk al een Friese kar del. Dan verneemt ze wel een beetje, dat zit er wel in, zit er wel om te komen. Zaterdag Burgum dan. Daar is de kans is optimaal. Wetterd wiept Sambert is daar maximaal qua hoogte. Dus wist gewoon dat ik daar zo heen zit. Ja, dan kom ik een heel eind.
7: Hij is nog maar 20. Wat maakt het hem zo goed?
8: Nou, ik denk de ervaring vanuit het verleden. Dus hij kan erop bouwen op Lerpen Sazuurs. Maar hij werkt er echt kei en kei hut voor. Hij had verschrikkelijk getraind om zijn explosiviteit nog beter te krijgen. Vooral in de klims, just dat we waarom. Ik denk dat er niemand is die zo hut klimt. Ja, Bouke de Jong misschien echt nog wel. Maar dat is wel de huidige generatie. Ik kan verschrikkelijk snel klimmen. Had ik dat vergelijk met uurse TSC's, maar dan winnen wij maar oude mannetjes in de stak. Moet ik zien hoe hut dat ze nou omheen Rick. Ja, dat is mooi om te zien.
7: Heeft hij de potentie om de beste Lerper eer te worden?
8: Ja, die potentie had er zeker. Ik dwars zelfs wat te zeggen, had er heel bloot, dan niet er heel aan die kant op.
0: Ja, zei Bart Helmholt dus, armen in de stok dus. Hij zegt naar de jonge generatie, zeer Germ Terpstra, zeer inderdaad dat hij dus die 22 meter rekenkoer, Lieppenkoer, nou, het landelijke nationaal record ziet op 22-21. En de vraag is natuurlijk, zal Terpstra dat ooit nog eens een keer bereiken? We hadden het scherp in de gaten. Bijdrage weer dat van Pelle Newman.

0: Remy en hier is de nummer van Sam Fender en Olivia Dean.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart liep het erop dat de lokale partijen een lietse groei zijn litten hebben in Uslaan. En toen werd er op een gegeven moment nog een vraagtekens bij gesteld of die lietse groei er überhaupt voor wie. Toen het OPNL, de platform van Onafhankelijke Politiek Nederland, de lokale partijen in Uslaan, deszelf onderzoek naar de waanlitten. En de KMU't dat de verkiezingen eigenlijk een groei zijn litten hebben van de lokale politieke partijen in Uslaan. Dat is mooi nijs voor zelfs van Sybus Singels, maar hij is voorzitter van OPNL en is nou aan de telefoon. Een hele goeie middje.
2: Goeie middje.
0: Het docht eigenlijk jimmelmuziek, ja, het is jimmelmuziek, blikken dat zowat 40% van de mensen van een lokale partij stemt, hè, bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen.
2: Ja, dat is toch een heel groot percentage. Of dan hebben we een volkspartij, dan denk ik bij dit wel de echte volkspartij.
0: Ja, dan ben je eigenlijk denk ik dat ze echte volkspartij is, hoe je zegt.
2: Ja, dat vind ik wel.
0: Ja, ja, nou, de lokale partijen, ik regionale partijen, de FNP zit natuurlijk, ik ben dat OPNL onsletten.
2: Ja.
0: Hoe verklaarde jou dit succes van lokale partijen bij die gemeenteraadsverkiezingen?
2: Nou ja, als je begint met deze verkiezingen, hebben we natuurlijk het punt van asiel extra op de agenda staan. Maar dat stiet er in feite een beetje los van. In die zin dat de Haagse politiek toch iedere keer minder de problemen van de mensen in harde perceptie oplost. En dan zie je de meesten naar eigen oplossingen. En die zie je dan bij de partijen die het wil leveren. Dat zijn de lokale partijen en de ideologische nationale partijen. Die leveren van het gevoel van de meesten net. En daarom stemmen ze op een lokale partij.
0: Ja, maar permissie singles, maar het asielverhaal is net een partij, of net een onderwerp dat lokaal bepaald wordt. Dat is een landelijk verhaal, misschien zelfs wel een internationaal verhaal. De kennen lokale partijen dan net zo volgend wel?
2: Nee, maar je hebt maar één burger. En die ene burger die stemt voor de gemeente, voor de provincie, voor de Kamer en voor Europa. En die lokale burger, die bepaalt wat hij wil en net wil. En ja, op het punt van asiel, ja, dat, je ook wat dat de gemeente net zo heel veel te vertellen had. Maar moet algemeen, en dan praat ik even op grond van ondervinding van 20 jaar in Europa. Europa weet is het de credo van de barre massas. Als je hem verdorgen van onder instroom, dan zorgen wij voor opvang en voor integratie. En dat is de hertekreet van alle lokale bestuurders helemaal in Europa. En dat blijkt ik bij deze verkiezingen.
0: Ja. Je zoen deze lokale partijen, die binnen eigenlijk van ideologisch zoen, van heel links naar heel rechts eigenlijk. Daar zit net een duidelijk idee onder.
2: Nou, er zit wel een idee achter, namelijk dat je problemen oplossen. En net alle problemen bij de interkaderen in een ideologisch kader. Als jouw vader-chef Wiedemond binnen, nou ja, dan moet je wel de hele lijn gaan om daar een ideologisch kader achter te zetten. Of een nieuwe ringwaai rondwarp, of neem het maar op, een nieuwe warpshoes. Ja. Hoe kader je dat ideologisch in? Net alles is meer ideologisch in te kaderen. En de tijd van de zuilen is voorbij. En de meesten vragen gewoon concrete oplossingen voor concrete problemen.
0: Ja, ja.
2: Ze meesten matten van het gas al. Nou, een waterpomp kost €7.000. En een elektrische auto kost €7.000 meer. Daar willen meesten ontwetten op.
0: Het is een partij die zwaar voor praktische oplossingen eigenlijk.
2: Ja. Ja, dat is pragmatische politiek. Ik kan me nog herinneren dat Hans van Mierlo dat gewoon komt in dat je saaie sector als het takkelt voor de politiek in Nederland. Pragmatische politiek. Nou, D66 dat misschien net meer, maar de lokale partijen doen het wel.
0: Ja, D66 is de grootste partij in Nederland, zoals daar gewoon. Dus als meestal de partij die voortouw nam met in het farming van de huidige regering. Dat zoek lokale partijen natuurlijk nog net aan. Dus moeten we die bleu toch wel op lokaal niveau zitten. Want OPNL heeft natuurlijk wel een zitting in de eerste keer, maar verder komt men ik net. FNP is er. Ik had niet slagen om in de tweede keer te komen.
2: Nee, dat is net slagen. En ik denk dat een argument is om voor OPNL om toch sterker in de eerste keer te komen. De eerste keer met iedere keer een wichtiger stem in het politieke spul.
0: Heel die politieker eigenlijk, hè?
2: Wat zei je?
0: Het werd heel die politieker de eerste keer, maar liep dat toch?
2: Ja, natuurlijk wil het artikel, wat is het, 44 van de GroenLinks-website, dat het Nederlandse volk van Sint-Burg wordt tot de eerste en de tweede kamer. Dus wel voor de eerste kamer net politiek werden.
0: Ja, maar dat is nou in principe in hier het is om te zien dat wetten rugmeertig ter stand kan binnen.
2: Dat zie je net in de GroenLinks-website.
0: Je vindt het wel een goede zaak dat de eerste keer met politieker wordt?
2: Ja, verstands.
0: En dan maak je de invloed van de lokale partijen?
2: Omdat de eerste keer met de vertegenwoordiging is van de geografische belang van de burger. En het tweede keer van de ideologische belang van de burger.
0: Ja.
2: Dus je kunt er wel wijzen voor een socialist of christendemocratische of liberale invulling van de economie, wat dan ik. Maar dat wil nog net zeggen dat de belangen van het Grains en Kos in goede hand binnen bij een liberale of een socialist. Via het net dat het besluit in 2014 om meer gas op te pompen, nam is door de VVD'er en PvdA, Dijsselbloem en Kamp.
0: Ja.
2: Dus het wil net zeggen dat als je op de VVD of de PvdA stemmen, dat je belangen als de Grains er goed behartigen worden.
0: Nee. Juist net zei het natuurlijk de voorzitter van de OPNL, de Onafhankelijke Politiek Nederland. Hey, ja. Nog eventjes over die 90%, hè, wat 40% van de mensen die het lokaal stemt heeft, bij de gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk, dat ken ik alleen nog bij de gemeenteraadsverkiezingen. Zul je daar nog groei in zetten?
2: Ja, ja, de groei is maximaal 100%, hè?
0: Ja, dus, maar dat zullen net zo gauw gebeuren. Ja, op de eilanden, daar gebeurt het natuurlijk wel.
2: Ja, maar waarom net? Ik bedoel, als de nationale politieke partijen in haar krampen zitten duwen, dan zien ze haar iedere keer meer vervreemdje van de burger. En ik zag net in dat de ideologische partijen de problemen oppakken van waar de burger met waarde is. Dus die zitten wat mij betreft op een redelijk deer in het eind, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja. Nou, of jou Ruud, hebben we gemeenteraadse verkiezingen, want ik ben wel om de vier hier. Simon Singelsma is voorzitter van de OPNL. Dank je wel voor je verhaal.
2: Ik ga graag hier.
0: Fijne dag verder.

0: derde van Level 42. Dadelijk het Last Nation uit Friesland.
1: Age Mijnes, oftewel AGM.
2: Het derde Friese land, of nog ik jarenlang de dans.
3: AGM, de masterkreker.
4: Hier, is je walkie-talkie. Jij laat je insluiten in de V&D. Later vandaag komen wij ook.
3: In straffe zaken deal treien. Dit weekend in Friesland ook.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
0: Het krijgt Sjalbe Fiekenbest. Is het dus voor Lessenijs uit Friesland? Maar Jacob Stelwagen, Jacob, goeiemiddag.
10: Een goeiemiddag. De marathon van Snitsk is nu mogelijk net terug. De gemeente Zuidwest-Friesland had de vergunning inlutsen. De organisatie hier een EHBO-plan opstellen, terug een nep-ambulancebroeder Ruud Grains. Het is in maart nog dat vijfje morgen zelf veroordeeld waard. Hij in Varlien als ambulancemeijbroeker, compleet met stellen uniforms en zwaailochten. De gemeente vindt dit bedoel een risico voor de veiligers en de volkszoens en lust de vergunning in. Of de Snitsche marathon terug in kan, hing het nou af van de vraag of er een oor-EHBO-bedrijf op die het een zwartplan opstellen kan. Na meer dan 150 jaar is Royal De Vries Cardboard Printing uit Snits failliet. Het bedrijf had zelfs het faillissement omvlegen. De 100 werknemers binnen vanmiddag geïnformeerd. Het bedrijf werd opgericht in 1850 zondag. Begon als een drukkerij, groeide De Vries in de 20e eeuw uit naar producent van verpakkingen van nationale en internationale merken. In 2018 kwamen meerderheid van de onderdelen van de Snitser onderneming in hand van de Friese investeringsmaatschappij FBO Rijnwoud. Het belang is letter uitrijden naar 100%. Sipke Hulshoff van Twiesel, het assistenttrainer bij Feyenoord, dat meldt het AD. Die functie hier tussen 2022 en 2024 Ekkel bij de club Rotterdam. Hulshoff is de laatste seizoen assistent van Arne Slot bij Liverpool. Bij die club waren in 2024 kampioen van Engeland. Het oorlogse seizoen vond Nick Wolfs teleurstellend, waarna Slot en Hulshoff die in kregen. Hulshoff werd bij Feyenoord assistent van de nieuwe trainer Giovanni van Bronckhorst. En een automobilist is in Leeuwen verwoedenrekker doet er bij een rotonde een lampenpiel botste. Hij verliet de macht door de stuurder en liet een lampenpiel op de stoepen omvier. Dan worden ze toch personeel van een ambulance behandelen en naar het ziekenhuis gebracht.
0: Dank u wel, Jacob, voor het lesnijs in Friesland. Het is night lesson op de site en de app van Omroep Friesland.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Nu bij de Boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
13: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
14: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
15: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
14: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
16: Onderwijs.
17: Mai Erik Enema.
18: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
0: We hebben eens allen terug het oog van de naald kroept in de coronatijd. Dat zei premier Rutte, Aron Vreets, bij de parlementaire enquêtecommissie. En vaccinatie, dat wie eigenlijk het antwoord he, op een heel soort van die problemen. Maar heel veel mensen woorden gaan net in de zitten. Ik praat aanstens maar de man die in die tijd burgemeester was van een gemeente. En heel veel mensen dat inderdaad net woorden. Klaas Agricola is dat van Dantemdeel doe. Maar eerst, Wabriocht, Jan Jongman, een hele goeie meetje.
19: Ja, Erik, ik een goeie meetje.
0: Ja, het wachten is op een warmte eigenlijk, hè?
19: Ja, zeker, maar ik wil me van mede heen, wat ik al waar, nou kwam de senator vanuit het westen waar ik trog. Maar wat vriendelijke stapelwolken zijn, we zeggen ik, maar die matige, dat krachtige noordwestenwind, die van oorsprong uit de koude Polen kwam, heen we toch nog temperatuur in die landje, Saronemann in de provincie, nou eerst maar riep, en dan Wout en Kwaaijem en Isbrechtum zit op zijn 16 graden, de Bakkeveen op goed zandje en de Point in het eerste die lag op een goed 18 graden. Nou, dat weer in de waarden van een midi. Ja, al is het wat leger dan we normaal wind weer, want normaal is de temperatuur nou zo rond de 20 graden heen. Nou ja, we dan een jong en vannacht zullen dan houden de zinnen, die houden we er dan wel even een mooi skofje bij, want hij gaat jong pas om te zingen, hoor, gaat hij onder. En zo lang zal hij er ook wel bij blijven. De stapelwolkjes die er nou naar binnen, die lossen op. We krijgen wat invloed van wat een hege drukgebied vanuit het zuiden waai en dan ja, daarom terug jou te winnen. Maar ik nog wat del. Dan zullen we jong dan hebben, jong en vannacht hebben een heldere nacht en dan gaan de temperaturen onderuit naar zo'n 8 tot 9 graden. Besef ik al dat de wind al omgeert naar de eerste taal, omdat het hege drukgebied wat invloed krijgt.
0: Ja, hadden we het vannacht ook wat droeg?
19: We hadden het heke droeg en dat hebben we morgen ook, want we hebben morgen ook een droge dag. Maar dank aan het hege drukgebied werkt het al hier. En dan hebben we morgen een mooi droge dag bij een afwisseling van wolken en zinnen. En er zit een zwak en wat eerst dat matelijke wind. En dan hebben we temperatuur, nou die is een fractie heger dan zoet, maar dat is altijd een beter dan dat het wat kouder wordt. Het is zo'n 16 graden per waterland, 19, 20 graden meer de provincie. In de jong en in de nacht gaat de wind al om naar het zuidoosten. En dan neemt de bewolking ook al wat daar. Want er komt dan wel een zwakke steuring. Die komt de krek even tussen trof vloepen. En dan hebben we in de nacht, wordt het net koud, maar zo'n 10 tot 12 graden. Maar in de nacht, het zal wel richting waar zit de morgen worden, dan hebben we wel komers op een enkele bui.
0: Ja, en dat betekent meer wietergiet waar zie?
19: Ja, waanzin, ja, dat wordt, ja, we hebben het al vaker gehad, we moeten dan duidelijk een soort appel hinnenbieten. Nou, ja. We hebben al haast een kisten van die appels opeten, zo vier is het heen. Dus ik bedoel maar, we hebben dan waanzin, we moeten even geduld voordat die warmte komt. En als die komt, dan komt die gotisch kant op. Maar dan waanzin, het de bewolking doorgaan, we komen even op de grens van die warme en koude lucht te zitten, dan al maar in zuidwestenwind. Ja, en dan hebben we, zeg, Saroen en Midi, hebben we komers op enkele buien. Er kunnen een paar millimeter vallen, maar dat kunnen de natuur wel hè. Maar dan hebben we een jongetje graden per waterland, dat zijn 22 graden meer de provincie. Nou, dan toont dan gaat die wind al helemaal naar het zuidwesten, dan komt de eerste warme, vochtige lucht dus kant al op. Het is droog, maar een afwisseling van wolken en zinnen. En dan hebben we al temperaturen van zo'n 24 tot 26 graden. Nou, het is echt groeisem, het is brozig. En dat brozige waar, dat hebben we vreet ik, want dan gaat die wind, die gaat wat om naar het zuidwesten. Nou, dan komt er echt warme tropisch frisse lucht is kant op. En met een zuideerste wind. Dan temperatuur 28, 30 mogelijk, misschien nog wel wat meer. Maar dan op het eind van de middag, ja, dan de lucht, die kan het net hebben. Die oude lucht, die is al zo wat. En die moet het dan maar even verstouwen, die warmte. Komt ik dan een steuring broer, dan heb ik op het eind van de middag, zat het nou liggen, dan kunnen er enkele buien vallen vanuit het zuiden waai, en in het zuiden de meeste tonger. Maar dan zal ik nog wel even een paar tongerbuien, die zullen terugdruwen naar het midden van de provincie. Dan heb je een nacht, een vochtige nacht, een klamnacht, plaknacht, 20 graden. Nou ja, zag eer vetje, voor de komende weken hield de houtkachel uit en de airco kan aan.

Eigen lids boerke, box aan stik als 15 kei. Ik heb geen narige waasje, ik geen geld, maar ik ben wel vrij. En mijn lids blauw trekkerke bewerken, ik mijn loon. Ik die gewoon mijn dingen en ik broekte mijn verstand. Jongens, jij wijd zien, dan tufte ik. Nee, hoe is mij de een in de bek en de vat zo'n deksta. Toen kwam er een minister en die zei dit kist aan net. Je moet je nog investeren, want morgen is te laat. Ik met mijn 300 besten, ga geen broek meer om de kant. Maar voor jou een grote silo's en die zitten vol meester rond.

straks ging haast net sliepen, haar alte met zijn dream. Er stien een plisje meisken achter Elsebeer. En achter Boormanshagen

0: Bright, hè, van Miley Cyrus. Billy Ray Cyrus, ja, dat is een achy breaky heart. En daarvoor de Forts and Dexter Blues van Sweet en Buster. Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Premier Marjo al terug het oog van de naald klopt. Dat zei premier Rutte, vreed, tot hij het waard terug de parlementaire enquêtecommissie Corona. De beelden van het Italiaanse Bergamo, dat de liekkisten illustreert op de Palestijnen, maar coronaslachtoffers, dat wie voor hem het ultieme horrorscenario. Nou, op enig moment wist het ongetwijfeld nog wel in de pandemie weer vaccinatie het antwoord. Dat is dat niet boodschap, zodat de meesten liet naar de inentie, tegen corona. Maar in bepaalde steken wie er ik verzet. Een gemeente als Dantemedil, dat weer San Fabio. Als de helden der weger hem vaccineren te litten. Al goed zien de burgemeester daar zijn best ik die. Dat wie Klaas Agricola. Hij wie burgemeester Indiën in Dantemedil. En is nog een telefoon. Hele goede media, Agricola.
2: Ja, goeiemiddag.
0: Ja, want Joost Zegen die beelden natuurlijk op televisie van Bergamo. En na Oerol werd het vreselijk misgong. Maar jouw vrouw vertelde jou ik verhaal over de coronaslachtoffers.
2: Ja, Bergamo het lieke vier futs, maar het weer toch heel dichtbij. En ja, wij hebben al die hele rare periode meemaken. En ja, mijn vrouw die is nog steeds werkzaam in het ziekenhuis in Heerenveen. En doe op de corona-afdeling. En die kregen toen de eerste mensen uit Brabant. Want ja, daar wie het ringert uitbraak. En die mensen gingen de ambulance zien. En de ambulance kreeg onderwijs die er naar wat van ziekenhuizen rieten moest. Nou, alle IC's weer vol. Maar in ieder geval, mijn vrouw kwam jongens thuis, of s'nachts thuis, van haar werk. En ja, jongens, die waren gewoon radeloos. En iedereen wist net hoe ze hiermee om moesten. En wat ze in het ziekenhuis doen. En de mensen die stierven onder een handwaai. En dat weer natuurlijk voor de mensen en de familie weer een drama. Maar natuurlijk voor het verplegend personeel ik.
0: Heeft dat jouw mening beïnvloeden als burgemeester, zeg maar, als uitvierder van de corona-wetten en maatregelen die het aanbaten?
2: Nou, weet je, het is als burgemeester, maar ik als meester ben ik al begeer mijn meesken. En als de meesken futvallen, er is niks slimmer als dat. En vooral als ik alles bij futbrengen moet. Dat is gewoon verschrikkelijk. En wat dat betreft, wij hebben in die periode als alle Friese burgemeesters kwamen toch één keer bij mekaar onder bijzondere omstandigheden. En we proberen daar met mekaar ik het beste van te maken. En natuurlijk, wij binnen ik leken en de specialisten die joegen daar uw advies aan onze regering en daar gong wij ik mee aan de slag.
0: Ja, ja. Te volle? Misschien wel. Zat ik wel zijn willen is voor die enquêtecommissie. Eigenlijk, wij hebben als politiek, als bestuurders toch te volle ja, veen op wat de deskundigen, de meesten van het OMT bijvoorbeeld, zijn.
2: Ja, wat is te volle? Hè? En die zegt van, hier misschien net zo is het veel erger geweest. En in dezelfde meesten zijn, misschien heb je te min dingen.
0: Ja. Ja, omdat
2: je, die zijn achterhoud kun je altijd heel makkelijk zitten van dit hier samen met niet dat hier samen met. Maar je wien op dat besluit het gevoel dus en iedereen zit maar hand niet hier en bij hem maar mekaar, ik de meesten in Den Haag en van een GGD en Jemro, iedereen heeft zijn best dient om het zo volle mogelijk te behouden.
0: Lewis en Michelle, jouw eigen gemeente, Dantemedil. Op een gegeven moment, wie deed het verhaal? 40% van de mensen die wil haar net vaccineren. Litten, er weer al je vaccins beschikbaar. Weer vaccinatiestritten en centra. Weet je dat prikje helikon. Dat wie bij jou in de gemeente een hele toer.
2: Ja, wij gingen de leegste vaccinatiegraad van Friesland.

0: nooit. Het is je eigen van het wilkje, maar het vaccin eerder. Je kinderen de gebroek van maïs.
1: Ja, ja. En toch heeft het maïs heeft net geholpen, net echt geholpen.
0: Nee, het heeft op net geholpen. Het heeft hebben onvoldoende mensen hebben toen een vaccinatie halen.
1: Ja, wat als je waarom, Sjoggers, snap je dat? Of snap je dat eigenlijk helemaal nog altijd net?
0: Nou ja, die zit van persoonlijk, ik heb ze wel helpen, want meer leven is meer ik dierbaar. Ik gun iedereen een goed leven en ik ben een van de gemeente, maar uiteindelijk, men is zelf verantwoordelijk, maar het doet me wel wat.
1: Ja, maar je kon ze net dwingen, hè?
0: Ik kan het niet indwingen. Ik kon het niet indwingen, ik kan het niet indwingen. Maar en daarom die oproep van mij, ik van, nou, je zal die zien, ben een stinker alsjeblieft, dan kijk goed naar.
1: Ja, ja. Nou goed, het feit bloot dat het inderdaad in Dantemotiel het leegst onder mensen, percentage mensen dat gevaccineerd waard, wennet en wennen. Als je nou straks waarom, Sjog, het is intussen alweer een periodelien, de hele pandemie. Je bent dus ook in Borgermaster meer in Dantemotiel. Hoe beoordeel je die tijd nou?
0: Het is toch wel een tijd van saamhorigheid. De meesten winter van mekaar. En vooral in die lockdown, de meeste houden zich generaal houden zich er goed op.
1: En dat is iets wat ziet dan haast wel heeks op de rebel ziet van de waterpieking, zo'n jaar zei ze.
0: Ja, maar vaccineren komt toch weer van die meeste een stap te volgen. En die lockdown, daar hebben de meeste zich aan houden. En ik heb aan, wat dat betreft zeg ik van, goed, dus inwensen toen maar omgang binnen, daar heb ik toch wel waardering en respect voor.
1: Uiteindelijk wel, ja. Zou je dan maar meer als gemiddelde belangstelling ik naar de parlementaire enquêtecommissie en hoe zie je de meeste in Jet?
0: Ik volg het wel. Maar ik ga net voor de televisie zitten, maar ik volg het wel. Maar in die zin, ik zeg nogmaals, achteraf weet iedereen hoe het moet en hoe het net moet. Ja. En op dat moment, is mijn mening, men heeft er alles aan dingen om de verspreiding van het virus zo vol mogelijk zin te geven.
1: En daar heb je ook als burgemeester een bijdrage matten.
0: Daar heb ik een steentje van bijdrage, maar ja, en zeer zeker. En nogmaals, dat heb ik dient, maar omdat ieder mens me dierbaar is. En nog eens, ik spreek als burgemeester veel jeek van het werk voor de mens.
1: Ja. Klaas Agricola, hij is burgemeester van de Antwoorddeel. Dank je wel voor je verhaal en een mooie dag verder.
0: Dank je wel, graag weer.
1: Oké, want je.
0: Ja, daar.
1: Hier is Blandie. Toen die corona-hand, hè? Was je er nog altijd in elk geval? Dit is een recente hit van haar. Nou, recent. Dus, Marie.

0: recent, niks recent. Helemaal het recent, dit noemen we van Blondie. Ik zou het schrijven van, maar ja, Raadje de Tiet, soms ik al wat kwiet. Het is een jongen en jochtig dat Blondie mij dit noemer kwam. Hier is de Maria. En dadelijk, na vieren, heren we alles voor de marathon van Snits.
1: Omroep Friesland.
2: 12.2 FM.
1: Alles wat er spielt.
3: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjek? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
4: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
3: Nu bij Dirk, Lavazza Koffiebonen. €12,99, prachtige prijs.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Twee mannen uit Den Bosch die hun twee pleegzoons van 7 en 10 jaar seksueel misbruikten, zijn tot celstraffen veroordeeld. Maar ze hoeven niet terug naar de gevangenis. Ze hebben hun straf in voorarrest al uitgezeten. Ze staan wel onder toezicht van de reclassering. De 33-jarige mannen hadden seks in het bijzijn van de kinderen en raakten ze daarbij aan. Daar maakten ze ook filmpjes van die ze verspreidden. De vergunning voor de marathon van Sneek komend weekend is ingetrokken. Het EHBO-plan blijkt te zijn opgesteld door een nep-ambulancebroeder uit Groningen. Die werd in april veroordeeld tot 5 maanden cel. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan. Er hebben zich 3000 lopers ingeschreven. Vorig jaar ging de marathon van Sneek niet door vanwege hoge temperaturen. Ook komende zaterdag lijkt het warm te worden. Een Syriër uit Druten die heeft gewerkt voor het Assad-regime in Syrië is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 26 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan marteling, verkrachting en seksueel geweld. In 2021 kwam de man naar Nederland. 2 jaar later werd hij in Druten gearresteerd. Gisteravond hebben gemiddeld 4,2 miljoen mensen gekeken naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. Dat is ongeveer net zoveel als naar de eerste wedstrijd van Oranje op het vorige WK. Ook het duel tussen Curaçao en Duitsland werd goed bekeken. Daar keken gemiddeld 2,5 miljoen mensen naar. Middenvelder Ismaël Saibari gaat voor €55 miljoen van PSV naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. 55 miljoen is voor de Eindhovense club een recordbedrag. Saibari werd met PSV 3 keer landskampioen en scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, dit die marathon van Snits. Nou komen er alles net terug. Ja, de gemeente Zuidwest-Friesland heeft zijn vergunning inlutsen. Maar er wordt wel heel veel werk van maken om die 3000 mensen die het maai doorgaan om die marathon van Snits toch aan de startverschijnen te litten en die marathon en horen afstand rennen te litten. Nou, dadelijk de burgemeester van Zuidwest-Friesland. Hoe dat verhaal in Snits.
1: Kom veilig
8: Stevig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
10: Is jouw keuskebit stikken? Dan wollen jou dat zo gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis. 06-83-2-4-2-1-6-2. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
11: Simmer in Friesland.
12: De kampioen!
11: Het is bij de tijd van het scootje zien, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoop om deze evenementen heen in Blaatschapjaren litten, dan is dit de kans. Mijn online campagne, radio of televisie commercial, kist op deze zomer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
13: Onderwijs. Mai Erik Enema.

0: Doe mij er eens dan smoor verliefd.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Ons wijs.
1: Mij Erik Ellema.
0: Het is nog zo'n hele minuut om vier. Welkom bij de Twarroeren van Onderwijs van deze man die 15 juni. Dit is de dag dat vierrapper Germ Terpstra uit Tjom vertelt over zijn Frieske record. Maar er hier nef is het vijfjarige rapper. Ik nog wel meer inzetten.
2: En ja, dan kon ik nog een stukje skate. Dus ja, ik ging 22 of. En dan rug die ging ik nog een stukje de west.
0: Nee, het is nog, hij is nog jong. Het seizoen is nog betekend. Dus het kan nog samen een keer gebeuren. Ja, het waar. We komen om de 70 graden heen qua temperatuur. Nachts 10 graden. Maar om de eind van deze week geven we misschien wel oer de 30 graden heen.
3: Voor de komende weken hield de houtkachel uit en de airco ken on.
0: Dat zei Jan Jongsma. En dan is het weer natuurlijk. En verder melden we dat het blikken toch dat haast 40% van de mensen die stemmen konden bij de gemeenteraadsverkiezingen op een lokale partij stemt het.
4: De Haagse politiek toch iedere keer minder de problemen van de meesten in harde perceptie oplost. En dan zie je de meesten eigen oplossingen. En die zie je dan bij de partijen die het wol leveren. Dat zijn de lokale partijen.
0: Dat zei Sybren Singelsma. Hij is de voorzitter van de OPNL. Het platform eigenlijk van de lokale partijen in Usland. Nou, dadelijk alles over ja, het laatste nijsbietje over de marathon van Snits. Die zo komende sneuren houden worden. Maar is dat nog altijd zo? Dadelijk burgemeester Janne Wietske de Vries van Snits. Want zij als gemeente het de vergunning inlussen. Maar eerst, het waren in het kwart. Jan Jonkman, een hele goeie meetje.
3: Ja, Erik, ik een hele goeie meetje. Nou, de bewolking van de mond, die maken van een medieplak van een afwisseling van wolken en zinnen. En mooie matige, soms nog krachtige, frisse noordwestenwind. Lijn de temperatuur tussen de 16 en de 18 graden heen. Jong en vannacht is het rustig. We krijgen wat hege druk invloed. Het klert op, de stapelwolkjes lossen op. Hebben we vannacht temperaturen om de 8 tot 9 graden. Morgen werd een droge dag, maar een afwisseling van wolken en zinnen is zo'n 16 graden op het waterland. Dat zijn 20, 21 graden in het eerste en het zuideesten van de provincie. In de jong neemt de bewolking weer toe en is van 10 tot 12 graden. Later in de nacht, het zal wel richting de maandtijd worden, of we komen op een enkele bui. Maar aanstaan meer hoe dat waar.
0: Gemeente Zuidwest-Friesland heeft de vergunning voor de marathon van Snits komende sneun in Lutsen. Daar mogen we natuurlijk alles van weten, want ja, het is ik maar samen sneun. De verantwoordelijke vrouw van het inloeken, Adagito die Iep Mierenwaarder, is zelfs de burgemeester, Janne Wieske de Viers. Nou, de telefoon, een goeie met je.
5: Ja, goeie met je.
0: Waarom heb je als gemeente die vergunning in Lutsen?
5: Nou, omdat er een zwarfplan maken we hier terug een man die het hem oors voordoet als wat er is. Hè, dat is die. Wat in de nou heel tijd roem je de nep ambulance man.
0: Ja, ik weet.
5: En daarmee is dat plan niet meer betrouwbaar.
0: Maar die man is inderdaad veroordeeld. Daar 15 man een celstraf van wat raaien die in het. Als een sabere ambulance man, maar ik als politie en weet ik het al hier. Hij heeft wel een EHBO-diploma. En dat zie je natuurlijk nog een hege beroep. Dus die straf, dat geeft een schorsende werking vanuit. Zolang dat het hege beroep met het zie je. Dus hij maakt toch wel een EHBO-plan, maatje?
5: Ja, hij is helemaal gelijk. Dat geeft een schorsende werking vanuit. Maar hij had ik wel zaken. Ja, die waarvan wij denken, dit taast de veiligheid aan en ook de betrouwbaarheid van wat wij willen. Hij had net eerlijk geweest. Hij had net roen uit zijn van ik ben die en die persoon. En dit speelt er. Hè? Er rent nog een hege beroep. Maar dit ben ik. Nou, hè, dan show je daar oors naar. Het had er net die.
0: Je vertrouwt het
5: dus net. Nee, daarmee vertrouwt het net. En ik ben heel blij dat we er correct op tijd achterkomen binnen.
0: Ja, correct op tijd. Kijk hoe je het bezorgt. Want het is nou sneur al. En de organisatie zit dan natuurlijk gigantisch bij de handen in het hier.
5: Ja, nee, we hadden dagelijks, doet wij dat wisten, vrienden week, hebben we contact met de organisatie zocht. En nou, er werd alles ondien om toch die marathon nog teruggegaan te laten, wat maakt wel veilig kennen. Dus daar hebben we mailcore aan alle kanten mee ontwerp om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja, maar binnen het Vissende Let, bedoel, er zult dus een oorbedreuw zocht worden, maar dat het veiligheidsplan maatje kent, het EHBO-plan, het zwaarplan maatje kent, het wie altijd het bedreuw iets snits. Nou, die zit nou op oerrol, die heeft het niet. Is er al een oor, niet maar een zwaar plan aan de slag is?
5: Ja, zeker. Dat is al die, maar er binnen nog er zitten heel soort zaken die staan echt nog weer regeling must. Bijvoorbeeld hadden we ook nog ambulances binnen. Hè? En, dus dat wordt nou al hier uitzocht. De puntjes weer op de i-zet. En morgen wordt er normaal kunnen zien van kind het of kind het net.
0: Ja.
5: Hè? Maar er is een orenpartij. Ja, zeker.
0: Dat is maar zoiets loud, zetten we begrepen. Is het realistisch om te zeggen van een piragen voordat het zover is, dat je het nog groen krijgt? En is dat helder?
5: Wij doen er nog alles om, om het wel voor elkaar te krijgen. En wij faciliteren wat we faciliteren kennen. Maar het moet wel veilig kennen. Ja. Hè? Dus er moet wel voldoende EHBO's. Dat komt klaar, maar dan moet ik voldoende ambulances wezen. En dus de opvolging hier dat dan, die moet regelen worden. Nou, daar ben we nog net wist van. Daar krijgen we een mooi bericht over als dat al klaar komt. En als het klaar komt, nou, dan kan de marathon trok in. Ja. En dat net zo is, dan is het heel spietig, maar veiligheid is voor alles.
0: Ja. Ja. Reken je dat zelf ik om? Want ja, die zijn verleden weken hebben de organisatie opgericht gesteld van het feit dat we eens vergunning inloeken. Ja. Dat zie je misschien wel wat verder, Matten?
5: Nee, zodra wij signalen kregen hier over deze persoon, hebben wij direct met de organisatie contact opgenomen. We zijn gewoon misleid. En wij hebben een goede organisatie van de marathon in Snits. Daar hebben we heel veel iets mee. En die hebben ons de plan voorlijn. En dat zeggen goed uit. Dus deze man, die had dat op een hele slimme manier gedaan. Dus hij heeft ons misleid. En we zijn precies op tijd. Dus dan kreeg ik nog zeggen, het is maar goed dat we dat allieerd maar ook gewoon nog een keer controleren.
0: Ja, ja. Dus de organisatie en zo en de gemeente bij beide misleid eigenlijk door deze man uit Grace.
5: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Complicerende factor erbij zie ik nog eens een keer dat het sneeuwen best is heel erg warm worden kan. 22 graden is het hoor. Nou ja, dan zult het misschien bij de snitsen maar een slagje afvallen. Maar heat, ja. Dan moet er een soort hitteprotocol komen.
5: Ja, maar daar is de organisatie van zelfs mee aan de gang om dat goed te regelen.
0: Ja, maar dat zorg je met maar meer als gemiddelde belangstelling, nou liep het mij.
5: Zeker, ja. Dat is een onderdeel van de veiligheid en de zones.
0: Ja, maar ja, morgen moet de klap komen, dus dan gaat het alles naar terug.
5: Ja.
0: En stel voor dat
5: we gaan er nou nog van u, want we doen er echt alles om.
0: Ja, dat loopt wel.
5: Dat we mensen draven kennen.
0: Ja, ja. En ons hij treedt hoe mensen niet teleurstelt binnen.
5: Ja, en dat gun ik de organisatie echt net. Want die dacht echt weer, die dacht een stonkende best om het voor elkaar te krijgen. En je kon het in je voor. En dat is eigenlijk te bizar voor hun, dat ze in zo'n situatie te lonen komt.
0: Ja. Nou goed, voorlopig is in elk geval de situatie dat Jim als gemeente de vergunning inlutsen hebben. Dus op basis van die informatie gaat het sneeuwen dus net roch.
5: Nee, maar we doen er nog alles om, Mijlkoor, om een goede vergunning verliezen te kennen. Dus dat is de situatie waar we nu in zitten. En ik hoop je dat we dat voorlopig ook krijgen.
0: We wachten dat vol spanning houden. Jan Wietske de Vriers, Wargemaster van Zuid-West-Friesland. Dank je wel, fijne verklaring.
5: Graag, Jim.
0: Oké. Okay.

0: eerst een nummer van een band die hem zelfs somber. En zonder die E, dan neemt. Onderwijs. Een demonstratie van eilandbewoners in Den Helder op de Wal. De groep Wij zijn de Wadden is in het Farnemen van iets verresteerd om in de toekomst meer natuurgebieden op de eilanden uit te sluiten. Nou, Joet is de jaarlijkse toogdag in Den Helder, dus het evenement zit in het rand van de toekomst van het watergebied en het oplossen van actuele plaatselijke vraagstukken. Het programma werd hier terug minister Karmans, die is van infrastructuur en verresteerd en hij naam ik even tijd van die actiegroep Wij zijn de Wadden.
1: En goed dat jullie die petitie starten en ik snap het helemaal, dat je gewoon fijn wil leven op het eiland.
2: Klopt.
1: En natuurlijk in het hele Waddengebied. En het is natuurlijk altijd mensen en natuur samen. Hè. Dus het is niet de natuur alleen, hè, of de mensen alleen. Het is natuurlijk even lang.
2: Ja.
1: Ik denk op Terschelling, maar ook op Texel, ook op Schier is het natuurlijk ook Ameland. Het is altijd de mensen en de natuur samen.
2: Ja.
1: En dat betekent niet dat we de mensen moeten gaan opsluiten.
2: Precies.
3: Maar hoe kan het dat deze discussie überhaupt begonnen is? Er liggen afspraken tot 2050. Die liggen vast in de agenda voor het Waddengebied of zo heet dat.
1: Ja.
3: In de tijd hebben heel veel mensen, heel veel energie, alle belanghebbenden, alle overheden, alle natuurorganisaties, de eilandbewoners, de vissers, ze hebben allemaal erg veel tijd en energie gestoken in het maken van een toekomstvisie,
1: ja,
3: een lange termijnvisie. En nu komt er een of ander beheerplan en die begint er zomaar weer aan te tornen.
1: Ja. Nee, maar nogmaals, dat zijn opties, hè, die het zijn opgehaald. Maar volgens mij is het goed dat Rijkswaterstaat met jullie ook verder in gesprek gaat. Ik zal het ook in de gaten houden en ik snap jullie volkomen.
0: Nou, dat is mooi. De minister snapt het in elk geval. Karmans via dat. Onno Valkra is op dit stadium nog in Den Haag. Wie er ik bij doet die dat gesprek.
4: Den Helder, hè?
0: Echt Den Helder, ja. Het begint al maar Den, maar dit is Helder. Der is Onno Valkra. Ja, het scheelt toch wel een naadje rieden, inderdaad. Ja. Maar wat, Onno, wat denk je? Ben die actievierders nou gereisteld toch de woorden van de minister?
4: Die actievierders binnen redelijk enthousiast weer afzet richting Skielge. Want ze haar en een afspraak met de commissaris van de Kening, bij Arno Brok. Die zal apart nog een keer bij Harm Del komen. Brok is net alleen nog vastzitter van de Kening. Maar hij is ook nog een keer vastzitter van het omgevingsberaad van de Waadzee. Dus misschien dat hij in die hoedanig iets, ik wat van deze meesken budgetten ken. En ja, ze haar met de minister praat. Maar ja, jij het niet krijgt wol om die twadde vragensteller in dat fragment. Dat is een man met een mooie reet but van het eiland Texel. Die vertrouwt het nog niet hier en dan.
0: Nee.
4: Want ja, je had de meidje bij Rijkswettersteert. En Rijkswettersteert is in Nederland toch een beetje een staat in de staat. Die ging zijn eigen gong. Ja, die minister, die zit er nog net zo heel lang. Karmans. Een beetje meer als 100 dagen. En de Aurone Jeren zit er eens om het Iers een beetje een oren minister. Dus ja, dat binnen eens ik een beetje voorbijgongers. Dus de meesten van die actiegroep Wij zijn de Wadden, die binnen haar heel goed bewust. Het is maar goed net klinken. Ja. We zullen toch weer matten met uw actie. Dus die petitie, die het al toch zien toen ze het meest kunnen ondertekenen is, die gaat gewoon terug. Die zal mijn verinvertiet ik onbeheer worden onder het Tweede Kamer. En Den Jonken, wollen ze ik een plak rond tafel en volweerder mij praten hoe goed die takomstplan van de Waterland eruit komt te schen.
0: Ja. Hey, Karmans, wie dat toch in een helder. Gong het Joert Linnig oer het waard?
4: Ja, het gier joert alleen oer het waard. Oer de Waadzee, oer de internationale Waadzee. Oer die conferentie in Esbjerg in Denemarken. Die het eens ja, van de held misleren is. Want ja, de ministers weer er net.
0: Nee.
4: Dus Luzette de Kroon, die is nou dat ik een wichtige internationale waardfunctie. Die is voorzitter van een international waardboord van de Waddenzee. Zij zal nou, ik mijn collega's in Duitsland en Denemarken verder onderhandelen om te zien dat die drie ministers toch nog een keer met een maatschappelijke visie en met een maatschappelijke declaration komen. Maar ja, dan is minister Karmans hier. Die is van infrastructuur en waterstaat. Ja, en Rijkswettersteert, wie vrienden wieken ik op een orenwiezen, minder positief in Nijs. Want het waard bekend dat dat onderhoud van de Rijkswegen in Friesland, Grijnsland en Drenthe, dat kan wel wat minder. Daar wil Rijkswettersteert voor eerst geen tijd en geld en energie instekken. Ik gaf minister Karmans om een taluchting vregen. En hij zei van ja, dat onderhoud dat hield als net niet zakelijk. Dat kan indien wel even uitsteld worden. En dat moet ik, want ik kom miljarden te kwaad op mijn begroting. En ik moet ingriepen bij een aantal hele kwetsbare bregen. Dat geldt ik om bregen over het proces Margrietkanaal in Friesland, dit kwetsbaar binnen. Dat is hudder nodig als dat al inplande onderhoort om die Rijkswegen.
2: Dat is heel goed verzorgd. Alleen dat is jarenlang natuurlijk naar voren geschoven. Te weinig aan gedaan. Dat willen we nu aanpakken. Ik denk dat we een hele scherpe keuze moeten maken. En dit onderhoud was niet per se noodzakelijk. Dus dit ging niet om onderhoud. Wat nodig was om de veiligheid van weggebruikers in noordelijke provincies te garanderen. Nee, dit ging niet noodzakelijk onderhoud. Maar ook wel eventjes in wachten. Zodat we bijvoorbeeld bruggen in Friesland en Groningen kunnen aanpakken die echt heel oud zijn.
0: Ja, dat zijn Karremans. Kwaliteit van opname weer net altijd geweldig. Maar gewoon het duistig onderhoud, het asfalterende onderhoud, dat ging je dan gewoon terug, zei Karremans al nou, hè?
4: Op het moment dat het nodig is, wordt dat dienen. Het is ik net zo dat het onderhoud op de Rijkswegen alleen nog in Friesland op een leger pitje zet wordt. In de provincie Utrecht, nou dat leidt in het centrum van Nederland. Daar is het dik wat drokker als in het noorden. Deed het hetzelfde voor. En hij had wel zijn via de communicatie der oer weer ongelukkig. Nou, daar had je weer een raadvlak, maar die oren kwestie, hoe het onwezen van nee natuurgebieden. Ja. De communicatie der oer weer ik ongelukkig. Hij zei van ja, we moeten toch zien dat we dat beter varen wij krijgen. Want als er een beeld ontsteert dat zo negatief is, en dat hield van het onderhoud aan de Rijkswegen, maar dat hield ik van het onwezen van de natuurgebied, mij net al te volle inspraak van de bewenners, ja, dan mij duidelijk wijzen dat die communicatie volle beter moet. Nou, ik wens je Karremans een heel soort succes daarbij, om dat te verbeteren. En ja, ik denk ik wel dat het nodig is, want de wijze waarop als het nou geert, zwaar het van Agewaasje, maar het zwaar het op zo'n toogdij voor het water. Ik vaar leven in die brouwerij. Ja. Want ik demonstratie bij de ingang, elke die in kriegen de petitie, ja, die zwaar gewoon voor discussie. En ik wil vaar leven in de brouwerij. En ik denk die eilanders die je vieren, ja, die haal ik een punt. Je hebt het praten over de takkomst van het water. Ik zou zeggen, ja, beloek die mensen erbij. Ze wij in het gebied, zei ik wel een nedige verstoren van zaken en een soort ondervinding in het gebied. En ja, dat die mensen zeggen van wij willen mij praten. Ik vind het eigenlijk heel vanzelfsprekend.
0: Ja, nou, het is zijn woord. Ik denk, Karremans, ik wil je het zonder valken af. Vanuit Den Helder, dank je wel voor die verhaal. En bij muziek van John Travolta en Olivia Newton-John. You're the one that I want.

0: Friesland.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiepet dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Berre goed, thanks, bo!
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie, olifant!
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
11: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
16: Het krijgt Jan Saarzenwest tijd om te zien wat het nijs op deze man die u bracht. En dat vindt Jacob Stelwagen. Jacob, goeiemintje.
17: Goeiemintje. De marathon van Snits giet nu mogelijk net terug. De gemeente Zuid-West-Friesland had de vergunning inlutsen. De organisatie in EHBO-plan opstrijden terug een nep-ambulancebroeder uit Greens. Dat in maart nog daar 15 mannen zelf veroordeeld waard. Hij een vardien als ambulancemijnwerker, compleet met stellen uniforms en zwaailochten. De gemeente vindt het bedrijf een risico voor de veiligheid en de volkszoens en lutst de vergunning in. Of de Snits marathon terug kan, hing het dus nou af van de vraag of een oor-EHBO-bedrijf op die een zorgplan opstellen kan. Borgemaster Janne Wiske de Vries van Zuid-West-Friesland.
18: Er zitten heel soort zaken die dan ook nog weer regeling moest. Bijvoorbeeld hadden we ook nog ambulances binnen. Hè? En, dus dat wordt nou al hier uitzocht. De puntjes weer op de i-zet. En morgen wordt er normaal kunnen zien van kind het of kind het net. Hè? Maar er is een orenpartij.
17: De bezoekers van de toogdag voor de Wadden in Den Helder waren van de morgen opwachten ter meesting van de jonge actiegroep Wij zijn de Wadden. Die is vooral om bewenners van de vier Waardeilanden. Die binnen het zin het vaarnemen van de retrettensteed om in de toekomst meer natuurgebieden af te sluiten van meesting.
19: De plannen liggen er om de bosplaat af te sluiten, de Noordsvaarden gedeeltelijk af te sluiten, de Engelse Hoek helemaal dicht te gooien het hele jaar rond. En dat is natuurlijk niet heel realistisch om te denken dat als jij geen wandelaar meer ergens kan hebben, dat de vogelstand zou verbeteren op het wat.
17: Denk vooruit is het thema van de campagne van onder andere de veiligheidsregio's om meesting te wijzen op het belang om jezelf straks zonder horen redden te kennen in geval van een crisis. De helpdiensten hebben die tijd nodig om help te organiseren. Brandwachtcommandant Marinus van der Velde.
20: Ik denk dat het in eerste instantie dat mensen zoiets hadden van, joh, waarom is dat nodig? En je ziet het aantal percentage ook toenemen van mensen die zich hebben voorbereid. Hè? Mensen zeggen, joh, ik ben 72 uur voorbereid. Dat is volgens mij meer dan 70% van de Friese inwoners. Het aantal mensen met een noodpakket is echt nog wel significant lager. Maar daar zien we ook wel groei in. Dus mensen vinden het steeds belangrijker. Maar er kan nog wel een tandje bij.
17: 12 Friese patiënten hadden een controversieel hertimplantaat dat levensgevaarlijke schokken veroorzaakte. Het gaat om zijn de ICD-apparaten met onderdelen van het Duitse bedrijf Biotronic. Het binnen implantaten die, als het nodig is, een krachtige skokjan ken, dat het een het mij reset wordt. In dit geval kan de tritten jedderstikken in, waardoor patiënten onnodig 10 ton skokken gauw achter elkaar krijgen met een kracht van rond 800 volt. Verslaghebber Marije Kleinsta sprutst mijn vrouw die het ondervinding had met een ontregelde ICD, die van haar gong 8 keer te doen nog te al.
0: En zij vertelde me dus echt, nou, je moet vertrouwen in hij zijn apparaat. Maar bij mij gebeurde het dus echt dat ik van binnenuit vermoorde waard. Dat wie het gevoel wat zij ervan kreeg. Dus je kan je voorstellen, als dat je ook komt, dat ben je net samen roeien.
17: De gemeente De Vrieske Marden, jouw duurt straks zijn voor de onlist van Fjouwer naar Keusgensfield. Op Fjouwer komt het een combineren voetbal- en korfbalveld. En op Sportpark De Rien, op Lemmer, komen treien naar Fjouwer. Dat park is nou van voetbalclub CVVO, maar die gaat per 1 juli op in de nieuwe club FC Lemmer, een fusie met VV Lemmer. Bestuurslid Henk Stoeten zocht de Keusgensfield als een goede ontwikkeling voor de fusieclub.
4: Dat is voor nu en voor de toekomst is dat natuurlijk fantastisch. Dan trof de fusie van de beide clubs van Utrelemmer, van CVO en VV Lemmer. Ja, hebben meer capaciteit nodig. En dan krijgen we gewoon zoveel capaciteit dat alle jeugd en de senioren een mooi park krijgen. En op hun eigen niveau kunnen voetballen.
17: Ons avies. Meer nieuws op omroepfriesland.nl en in de omroep-app in het Friesk, in het Nederlands en de rest.
5: Ja, al die horen aan. Jacob Dankerwol, dadelijk het waar met Jan Jongman.
21: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
22: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan u het varie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of zoek voor meer info op visserplant.nl.
21: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
23: Goed nieuws! Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. Fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
24: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
25: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
26: Hoe kom ik je waai?
25: Of wie die tij wekker had?
27: Hoe kom ik aan het werk?
25: Vragen die toet in toekomst keer.
28: Waar kan ik van over werk leren?
25: Vragen die praktisch binnen.
29: Hoe vind ik personeel?
25: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
30: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
25: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
31: Mij Erik Enema.
32: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
5: Skiën op het Jerveen worden mishandelen door jongeren met stokken. En dat is een zaak dat toch wel wat zwaar genoeg binnen. Ja, dat raast dus volle meer hoor. In deze aflevering van Onderwijs. Maar eerst zeggen we hoe dat komt bij het waar. Jan Jongman, een hele goede middag.
33: Ja, Erik, een goeie medje.
5: Ja, het wachten is op een warmte eigenlijk, hè?
33: Ja, zeker. Maar ik wil me van je vanmiddag heen, wat ik al waar, nou kwam de senator vanuit het westen waar ik trog. Maar wat vriendelijke stapelwolken zijn, we zeggen ik, maar die matige, dat krachtige noordwestenwind, die van oorsprong uit de koude polen kwam, heen we toch nog temperatuur in die landje, Saronemom in de provincie, nou erg maar riep, en dan Wout en Kwaaijem en Isbrechtum zit op zijn 16 graden, de Bakkeveen op goed zandje, en de Point in het eerste, die laai op een goed 18 graden. Nou, dat wien de waarden van de middie. Ja, al is het wat leger dan we normaal wind winnen, want normaal is de temperatuur nou zo rond de 20 graden heen. Nou ja, we dan een jong en vannacht zullen, dan houden de zinnen, die houden we er dan wel even een mooi skofje bij, want hij gaat jong pas om te zingen, hoor, gaat hij onder. En zo lang zal hij er ook wel bij blijven. De stapelwolkjes die er nou nog binnen, die lossen op. We krijgen wat invloed van wat een hege drukgebied vanuit het zuiden waai, en dan ja, daarom terug jou te winnen. Maar ik nou wat del. Dan zullen we jong dan hebben. Jong en vannacht hebben we een heldere nacht. En dan gaan de temperaturen onderuit naar zo'n 8 tot 9 graden. We zullen ook al dat de wind al omgeert naar de eerste dag. Omdat het hele drukke beet wat invloed krijgt.
1: Ja, hadden we het vannacht ook wat droeg?
33: We hadden het hele droeg en dat hebben we morgen ook, want we hebben morgen ook een droge dag. Maar dank aan het hele drukke beet werkt het al hoor hier. En dan hebben we morgen een mooie droge dag met een afwisseling van wolken en zinnen. En er zit een zwak en wat eerst dat matelijke wind. En dan hebben we temperatuur, nou die is een fractie heger dan zoet, maar dat is altijd een beter dan dat het wat kouder wordt. Het is zo'n 16 graden per waterland, 19, 20 graden meer de provincie. In de jong en in de nacht gaat de wind al om naar het zuidoosten. En dan neemt de bewolking ook al wat aan. Want er komt dan wel een zwakke steuring. Die komt de krek even tussen trof vloepen. En dan hebben we in de nacht, wordt het net koud, maar zo'n 10 tot 12 graden. Maar in de nacht, het zal wel richting waanzin te mooi worden, dan hebben we wel komers op een enkele bui.
1: Ja, en dat betekent meer wiertegiet waanzin?
33: Ja, waanzin, ja, dat wordt, ja, we hebben het al vaker gehad, we moeten dan duiteren, de zoere appel, hinnebiet, en ja. Nou, we hebben al haast een kiste van die appels opeten, zo vier is het. Dus ik bedoel maar, we hebben dan waanzin, we moeten even geduld voordat die warmte komt, en als die komt, dan komt die gotisch kant op, maar dan waanzin, het de bewolking doorgaan, we komen even op de grens van die warme en koude lucht te zitten, dan al maar in zuidwestenwind, ja, en dan hebben we, zeg, Saroen en Midi, hebben komen ze op enkele buien. Er kunnen een paar millimeter vallen, maar dat kunnen de natuur wel hè. Maar dan hebben we een 19 graden op het waterland, dat zijn 22 graden meer de provincie. Nou, dan toont je, dan gaat die wind al helemaal naar het zuidwesten. Dan komt de eerste warme, vochtige lucht dus kant al op. Het is droog, maar een afwisseling van wolken en zinnen. En dan hebben we al temperaturen van zo'n 24 tot 26 graden. Nou, het is echt groeisem, het is brozig. En dat brozige waar, dat hebben we vreed ik, want dan gaat die wind, die gaat weer wat om naar het zuidwesten. Nou, dan komt er echt warm tropische lucht is kant op en maar een zuideerste wing dan temperatuur 28, 30 mogelijk misschien nou wel wat meer maar dan op het eind van de midden ja dan de lucht die kan het net hebben die oude lucht die is al zo wat en die moet het dan ooit maar even verstouwen die warmte komt ik dan een steuring broer dan hebben we op het eind van de midden zat het nou liggen dan kunnen er enkele buien vallen vanuit het zuiden waai en in het zuiden de meeste tonger maar dan zal ik nog wel even een paar tongerbuien die zullen terugdroeven naar het midden van de provincie. Dan hebben we in de nacht, een vochtige nacht, een klamnacht, plaknacht, 20 graden. Nou ja, Sageerfetchit voor de komende weken hield de houtkachel uit en de airco kan on.
31: Het slotstuk van onderwijs.
16: Ja, dat is mooi. Hoe Jan van het doet, de oud lucht. Die dat net ook kent. Nou, Kleer, dat komt vanzelfs. Datzelfde kan net zijn worden van die marathon van Snits. We gingen het in het Nijs, zo kreeg ik al niet waardig hoor. Hij zit misschien voor Mark Wiegen, de gemeente Zuidwest-Friesland. Het de vergunning van die marathon van komende sneeuw inlutsen. Het EHBO-plan, dat blikt opstel te wezen. Toch een 22-jarige nep-ambulanceman. Uit Grijns. Wist misschien nog wel dat hij vliegt hier. Ik heb een Snitswieke actief hier. Meestal vertrouwde ik al net. Ik dacht, dit is helemaal net een echte ambulance. Nou ja, die man is veroordeeld. Maar er is ik in hege beroep gegaan. In elk geval, de gemeente zei, ja, wij vertrouwen het plan, het EHBO-plan, dat hij in zin heeft. En dat de organisatie ik mij akkoord gong is, vertrouwen we net. Dus we loeken de vergunning in. Nou, organisatie met de hand niet hier, want er mag nog een nijplan komen. Nij EHBO. Plan moet er nog bij komen. En er moeten ambulances komen. Die binnen er eigenlijk nog net. Dus daar zit het probleem nog wel wat. Morgen wordt er een definitief besluit om at die marathon van Sneun in Snits trok in ken. Ik dacht, er zit een plaat in. Oer Hutdraven. Om een mar in het draven. Want dat is denk ik nog de bedoeling daar. Dat werd ik nog eens een keer heat. Dus misschien wel vestjes oer draven bij hege temperaturen. En eventueel risico's die dat ik wel maai brengt. Kist daar een plaat bij betinken? Veske oer draven, de runner. Ja, zeker. De Bill Veskes natuurlijk. Hè. Running man, keep on running. Nou ja, betekent het zelf. Hè? 0 size, 20. Voor jou, Jochen. Of roep de app van om erop die staan. En ik ben natuurlijk wel heel erg benijd. Vest maar kom. De leukste, die draaien we online. Van dit is Turing.

lul. Het krijg wie verlieten, een soort vreunhoorn. Maar toch sneed naar je litten en de rein sloeg zeft. Op het drie

0: doemer is natuurlijk van de Raccoon. Zelfde titel trouwens, Held en de Lul. Dit weer dus Vering in het Friesk van Max Bosma uit Vingerwoorden. En hij die dat toch wel heel erg mooi, hè?
1: Onderwijs.
2: Mai Erik Enema.
0: Ja, de skier die te waait zie op de heide en de waaimakker. Naast de McDonald's op het Jere Vingen hebben een dreig weekend achter de reg. Groep me jongeren, er is een paar dagen, les ervan, slijn, stokken. En ik bracht hem zijn vernieling zo bij de aanrastrings. Verslagjouwer Dennis Terpstra die bezocht de keppel. En praatte daar met skipperhouder Sharif Moussa. En hij laat uit wat er nog baden.
3: Ja, een hoop vandalisme hier in Heerenveen. Een protte jeugd die de netten omskopt hebben. Maar stokken achter de skiepen aan. Ja, maar plastic buizen erachteraan, skiepen opjaaien.
4: Weet je eigenlijk waarom?
3: Ja, nee, dat is mij. Die vraag heb ik ook. Ja, zullen we ze om die heen? Dat is toch hartstikke mooi. Die skiep die rennen hier en wij doen ons werk. En ja, ik denk puur uit verveling. Er zijn oproepen via Snapchat. En ja, er komen hele groepen, band komen erop af. En die filmen dat dan en die delen dat dan weer. Ja, zo is het. Het hele weekend raak best.
4: Want ook hier dat krenkt, je kreeg een melding of...
3: We hebben informatiebudgetjes staan bij de kudders. Daar staat een noodnummer op. Dus we zijn 24 uur per dag ben wij bereikbaar. Ja, en er zijn omstanders die hebben dat zien. Die hebben ons bellen van, ja, de netten liggen plat. En dat er bands zien binnen. Ja, dus dan komen wij hierheen en dan zetten we ze weer terug. Nou ja, zij herhaalden dat patroon zich het hele weekend eigenlijk.
4: En ja, wat tochtte jou toen?
3: Ja, op een gegeven moment heb ik geen minochten van natuurlijk. Het, voor, mij, ja, ja, het, voor mij is het erg, maar voor die beestjes. Zeg, het is, die, worden helemaal, die krijgen stress, die ruiten in paniek, die kunnen ontsnappen. Nou, als ze hier de dik op rennen, ja, dan krijgen we volle grotere problemen.
4: Ja, want snel die kies je vlakbij, toch?
3: Precies, precies, ja. Ja. En skiep in paniek, die haast net zin. Die gaat terug en dan, ja, dan... En als die in botsing komt met een auto, ja, dan ben je verder van huis.
4: Eigenlijk ben je sprutsen?
3: Eén jongen heb ik sprutsen, ja.
4: En wat zei die?
3: Die vertellen voornamelijk dat het filmpjes roemen op Snapchat. Dat ze oproepen worden om naar de locatie staat te komen. Ja, en daarom wie hij hier eigenlijk.
4: En ben het dan bij nu om jouwing of waar komen ze wij?
3: Hij kwam uit Heerenveen. En de merendeel van de meesten die de filmpjes maken, kwam ik uit Heerenveen. Maar dan ben ik jongens uit Grauw. Uit Lauwert weer er een jongen bij.
4: Kun je echt vertellen waarom ze dienen? Want het is echt wel een beetje bijzonder, toch? Dat ze in het weekend helemaal vanuit Lauwert hierheen komt om achter een paar skierpoen te zitten.
3: Ja, ik vind het ook heel bijzonder, maar... Ja, en als het dan vreeg is, dan hebben ze niks dienen. En dan komen ze alleen nog maar. En de daders ben dan al fut. Maar ja, dat is altijd maar de vraag natuurlijk.
4: En hoe is het op dit stuit?
3: Nou, door de weekend?
4: Ja.
3: Dan gaat het goed. Als je er bijna bent, dan als kwallen, denk ik. Ja, en vreten jongens en sneuten jongens, ben ze vrij en dan hebben ze niks te doen. Denk ik, en dan komen ze dus op die oproep van een Snapchat houden, ja. Kom maar. Kom maar.
4: Martin Rijsma van Biedehoorn. Jouw skierpskudders worden nog steeds omgevallen. Wat vind

0: wat kleineren en wat een grote bek in jouw haar, zoals mijn collega dan gewoon had. Ja, dat is natuurlijk van het in leuk en daarvoor doen we dit werk net.
1: En denk jij kunnen horen maatregels om dit zin te geven?
0: Nou, we hadden met de wijkagenten je wil contact horen. En gisteren, dus, mijn sheriff bellen, zaterdag ga ik hem bellen, de wijkagent. En die had me geholpen om de richting te gaan. En die had melding maken bij het hoofdbureau, bij de hoofdmeldpunt, zeg maar, dat het gebeurt. Dus we kunnen rechtstreeks 112 bellen. Om dan voort van twee kanten, he, dus wij komen dan van het huis, wij in de politie komen, dat ik voort naar de locatie werd dan gebeurd, dat die wat machtiger stenen. En we hopen gewoon dat meesken had op Facebook zet, op zijn eigen Facebook van Schipskeurde bij de Hoorn, gaan wij opzet om meesken die dan helpen willen om mij eens op te letten, dat meesken het zeuren, film je het, stuur het naar je staat, stuur het naar de politie of bij de politie, mij het verhaal om maar te tackelen, want ja, zij het werk net volgen.
2: Het slotsteek van onderwijs.
3: Het verhaal van de marathon van de Stits. Die mogelijk net trok het komende sneeuw. De gemeente heeft de vergunning inlussen. Dan moet ik eerst beter zo weer naar een zwaardig plan. Dan moet ik genoeg EHBO. En in elk geval genoeg ambulances werzen. Nou, hij is het verhaal ongetwijfeld Mike Rieken. En ik kreeg vreken om daar een plaat bij te bedenken. Nou, daar komt dus een heel soort reacties op. De gemeente toetst het plan dus net. Dan maak ik het nu het water te maken. Het wordt er zijn, maar dat moet ik net weten. Ik wil eigenlijk weten wat voor plaat we draaien bij draaien, maat. Nou, wat vaak binnenkwam via Herman Vinkers. EHBO is mijn lust en mijn leven. De Nauta komt er onder oren mij. Katrinus komt er ik mij. Don't Stop Me Now van Queen, uit Gerben Holverda. Een plaat die ik heel vaak hier ontdroegen werd is Running With The Devil van Van Halen. Waar komt er mij? Arnold komt er onder oren mij. Gerrit Krikker, uit van Doch Die Maar. En het site ik, Alberto Bauma, Van Halen. You'll Never Walk Alone. Ja, daar ben natuurlijk een heel soort uitvieringen van. Bouke die wil dan dat ik die van Doris Day draai. Ik wist niet dat zij dat ik zong. Maar ze had een heel soort song. Dus dat zal ongetwijfeld You'll Never Walk Alone, ik bijzitten. Martin die zei Herman van Veen. Ja, treikereerde, inderdaad. In treiking hoort opzij. Herman Ludema die zei Stop van Sam Brown. En naar zat Anneke, en dat wist ik helemaal net. Maar ik weet het alles natuurlijk. Gelukkig maar. Miss Montreal, die had een veske dat die het marathon. Dat wist ik net. Ja, leuk. Leer wel eens wat. Liewe die zei het liep beter dat Dr. Bernard van Rond Brandsteder het EHBO-plan op zelf. Van nee, dus Dr. Bernard. Ik vind hem wel leuk, hè. Ida ja, die is denk ik fan van BZN. Die staat Runaway Home. Even Shen, wat komt er nog meer? Volkerts, He's a Liar. Zo'n de Dolly Dots jongen. Ja, en het liep het de graag op om het even te draaien. Dat zei het Volkerts. Even Shen. Jan Jaap, die komt maar stikkens wat suggesties. Want ja, die denkt, één keer zitten is altijd mis. En wat meer, ik zie meer kans ik maar zie. Counterfeit van Limp Bizkit. Bedrog dus. It Keeps You Running van de Doobie Brothers. Gebruikt in de soundtrack van de film Forrest Gump. Oh shit, dat wist ik niet meer net. En Noodgeval van Goldband. Dat die wil je ik wil draaien hebben. Maar Richard Heeg, wat zei hij? Hoi Erik, Born to Run van Bruce Springsteen. Haha, dat is nog een leuke idee. Shen, ik denk meer richting de poppenkast rondom het veiligheidsplan. Man Without Hats, The Safety Dance. Katrina and the Waves, zei het Luiten, die zei het Walking on Sunshine. The Four Tops, Don't Walk Away, zei Teun. En even Shen en Gary zei het Midi Erik, Running Hot van Jared James Nichols. Wel een beetje die smaak, Erik, denk ik. Gary Laborde, ik heb geen idee, maar ik ken het hele nummer. Misschien is het wel mijn smaak, dat zou samen kennen, ja, dat weet ik eigenlijk net. Nou goed, we kennen uiteindelijk maar Ian draaien, en dat is Joort.
2: Slotsteek van onderwijs.
3: En Sakir is we toch voor de suggestie dat ruurt mij kaam. Het is dit nummer. Del Shannon, Runaway, natuurlijk. Ik wens je nog een prachtige maandie. Graag goed morgen. Dadelijk naar de wien.

0: Friesland.
1: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
0: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
0: Omroep Friesland.
1: Oeral en altijd. Westmoorbost. Ik als boetende provincie best.
0: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
0: Download hem nu.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.
11: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
12: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Minister Tom Berendse heeft gemeld dat Nederland klaarstaat om bij te dragen aan veilige scheepvaart in de Straat van Hormuz. Maar hij wil eerst duidelijkheid over een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Na een definitief akkoord volgt ook nog overleg met de Kamer. Volgens de Franse president Macron kan een internationale missie, met onder andere medewerking van Nederland, binnen enkele dagen starten. Volgens bronnen van de NOS staat Giovanni van Bronckhorst op het punt terug te keren als hoofdtrainer van Feyenoord. Hoewel de laatste documenten nog ontbreken, lijkt een akkoord nabij. Ook Sipke Hulshof zou overstappen naar de Rotterdamse club. Feyenoord ontsloeg eerder Robin van Persie na een teleurstellend seizoen. Tijdens de coronaverhoren heeft OMT-lid Diederik Gommers verklaard dat er ruzie was met toenmalig premier Rutte en zorgminister De Jonge. De ruzie ging over het meenemen van iemands leeftijd in het geval er keuzes moesten worden gemaakt over wie op de intensive care kon worden opgenomen. Gommers zei toen dat zij daar niet over gingen en een arts altijd naar eer en geweten beoordeelt wie een IC-opname krijgt, gebaseerd op de levensverwachting en overlevingskans. De 58-jarige Sayed A. krijgt 30 jaar cel voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. A. heeft bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in het portiek van hun woningen. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A. haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde, in ruil voor klusjes die hij voor haar deed. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws.

uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroepzeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. 5 verdachten van de anti-asielrellen in Wijk bij Duurstede zijn vandaag vrijgelaten, maar blijven verdacht. Ze werden aangehouden wegens openlijke geweldpleging, het negeren van een noodbevel en identificatieplicht. Bij de rellen zochten circa 60 gemaskerde demonstranten de confrontatie met de politie en veroorzaakten aanzienlijke schade aan het gemeentehuis. Volgens een hoge Amerikaanse functionaris hebben president Trump, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter een intentieverklaring ondertekend. De straat van Hormuz zou direct worden geopend voor meer scheepvaart. De details van het akkoord volgen binnen 48 uur. Een officiële ondertekeningsceremonie staat voor vrijdag gepland in Zwitserland. Minister Tom Berendsen heeft gemeld dat Nederland klaar staat om bij te dragen aan veilige scheepvaart in de straat van Hormuz. Maar hij wil eerst duidelijkheid over een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Na een definitief akkoord volgt ook nog overleg met de Kamer. Volgens de Franse president Macron kan een internationale missie, met onder andere medewerking van Nederland, binnen enkele dagen starten. Volgens bronnen van de NOS staat Giovanni van Bronckhorst op het punt terug te keren als hoofdtrainer van Feyenoord. Hoewel de laatste documenten nog ontbreken, lijkt een akkoord nabij. Ook Sipke Hulshof zou overstappen naar de Rotterdamse club. Feyenoord ontsloeg eerder Robin van Persie na een teleurstellend seizoen. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.
6: Look everyone, he's coming through the doors.
7: Brilliant! He didn't even open them!
6: He's here!
8: Quick, Rick. Do the speech.
7: Hey, kid.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland. 107.5 en 100.

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

0: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. 5 verdachten van de anti-asielrellen in Wijk bij Duurstede zijn vandaag vrijgelaten, maar blijven verdacht. Ze werden aangehouden wegens openlijke geweldpleging, het negeren van een noodbevel en identificatieplicht. Bij de rellen zochten circa 60 gemaskerde demonstranten de confrontatie met de politie en veroorzaakten aanzienlijke schade aan het gemeentehuis. Volgens een hoge Amerikaanse functionaris hebben president Trump, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter een intentieverklaring ondertekend. De straat van Hormuz zou direct worden geopend voor meer scheepvaart. De details van het akkoord volgen binnen 48 uur. Een officiële ondertekeningsceremonie staat voor vrijdag gepland in Zwitserland. Minister Tom Berendsen heeft gemeld dat Nederland klaar staat om bij te dragen aan veilige scheepvaart in de straat van Hormuz. Maar hij wil eerst duidelijkheid over een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Na een definitief akkoord volgt ook nog overleg met de Kamer. Volgens de Franse president Macron kan een internationale missie, met onder andere medewerking van Nederland, binnen enkele dagen starten. Volgens bronnen van de NOS staat Giovanni van Bronckhorst op het punt terug te keren als hoofdtrainer van Feyenoord. Hoewel de laatste documenten nog ontbreken, lijkt een akkoord nabij. Ook Sipke Hulshof zou overstappen naar de Rotterdamse club. Feyenoord ontsloeg eerder Robin van Persie na een teleurstellend seizoen. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws.

Dag luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op het blaasmuziekprogramma waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. Blaasmuziek in Hetzen. De komende 2 uur kunt u luisteren naar een afwisseling van Ekelender blaasmuziek met Beumische en Merische polka's en walsen. En er komt waarschijnlijk ook nog wel een mars voorbij. Maar we zijn begonnen met een vrolijke polka in de uitvoering van het Duitse blaasorkest Blaasmuziek Lesanka met de titel Auf ein Neues. Of, zoals de titel luidt die de Moravische trompetist en componist Miloslav Prochaska aan deze polka gaf, Pro Betty. Blumengrüße sind doch mit Liebe geschenkt. Sie zeigen dir, wer an dich denkt. Och, heerlijk, hè, die romantische klanken van Ernst Morsoen zijn originaal Ekelende muzikanten zo aan het begin van onze uitzending. Bloemenkruisen, nou, het doet ons wel ook een beetje denken aan al die boeketten bloemen die de kanjers van de fiets-Elfstedentocht op Tweede Pinksterdag uitgereikt kregen, hè, van hun fans. Bij de finishpas natuurlijk in Bolsward. We gaan luisteren naar de polka Bloemenkruisen.

Die blaaskapelle Jörg Bolin und das Meerische Feuer is een topklasse orkest uit Zuid-Duitsland. De 14 eerste klas muzikanten staan onder leiding van de gerenommeerde componist, Jörg Bolin dus. En van hen gaan we luisteren naar een snelle polka. Het gaat over de druiventeelt. En ik denk dat ze feest hebben en dat de druiven rijp zijn en misschien ook wel al gebotteld zijn. Nou, dan kunnen we de eerste slokjes voorzichtig gaan proeven. Auf zum Winzerfest.

Als je geen thuisland hebt, dan is de wereld toch niet zo mooi. Dat wordt vertolkt in het volgende nummer. Ohne Heimat ist die Welt nicht schön.

Ja, het thema weemoed en verlangen komt veelvuldig terug in de Beumische muziek. De van hun oorspronkelijke geboorteland verdreven mensen uiten op die manier hun gevoelens van heimwee. En ook de muzikanten van het orkest Nooie Beumische Blaasmuziek weten dit mooi te vertolken. Dit blaasorkest staat onder leiding van hun klarinetist Roland Kohler, die aan de originele klank iets toevoegde zodat een frisse sound ontstond. Een fris klinkende polka met de veelzeggende titel Die Gute Alte Zeit.

Dag luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op het blaasmuziekprogramma, waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. Blaasmuziek in Hetzen. En de komende 2 uur kunt u luisteren naar een afwisseling van Ekelender blaasmuziek met Beumische en Merische polka's en walsen. En we zijn begonnen met een mars van Ernst Mosch und seine Ekelender Original Ekelender Musikanten. En die mars die had wel wat weg van een potpourri in marstempo. En dan vervolgen we met een polka van de Kinsbacher Musikanten. En zij zeggen zelf: jung, fris, dynamisch und voller elan, zo moest blaasmuziek klingen. Nou, laten we maar gaan luisteren of dit ook waargemaakt wordt in hun vertolking van Meine Polka.

Nou, na deze polka staat er dan ook een Ländler op het programma. Nou, de Ländler, dat is oorspronkelijk een Oostenrijkse dans met een degelijk, maar ook wel pittig karakter. De dansparen voeren figuren uit die soms behoorlijk ingewikkeld kunnen zijn. En de dans wordt meestal in driekwartsmaat uitgevoerd, net zoals de volgende titel, een Ländler van Ernst Hütter und die Ekelende Musikanten, Böhmische Heimat.

0: dan vervolgen we met een polka waarvan de letterlijke vertaling betekent: wat zat er in de noten? Dus ja, wat bedoelt de componist nu met de noten die hij zelf op papier heeft gezet? Ja, dat kunnen we natuurlijk op verschillende wijzen interpreteren.
1: Ja, ja, ja. Iedere muzikant die interpreteert de noten eigenlijk op zijn eigen manier. Alleen, als je dus in een orkest speelt, dan moet dat wel op dezelfde manier zijn. He, want een kale noot, dat is eigenlijk niks. He. Wij zeggen dan van, ja, noten is alleen maar een hulpmiddel. Want de muzikant die geeft die noten een ziel. En dat merk je dus wanneer de Tsjechen een polka spelen, dan gebeurt het op een hele andere manier dan dat dus een Nederlands orkestje dat zou doen. De Nederlandse orkesten die proberen dat te imiteren. En de meeste orkesten lukt dat heel aardig gelukkig. Nou, en dan krijg je dus zo'n prachtige sfeer in zo'n polka. Dus de speelmanier die bepaalt dus van hoe die polka valt.
0: Ja, en die speelmanier, daar heeft Sjohajka natuurlijk ook een mooi voorbeeld van gemaakt in de polka Tso Bilo Voreshi. MUZIEK

De Oostenrijkse blaaskapel Alpenbras Tirol bestaat tegenwoordig uit 9 muzikanten uit het midden van het Oberinntal. Naast traditionele blaasmuziek spelen ze ook verschillende eigen composities en arrangementen natuurlijk, maar ook speciaal voor entertainment gebruikte hits en moderne klassiekers. Nou, bij Blaasmuziek in Hetze kiezen we natuurlijk voor een meer traditionele melodie uit hun repertoire en dat wordt dan de Hanna Polka.

Nou, en nou voor ons ligt een cd met de titel Ein halbes Jahrhundert. En daar staan 18 prachtige werken op. En deze cd, dat is een jubileumuitgave van muziekverlag Roendel. De grondlegger hiervan, Siegfried Roendel, die was een bekend componist van goed in het gehoor liggende polka's en marsen, waarbij zijn liefde voor Böhmische en Meerische muziek een rol speelde. We gaan luisteren naar een door hem gecomponeerde wals, Unterm Kirschbaum.

Peter Fien die componeerde een polka die voor de blaaskapellen iets gemakkelijker te spelen is. Dus niet te snel en niet te hoog. Nou, en dat is voor de eerste flugelhoorn en ook voor de tenorhoorns ook wel eens fijn. Leg het op de standaard, spelen en het klinkt als een klok. Zo moet hij gedacht hebben toen hij deze Uschi-polka componeerde.

Nou, ik zei al, en het klinkt als een klok, hè? Nou, niet alleen in deze polka, maar ja, hoe kan het ook anders? Want dit orkest is samengesteld uit 19 professionele muzikanten. En die staan voor de gelegenheid van de speciaal voor de jubileum van Roendel, hè, de muziekverlaag, die cd, onder leiding van kapelmeester Wolfgang Grünbauer. En die Wolfgang die is weer, of was misschien wel bij de bekende muziekprogramma's, een graag geziene gast, hè, op de Duitse televisiezenders. Nou, we gaan voor Blaasmuziek in Metzen nog één keer naar dit orkest luisteren. En wel naar een mars van Siegfried Roendel met voor de komende vakantietijd toepasselijke titel Veringenvaartmars.

Nou, de Veriënvaartmars die zegt het al. We gaan op reis. En we gaan los van het hectische alledaagse leven. En we zoeken de rust op in het Tsjechische hoogland. En dat gebied heet Vysočina. Met rustig landschap van bergen, bossen, meren en rivieren. Op de grens van Bohemen en Moravië. En dat doen we op de klanken van blaaskapel Veselka. En alle muzikanten van Veselka hebben als geboren Tsjechen hun Beumische blaasmuziek in het bloed en weten hun liefde voor hun geboortestreek erg mooi en herkenbaar te vertolken. En dat is te horen in de Zuid-Beumische wals die zich afspeelt in een van de mooiste, hoogste gebieden van Tsjechië, de regio Vysočina.

Wanneer we het wereldtoneel bekijken, dan leven we niet in de meest vrolijke tijd. Dat weten we allemaal. En ja, laten we dan maar wat verstrooiing in de muziek zoeken. En dat doen we met Vergessen wie die zorgen van Sonja und die Gorenci Oberkreiner.

Bij Blaaskapel Ernst Hoeter und die Ekelende Musikanten is een prachtig zangduo. Ze heten Catharina Praar en Nick Loris. Maar het is ook een lust om hen samen te zien zingen. Te horen is echt geweldig, echt heerlijk. Ze nemen je met hun mooie klanken helemaal mee in. Ze trekken je als het ware in het lied. Maar het is ook zo mooi om naar hun te kijken. Want die Catharina vergelijk ik een beetje met mezelf. Zij is een half hoofd langer dan Nick. Dat is een. Maar dat valt in feite helemaal niet op. Maar ik ben er een klein beetje op gefocust. Want ik was eigenlijk als puber altijd al de langste van overal. En ik stond altijd overal achteraan. En als ik dan met iemand danste, dan stak ik er ook altijd bovenuit. Dus ja, ik heb daar een soort gevoel voor, zullen we maar zeggen. Maar zij klinken fantastisch. En dat gaan we horen in de wals Moonshine an der Eger. MUZIEK

Nou, de volgende polka, dat is in de versie van Guido Hen, Und seine goldene blaasmuziek. Maar de titel, die zette mij even aan het denken. De titel is namelijk Muzikantensehnsucht. En denk ik, waarin verschilt het verlangen, het heimwee naar hebben van bijvoorbeeld ja, van andere beroepen dan die, hè, in vergelijking met die van de muzikanten. Maar dat is natuurlijk... De muzikanten verlangen naar om even lekker samen met elkaar een mooie polka, wals of wel, wat dan ook te gaan spelen. Dat zou het zijn, muzikantensehnsucht.

Nou, geef het aan mij, mam. Ja, dat is de vertaling van de titel van de volgende polka, hoor. Maar hierin horen we vrolijke klanken van het Tsjechische blaasorkest Mistrinjanka. En op deze klanken maken we ook even plaats voor het nieuws. En daarna zijn we natuurlijk graag weer bij u terug met nog een mooi uur blaasmuziek in Herzen. Dus blijf luisteren, maar eerst de klanken van de polka Dajte mnie mamko.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederlandse supermarkten waarschuwen voor mogelijke plastic deeltjes in katten- en hondenvoer van partner in Petfood NL. Onder meer Lidl, Albert Heijn en Jumbo roepen bepaalde huismerkblikken terug. Het gaat om producten met specifieke houdbaarheidsdata. Consumenten kunnen de artikelen terugbrengen naar de winkel en krijgen hun geld terug. De Europese Unie heeft nieuwe passagiersrechten voor de luchtvaart vastgesteld. Handbagage wordt gratis, inclusief een persoonlijk item en een kleine rolkoffer tot 7 kilo. Reizigers behouden recht op compensatie bij langdurige vertragingen. De regels gaan waarschijnlijk volgend jaar in. Luchtvaartmaatschappijen verwachten daardoor hogere ticketprijzen. Kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers is vorige week woensdag overleden op 83-jarige leeftijd. Hij verwierf bekendheid als stem van Ernie in Sesamstraat en maakte voor de VPRO invloedrijke absurdistische televisie met personages als Barend Servet en Chef van Oekel. Twee mannen uit Oekraïne en Roemenië zijn in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld voor brandstichtingen bij eigendommen van premier Keir Starmer. Zij handelden in opdracht van een onbekende contactpersoon op Telegram, die Russisch sprak en mogelijk banden heeft met het Kremlin. Een derde verdachte werd vrijgesproken. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws.

Ja, dag luisteraars. Welkom terug bij het blaasmuziekprogramma waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. Blaasmuziek in Herten, met een afwisseling van Ekelende blaasmuziek en Beumische en Merische polka's en walsen. En we zijn begonnen met een Ekelende polka, hè, in de vertolking van blaaskapel Elmar Wolf, und die neuen Ekelender. Ik vond het een toepasselijke titel, Die blaasmuziek kiept un schwung. En Elmar Wolf, die speelde ook bij het orkest van Ernst Mosch, hè, van 1975 tot 1986 speelde hij daar op de trombone bij de originaal Ekelende muzikanten. En daarna richtte hij zijn eigen blaasorkest op. En van dit blaasorkest, dus Elmar Wolf und die neuen Ekelender, gaan we luisteren naar een wals waarin weemoed en verlangen sterk tot uitdrukking komt. Sehnsucht nach der Heimat.

zeenzocht, het woord zegt het al, heimwee. Hè? Dat is een sterke emotie en dit is dan ook een veel voorkomend thema in de volksmuziek. En zeker in de Ekelender blaasmuziek. Als je bedenkt dat deze muziek deel uitmaakt van de Tsjechische cultuur, die door de vele uit Tsjechië verdreven Sudeten-Duitsers over de landsgrenzen mee werd gebracht. Ook in de volgende polka komt het verlangen tot uitdrukking, maar ook horen we hoopvolle klanken. Dus iedere dag geeft weer een nieuwe kans. Zo is de strekking van deze polka, die door het Blaaskapel Valkener muzikanten met veel schwung wordt vertolkt. Jede taak brengt nieuwe hoffnung.

Nou, mooie hoge tonen op het laatste. Hè? En dan vervolgen we met een melodieuze mars van Blaaskapel Kido Hen und seine Goldene Blaasmuziek. Nou, die mars die heet dan ook Mars der Goldene Blaasmuziek.

Ich möchte meinem Publikum Blasmusik der Extraklasse präsentieren. Ja, dat is vanuit dit principe richtte Guido Hen zijn blaasorkest op, hè? Guido Hen und seine Böhmerländer Blaasmuziek was het toen. Maar al gauw wist het orkest de harten van de blaasmuziekliefhebbers te veroveren. En toen werd het dus Guido Hen und seine Goldene Blaasmuziek. Nou, we gaan luisteren naar hun vertolking van een lieflijke polka, waarin de zang wordt verzorgd door Manuele Jost en Guido Hen zelf. Meine böhmische Welt.

Nou, speciaal voor de zoete kouwen onder onze luisteraars heeft Dirk de volgende polka, dat is de Dachitska polka, op het programma gezet vandaag. Want Dachitska, hè, dat plaatsje Dachitse, dat ligt in Zuid-Bohemen. Het ligt 12 kilometer ten zuiden van Telts. Nou, dat is toch zo'n prachtig mooi dorpje. En in Dachitse staat een suikerraffinaderij, waar in 1843 het eerste suikerklontje uit de geschiedenis werd geproduceerd. En in het stadje zelf staat een monument met een kubus erop. Nou ja, dat moet natuurlijk het eerste suikerklontje symboliseren. Dus een gesuikerde polka, dus de Dachitska polka.

Nou, we gaan een Tsjechische polka spelen. Nou, we hebben er al zoveel gespeeld, hè? Maar dat is de vertaling van de titel van de volgende polka. Rali Stena Česko Polku. En die gaan we beluisteren in de vertolking van blaaskapel Šumavanka. Het is een hele vrolijke. Luister maar.

Oh, nou heerlijk, die vrolijke klanken. En dan vervolgen we met een mooie solo polka op de S-klarinet. De titel is Veuklein Fliek. Nou, dat doet me eventjes denken. Wij hebben op de garage hebben een mooi hokje, hè, voor koolmeesjes. Hè. En elk jaar nog hebben we daar een nestje in. En, maar het zal toch wel niet dezelfde zijn? Nee, vast niet. Hè. Ik weet niet hoe dat werkt bij koolmeesjes. Maar ook nu hadden de ouders die hadden het heel erg druk met het voeren van de kleintjes. Die hoorde je ja een beetje eerst heel zachtjes kwetteren, maar het werd eigenlijk steeds luider. En dat betekent dus dat ze ook krachtiger worden. En helaas hebben we net gemist dat ze uitvlogen, want ze zijn wel gevlogen. Net zoals de klanken van de klarinet in Veuklein Fliek.

Nou, de titel van de volgende wals is Leep deinen Traum. Dus ja, ga je dromen achterna, hè? Nou, in Blaasmuziek im Herzen laten we natuurlijk veel muziek horen van de Tsjechische blaasorkesten. Dat zijn de blaaskapellen, hè, Meris en Beumis en Ekelender. Maar in onze omgeving hebben we natuurlijk de fanfares en de brassbands en de harmonieorkesten. En dan vind ik het ook wel even heel leuk om te vertellen dat de fanfare Oranje Dokkum, die viert haar 130-jarig jubileum met een bijzonder concert. En dat concert, dat gaat plaatsvinden op zaterdag 20 juni met een feestelijk jubileumconcert in de Bonifatiuskapel in Dokkum. En de fanfare Oranje kijkt terug op een rijke geschiedenis waarin muziek, saamhorigheid en plezier al generaties lang centraal staan. Dus nou, dat is heel erg mooi. Het is een gedenkwaardig aantal jaren, hè? 130-jarig. Dus je zou kunnen zeggen dat ze hun droom hebben nageleefd in de wals Leep deinen Traum.

we zitten midden in de vakantietijd. Nou, heel veel mensen trekken er even op uit. Maar ja, er is ook een gedeelte wat lekker thuis blijft. Nou, en de volgende titel heeft er helemaal betrekking op. Ich warte auf dich.

Mooi walsje was dit. Obe Kleine Wals. En dan gaan we door met een polka uit Zuid-Bohemen van Blaasorkest Vezelka. En zij komen natuurlijk allemaal. Ze zijn allemaal geboren in Tsjechië, dus houden van hun folkloristische muziek. En dat weten ze treffend te vertolken in hun polka Kwiatuska.

Nou, in deze vakantietijd, als we nou toch op reis zijn, dan gaan we natuurlijk ook eventjes naar het Kaiserwald. Hè? Dat is een natuurreservaat en berggebied in Tsjechië. En het Duitse blaasorkest Schwarzwaldschlawiner, die heeft daar een mooie wals over opgenomen. Maar het leuke vind ik is dat Schwarzwaldschlawiner, het woord Schlawiner, heb ik eventjes opgezocht. Dat betekent sluwe, gekwiekste nietsnut. Nou, dat geeft al wel te denken eigenlijk, hè? Nou ja, gelukkig zitten die dus dan in het Kaiserwald, hè? Want dat gaan we beluisteren. Im Kaiserwald.

Nou, wat betekent dat nou weer? Nou, dat betekent het gaat nog ongeveer 4 weken duren. Nou, dat is toch wel eventjes heel toevallig, want dan zijn wij ook op reis, hè? Dan zitten we waarschijnlijk wel weer in Straasnitze, waar wij lekker van de cymbaalorkesten onder andere, maar natuurlijk ook van de blaasorkesten, daar kapellen moet ik eigenlijk zeggen, hè, gaan genieten. We nemen u eventjes mee, hoor, naar een optreden van zo'n cymbaalorkest. Dat vind ik zelfs zo'n prachtige muziek. Luistert u ook maar even mee.

Nou, ik vind het ontroerend mooi. Ik verheug me op onze vakantie. Nou, we vervolgen maar gauw met een vrolijke polka van de Zuid-Moravische blaaskapel Sjestka. In Weinberg is de titel.

Ja, zo aan het einde van onze Blaasmuziek in Herzen uitzending is het altijd een beetje zoeken naar wat is nu precies tijdstip om afscheid te gaan nemen. Wij denken dat dat nu is. Dus wij hopen dat u weer heeft genoten van deze uitzending Blaasmuziek in Herzen. En volgende week maar weer, zullen we maar zeggen, hè. Maar voor nu nemen we afscheid met de vrolijke polka van Gloria, hè, Blaaskapel Gloria. En dat doen we op de klanken van hun polka. Jetzt geht's los en dan zeggen we op zijn Tsjechisch gedag. Naschle.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel ontstond vanavond een ruzie tussen meerdere asielzoekers. De politie en beveiligers grepen in, waarbij minstens 2 personen werden aangehouden of onder controle gebracht. Hulporganisaties waarschuwen al langer voor oplopende spanningen. Op het terrein waren meerdere politievoertuigen, marechaussees en hulpverleners aanwezig. In Polen is een 57-jarige patholoog-anatoom in voorlopige hechtenis genomen nadat 34 menselijke foetussen werden gevonden in de tuin van haar voormalige woning. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van gebruik voor wetenschappelijke experimenten. Ze wordt beschuldigd van onder meer lijkschennis en riskeert maximaal 12 jaar gevangenisstraf. Nederlandse supermarkten waarschuwen voor mogelijke plastic deeltjes in katten- en hondenvoer van partner in Petfood NL. Onder meer Lidl, Albert Heijn en Jumbo roepen bepaalde huismerkblikken terug. Het gaat om producten met specifieke houdbaarheidsdata. Consumenten kunnen de artikelen terugbrengen naar de winkel en krijgen hun geld terug. De Europese Unie heeft nieuwe passagiersrechten voor de luchtvaart vastgesteld. Handbagage wordt gratis, inclusief een persoonlijk item en een kleine rolkoffer tot 7 kilo. Reizigers behouden recht op compensatie bij langdurige vertragingen. De regels gaan waarschijnlijk volgend jaar in. Luchtvaartmaatschappijen verwachten daardoor hogere ticketprijzen. En dan het weer. De bewolking neemt vanuit het westen toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui met temperaturen tussen 7 en 13 graden. Morgen overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: dan Triët. Maar die is wel, had wel onterechte schokken gekregen. En zij vertelde me dus echt, nou, je maakt vertrouwen in hij, zijn apparaat. Maar bij mij gebeurde het dus echt dat ik van binnenuit vermoorden waard. Dat wie het gevoel wat zij ervan kreeg. Dus ik kan me voorstellen, als dat je ook komt, dat dan ben je net samen roeien.
1: Nee, maar hoe ga je met zijn situatie om?
0: Hoe bedoelst?
1: Nou, hoe gaat die patiënt met die situatie om?
0: Ik had dus inderdaad experts van mijn patiënt die dus vol aan Linox Triët in hem had op dit stuit. Maar hij maakt hem dus eigenlijk net van volle zorgen. Hij zei dat apparaat had me al eens een keer het lim redden toen ik dus vol problemen hier met mijn head. Maar ja, dat er nou problemen waar binnen, het zal wel goed komen, zei hij tegen mij.
1: Ja. Het Fries MC, Jeroen Lauwers, het Plistek ICD's, wat zei ze zijn?
0: Dat klopt, ja. Ze pleegt 1250 ICD's per jaar ongeveer. Maar ze haar jong dat ze nog nooit een ICD pleegt haar meisant specifiek Triët, meisant Linox Triët. En daarom zei ze ook, wij haar de verkeers- en ombus patiënten net op de hichten te brengen van de problemen die er spelen. Omdat wij echt de fabrikant volgen. En wij haar ze dus net zelf pleegt. Wij monitoren ze wel, maar wij pleegten ze zelf net.
1: Nee. Maar dan zei ze, kijk al, het probleem is bij gewoon al jaren bekend. Waarom doet het Duitse bedrijf er niks aan?
0: Ja, dat is voor mij ook een vraag. Ze had dus wel onderzoek dienen, maar dat had ze zelf leren, zeg maar. Dus de vraag is dan ook altijd, ja, wat voor onderzoek had dat Westen? Is het onafhankelijk genoeg? Maar tot nood aan ontkennen ze het dus wel.
1: Ja, het is een beetje de slager dus je eigen vlees.
0: Daar liep het wel op.
1: Ja. En ik zou zeggen, ze vervang ze, maar... Gebeurt dat? Ken dat?
0: Nou, het Fries MC had dat net verteld om mij. Dus daar ken ik nou geen antwoord op, Jaan. Wat ik echt begreep, is het net zo makkelijk om een Triët te vervangen. Ik heb bijvoorbeeld vol mij in je sprutsen. Die is een defect Triët. En die is een Nijtriët nijstpleert. En dat oude Triët is een soort van, aardopper. Krijgt als dat een elektricien dat.
1: Oké.
0: Ja.
1: Dat is wel even bijzonder.
0: Ja.
1: Oké, Marije Kleinstra, dank je wel.
2: Alles wat jouw dies mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
3: Dit is de dij voorbij.

dan rechtsaf, dan best op de Ewal. En kijk ik dan zo even om je heen, nou dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. En rent je verder, het gouverneursplein met zijn kroegjes.

0: Dit is de dag voor mij.
1: Ja, veel heb ik Germ Terpstra van Tjom. Het sneun, Frieske skiernis, skreun. Als eerste Fries eer sprong hij in Burgum, oer de 22 meter hinnen. En daarmee is hij de tredde Nederlander die dat docht. Ja, Germ Terpstra vertelt oer dat moment.
2: Hoe dat gong? Ja, dat gong eigenlijk begon al even stroef. Ik wie mooi. En de outset, dat kreeg iets minder. Ik wie voetje achteruit gong. Dus ik kwam net helemaal lekker van de score zo. Daarna beetje naar voren ta. Maar ja, bouw ik een beste sprong maken. 21, ja, 50 of zo. Hege 21. Dus ik moest al echt onder de bak. Laatste sprong. Ik zit te twijfelen om auto te melden. Je wilt les om je voet, les om je tricep. Maar ja, ik denk van ja, ik heb nou een beetje die streak van wedstrijd woon. Ik denk dat ik ben dan nog maar in het wan. Naar de laatste sprong. Dus ik ga er gewoon vol gas voor. En ja, kom een beetje scheef in die stok. Maar ja, Tom had erop zetten, dan nog een misslag. Tom had er ook in, hij bloedsteen. En helemaal bovendien vol gas uitspringen. Dat ging goed.
3: Ja, het klinkt alsof hij is heel nog geen goede sprong weer. Want zij is van nou, dus wie net een rochte sprong, wie die wel perfect?
2: Ja, de sprong, ja, die was eigenlijk net perfect. Maar ja, had je stilsteen en bovendien binnen, dan hoeft de techniek eigenlijk net perfect te wezen. Maar ja, het mooiste is natuurlijk gewoon. En dan ging ik nog een stukje scheef. Dus ja, ik ging 22 of. En dan rug die ging ik nog een stuk verder west.
3: Hier staat misschien wel een Nederlands record, ontdekt.
2: Nou ja, als dat is dan te berekening op de site. En dan hier het 22-40 west. Maar ja, dat is altijd als.
3: Ja, want in Burgum is dat de baan west dan een record vestige kerst?
2: Ja, ik vind Burgum altijd een van de fijnste kansen. Ik vind het altijd heerlijk draven. Nou, vind ik wie mooi. Dan draaft het nog een makkelijker. Met oud zit wel een stukje lastiger van. Maar ja, ik heb het idee dat hij nog een stukje heen geloid qua scones. En het springt er altijd makkelijk.
3: En dat verschilt dan ik weer echt per scones?
2: Ja, per scones. Die verhouding, hoe dat in elkaar zit. Ja, dat verschilt nogal aardig. Als dan, bij oren scones komt dan een stukje minder vier. Bovendien assist.
3: Ja. En een hashtag bot voor trainen, maat?
2: Ja, wel aardig. Ik heb deze winter 6 keer in de week getraind. En vol gas op discipline. En dan is het heerlijk dat het er nou ik uitkomt. Dat je ik wat op papier zetten.
3: Ja, want bijvoorbeeld Sneutemos, toen ze wekker werd. Dus dachten ze van, nou, Joet, ken ik wel een Fries record. En als eerste Fries boven de 22 meter springen.
2: Nou, dat ik het helemaal toch. Maar kijk, ik wist wel wienkracht 4. Ik zie ze even hoe de wien stier in Burgum. Wie mooi. Dus ja, de stok hoe 4. Dat ik wil in de achterhoofd. En dat ik niet daarvoor voor. Ik wil zeggen, nou, als het al te plak valt, dan kan het heel 4.
3: En dat Nederlands record, is dat dit seizoen nog ontdekken?
2: Ja, ik weet het net. Het moet al even te plak vallen. Maar ja, het kind als het al goed valt. Maar het moet al even goed vallen. Dat is het even. En ik wil natuurlijk zo 4 mogelijk, misschien ook een 4er.
3: Ja, want is dat die volgende doel of denkst al de boppen?
2: Ja, dat is wel eerst het volgende doel natuurlijk, die 22-21. Maar ja, het lijfst is zo 4 mogelijk.
3: En op welke baan moet het dan gebeuren?
2: Ja, ik denk dat het Burgum en het huiderskip dat daar de meeste kans laat om te pakken.
1: Dat zijn vier liepers. Germ Terpstra dus, 3 dagen ervoor van de sneur dus. En liep Terpstra nog een Fries record van 21 meter 81. Nou, sneur Jong kwam er dus nog een goede 20 centimeter bij. Een bijzondere prestatie, dat zei ik recordkampioen vier liepen en zaakkundige Bart Helmholt.
4: Ja, dat is hartstikke bijzonder natuurlijk. Hè. Eerste Fries, de tredde Nederlander natuurlijk. Rian Baas, Jaco de Grote, allebei ook al 20 meter sprong. Ja... Had we veromsjuren uit Friese kar van Nat Brandsma. 21-66 zijn we nu te rollen. Dan denk je, ja, toen toch wel van, oh, dat wordt wel even voordat dit verbrutsen wordt. En dan opeens zit er toen nog een junior op Germ Terpstra. Die vorig jaar natuurlijk al die 21-89 sprong. De Nederlands record bij de junioren. Wat al vierde wie als de senioren. Nou ja, van de week in Drills zet hij natuurlijk al een Friese kardel. Dan verneemt ze wel een beetje. Nou, het zit er wel in. Het zit er wel om te komen. Zaterdag Burgum dan. Daar is de kans is optimaal. Wetterd wie op de zandbed is daar maximaal qua huchten. Dan wist ik gewoon dat ik daar zo heen zit. Ja, dan kom ik een heel eind.
3: Hij is nog maar 20. Wat maakt het hem zo goed?
4: Nou, ik denk de ervaring vanuit het verleden. Dus hij kan erop bouwen op Leppe Sazuurs. Maar hij werkt er keihard voor. Hij had verschrikkelijk getraind om zijn explosiviteit nog beter te krijgen. Vooral in de klims, just dat weer waarom. Ik denk dat er niemand is die zo hard klimt. Ja, Bouke de Jong misschien ook nog wel. Maar dat is wel de huidige generatie. Ik kan verschrikkelijk snel klimmen. Had ik dat vergeleken met uw TSC's, maar dan winnen wij maar oude mannetjes in de stak. Want ik zie hoe hard dat ze nou omheen rikken. Ja, dat is mooi om te zien.
3: Heeft hij de potentie om de beste Lepper eer te worden?
4: Ja, die potentie had er zeker. Ik dwars zelfs wat te zeggen, als er heel bloot, dan gaat er heel aan die kant op.
1: Tja, zei Bets. Bart Helmholt tussen Arman in de stok dus. Hij zegt naar de jonge generatie, zeer Germ Terpstra, zeer inderdaad dat hij dus die 22 meter rikkenkoer, Lepperkoer. Nou, het landelijke nationaal record ziet op 22, 21. En de vraag is natuurlijk, zal Terpstra dat ooit nog eens een keer berikken? We houden dat scherp in de gaten. Bijdrage weer dat van Pelle Newman.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
5: Ont aanvoeren.
0: De dag voorbij.
6: De plande uitbreiding van de zoutwinning onder de Waadzee is onaanvaardbaar. Dat schreef de Stichting Bescherming Historische Harlingen in reactie onder verantwoordelijk staatssecretaris. Die is van doel om Frisia Zout meer mogelijkheden te gaan voor zoutwinning. De stichting vindt dat daarbij te min rekening gehouden wordt met het belang van de stad, zijn gebouwen en zijn inwoners. Chris Elsinga is van Bescherming Historisch Harlingen. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Er ligt een samenwerkingsovereenkomst die jullie met het ministerie hebben afgesloten. Maar van echt samenwerking is op dit moment geen sprake, begrijp ik van jullie.
7: Nou, dat moet ik even corrigeren. Er ligt geen samenwerkingsovereenkomst met het ministerie. Het is zo dat in 2015 heeft Frisia Zout toestemming gekregen om zout te gaan winnen onder de Waddenzee. We hebben toen in Harlingen een stichting opgericht om de belangen van de stad te behartigen, omdat er voor de stad in die vergunning helemaal niets was geregeld. En dat heeft in 2019 ertoe geleid dat we een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten. Maar dat was niet met het ministerie, maar dat was met Frisia Zout zelf.
6: Okay.
7: Met de gemeente en met de provincie. En later heeft ook het wetenschap zich erbij aangesloten. Dus we zijn met 5 partijen al vanaf 2019 zeg maar goed in gesprek om afspraken te maken om de veiligheid van de stad te waarborgen.
6: Ja, want dat jullie hier iets van vinden. Jullie zijn natuurlijk voor het behoud van de historie van Harlingen. Hoe zit die link precies? Hoe verhoudt dat zich tot die zoutwinning?
7: Als je een kaartje zou bekijken van de zoutwinning, die ligt 3 kilometer buiten de kust. Dus dan zou je zeggen, nou ja, dat is op zo'n grote afstand. Dat zijn misschien risico's voor de Waddenzee, maar niet voor de stad. Maar er ontstaat een grote bodemdalingscirkel. Want Frisia gaat daar meer dan 30 jaar zout winnen. En als je zout uit de bodem haalt, dan ontstaat de bodemdaling. En de rand van die bodemdaling, die is al voorspeld, die komt in de haven van Harlingen te liggen. Daar is dan 2 centimeter bodemdaling voorspeld. Dat was al zo in 2015. En nu stelt Frisia voor, of die heeft dat gevraagd, zoutwinning nog verder uit te breiden, waardoor de bodemdalingcirkel nog groter wordt en de bodemdaling ook nog verder naar de stad toe komt. En als je 2 centimeter bodemdaling in de haven hebt, ja, dan heb je een eindje verder. Op de Noorderhaven heb je 1,9 centimeter. En dat is dan je model. Hè? En we zien overal bij mijnbouwactiviteiten dat de werkelijkheid anders verloopt dan de modellen. En daar zijn wij als vereniging of als stichting heel beducht voor.
6: Ja, dus concreet, dat die zoutwinning die zorgt voor bodemdaling. En dat zou een risico kunnen zijn voor historische gebouwen bijvoorbeeld.
7: Ja, die rand van die bodemdalingcirkel die ligt op een paar honderd meter van de historische binnenstad. Nou, iedereen die luistert, die kent Harlingen. Dat is een kluit monumenten tegen de dijk aan. En daar gaat die bodemdaling optreden. Dus wij zijn heel beducht dat door bodemdaling en scheefstelling de scheuren in die panden komen. Nou, dat is leek niet te overzien, want als je kijkt wat er aan rijkdom is, het goud van de stad, noemde voormalig burgemeester Sluiter Harlingen, die monumenten. Als daar een keer schade gaat ontstaan, ja, dan moet de beurs flink getrokken worden.
6: Ja, nu wordt er al zout gewonnen. Is daar iets van te merken?
7: Nee, die zoutwinning die gebeurde ze op de Waddenzee. En de bodemdaling, dat kunnen wij meten. Want dat meet Friesia ook. Die bodemdaling komt steeds dichter naar de stad. En om het ook in de stad te kunnen meten, hebben we in samenwerking met Friesia en de andere partijen ook een meetnet in de binnenstad aangelegd. Dat is om te zorgen dat op het moment dat er 8 millimeter bodemdaling in de haven of buiten de haven zou zijn, dat ze dan al in gesprek kunnen of de bodemdaling nog verder mag, de zoutwinning nog verder mag, of dat die dan al gestopt moet worden. En een van de dingen die ons nu erg steekt is dat het ministerie heeft een ontwerpbesluit genomen om meer bodemdaling toe te staan, maar al die afspraken die wij plaatselijk hebben gemaakt met die andere partijen om te zorgen dat we dat goed in de gaten kunnen houden, kunnen monitoren en tijdig kunnen stoppen, die zijn niet meegenomen in het besluit van de staatssecretaris. En dat hebben we hem vorige week ook al meteen verteld, toen was hij in Friesland. Dus we hebben hem toen gesproken en wij vinden echt dat dit een totaal onacceptabel besluit is, waar niets van alle afspraken die wij de afgelopen jaren hebben gemaakt met gemeente, provincie, Friesia, daar is niets van terug te vinden. En het risico voor de stad wordt nog groter. Dus wij vinden dat echt een onacceptabel besluit. Daar kunnen we niet mee akkoord gaan.
6: Het klinkt eigenlijk alsof ze nu dus zeggen van nou, die veiligheidsnetten die er waren, dat ja goed,
7: die
6: we doen net alsof die er niet meer zijn. Dat is wat
7: ja,
6: er neerkomt.
7: Klopt. Ja, en we zijn daar zeer teleurgesteld in de overheid die dat zomaar. Want de overheid is hier helemaal van op de hoogte. Hè. We hebben destijds met minister Wiebes erover gesproken. We hebben met staatssecretaris Veilbrief hierover gesproken. EZ betaalt mee aan dat meetnet. Dus wij zijn totaal op de hoogte van alles wat hier in Harlingen is afgesproken en gebeurt. En dat daar dan niets mee gebeurt. Die overheid die vaart als een mammoettanker door. Die laat zich daar kennelijk niets aan gelegen liggen. Dat is zeer teleurstellend. Maar het is natuurlijk ook al teleurstellend dat Friesia het niet heeft overgenomen in zijn aanvraag. Ja, want die afspraken die lagen er al jaren toen Friesia de aanvraag voor die uitbreiding heeft gedaan. Dus waarom schrijf je dat dan niet op?
6: Hoe gaat u het gesprek met de staatssecretaris straks in? Want er komt nog een gesprek, begrijp ik.
7: Er komt een gesprek, want we hadden woensdag veel te kort tijd om dit te. Het zit best complex in elkaar. Maar we hebben hele heldere afspraken gemaakt. Wij eisen gewoon dat die afspraken in die eventuele instemming met die uitbreiding van die zoutwinning worden meegenomen. Maar ook nog een heleboel andere zaken. Bijvoorbeeld een schadefonds. Friesia heeft geen schadefonds. Harlingers vragen al jaren om een schadefonds. Er is geen enkele zekerheid dat tegen de tijd dat schade gaat ontstaan, dat Friesia dan nog bestaat. Of misschien is het al overgenomen of failliet. Of gestopt. Ja, alles kan. Wij willen zekerheid dat als er dan nog schade ontstaat, en dat kan heel makkelijk met naijlende effecten van bodemdaling, dat er dan ook geld is gereserveerd. Nou, dat vinden wij ook een keiharde voorwaarde. We zijn ook blij dat de gemeente dat inmiddels ook heeft overgenomen. Dat de gemeente in eerste instantie zelf ook niet bedacht om dat als eis te stellen. Maar je ziet bij andere zoutwinbedrijven in Nederland die dat allemaal keurig doen. Die bieden bewoners een schouw van hun huis, zodat je een nulsituatie hebt van het huis. Die richten een schadefonds op waar ze elk jaar geld in stoppen. Die hebben ook nog een omgevingsfonds, zodat de hele streek, de hele regio kan profiteren. Friesia doet er allemaal niets van. Die neemt daar niets van over. Die heeft een aanvraag gedaan in 2023. Dat is ook nog heel recent, vlak voordat het verboden werd om nog meer mijnbouw op onder de Waddenzee toe te staan. Dus op het laatste moment hebben ze dat nog ingediend, maar zonder enige voorwaarden verder wat dat betreft. Nou, dus daar kunnen wij niet mee akkoord gaan. Dus wij roepen alle Harlingers ook op om een zienswijze in te dienen. Dat kan nog. Je kunt reageren op dit ontwerpbesluit. En wij komen deze week naar buiten met een concept publiekszienswijze die mensen kunnen gebruiken als basis voor hun eigen besluit. Eigen zienswijze bedoel ik.
6: Veel te bespreken in ieder geval met de staatssecretaris. En ik hoor ook wel, u probeert ook om zoveel mogelijk Harlingers op de been te krijgen om eigenlijk in verzet te gaan volgens mij.
7: Nou, dat gebeurt al, want er zijn allerlei politieke partijen bezig, weten wij inmiddels. met een zienswijze. De gemeente gaat zelf weer een zienswijze indienen. Die hebben al de mogelijkheid gehad advies te geven. En die hebben nou toch een stuk pittiger concept zienswijze liggen voor de gemeenteraad van morgenavond. En ik heb ook allerlei Harlingers gesproken die zeggen, ja, dit moet niet wezen. Dus ik denk dat het ministerie een hoop protesten kan verwachten van onze kant.
6: Chris Elzinga van Bescherming Historisch Harlingen. Dieren, dank voor nu.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier. Alles wat er
0: spielt. De dij voorbij. Omroep
2: Friesland. En wij willen ik nog de slingers ophingen voor Annette Visser uit Hantum. Want zij is eerste win bij de Ironman in Frankrijk. Oh, Roene Wiekan. Annette, een goeie middie. Gefeliciteerd.
3: Dankjewel. Ja, ik kan het zelf nog niet helemaal geloven, maar...
2: Ja, bizar eigenlijk. Want je hebt een voor jou doen ook hele snelle tijd neergezet.
3: Klopt, 10 uur, 8 minuten en nog een paar seconden.
2: Ja, dat had je van tevoren niet verwacht.
3: Nee, ik zei tegen iedereen, als ik onder de 12 uur haal, dan ben ik meer dan blij. Als er iets daaronder staat, dan is het allemaal euforie wat dat is. En dat dat 2 uur daar bijna onder zou zijn, zo dicht bij die 10 uur, dat had ik echt nooit verwacht.
2: Nee, dat is ook niet een beetje sneller dan je verwacht. Want voor de mensen die het niet helemaal helder hebben, wat moet je doen bij een Ironman?
3: Voor een Ironman moet je eerst 3,8 kilometer zwemmen. Dat is vaak in een meer of in de zee. En dan ga je omkleden in fietskleding. En dan ga je 180 kilometer fietsen. En dan weer omkleden. En dan ga je voor een marathon daarna.
2: Even nog een marathonnetje lopen.
3: Ja, klopt.
2: Oh, bizar.
3: Klopt.
2: Ongelooflijk. Wij hebben jou al eens eerder in de uitzending gehad. Je bent ontzettend fit. Je doet dit al heel lang. Maar zo'n Ironman, dat is voor jou wel nieuw? Zo'n hele?
3: Ik had eerst een halve gedaan en dat was, ik dacht dat is een heel goed eerste doel. En daar heb ik me zelf eigenlijk ook een beetje verbaasd, omdat ik was ook eerste geworden. En toen dacht ik van, nou, het voelt wel een beetje half. En ik had gewoon ooit de droom om een hele te doen. En ik dacht van, nou, het perfecte moment gaat nooit komen. Dus ik schreef me in en ik ben ervoor gaan trainen alsof je leven er wel afhing. En het ging niet altijd even soepel. En na 9 maanden dacht ik, stond ik gisteren aan de start en toen mocht het gaan gebeuren.
2: Ja, want hoe voelde je je toen je aan de start stond? Had je er vertrouwen in?
3: Ik had er echt mega veel vertrouwen. Ik had er vooral gewoon heel erg veel zin in. Ik had 9 maanden zo hard gewerkt om eigenlijk maar gewoon 10 uurtjes te gaan sporten blijkbaar. En als je daar dan staat, dan denk je van nu moet ik eigenlijk gaan laten zien waarvoor ik het allemaal, wat ik allemaal heb opgegeven en wat ik eigenlijk kan. En ik wist zelf eigenlijk ook helemaal niet wat ik kon. Dus ik was vooral gewoon heel erg benieuwd en ik had er zo ongelooflijk veel zin in.
2: Want hoe train je hiervoor dan?
3: Ja, je traint hier bijvoorbeeld door een Elfstedentocht te doen en dan daarna nog 8 kilometer te hardlopen. Dat soort dingen.
2: Zo zag jouw tweede Pinksterdag eruit.
3: Zo zag mijn tweede Pinksterdag eruit, inderdaad. Heel veel uurtjes maken op de fiets, veel in het zwembad zijn. Heel veel trainen eigenlijk wel.
2: Wat is voor jou het zwaarste onderdeel?
3: Ik denk dat het hardlopen blijft wel het zwaarste, maar ik denk dat het dat punt is waar ik het meest heb genoten gisteren.
2: Ja? Hoe ging dat dan?
3: Ja. Nou ja, je bent al klaar met fietsen. En op die fiets moet je natuurlijk mentaal voorbereiden dat je hierna nog een hele marathon moet gaan hardlopen. Maar mijn vrienden die waren hier naartoe gereden naar Frankrijk. En die kon ik daar zien. En die hebben mij er echt doorheen gesleept. En als ik hun weer zag, dan had ik weer vleugels. En dan kon ik weer een stukje vooruit. En zo heb ik het eigenlijk een beetje opgedeeld. En naar die laatste 10, dat was wel even afzien natuurlijk. Maar dan ben je er ook bij. En dan denk je, hiervoor heb ik het getraind. Dus,
2: ja, fantastische prestatie. En je hebt je dus gekwalificeerd voor het WK op Hawaii.
3: Dat klopt. Ja, het klinkt echt, als je het zo ook zegt, dan klinkt het echt te bizar voor woorden. Maar ja, ik stond een tijdje tweede en ik dacht van ik kan niet harder dan dit. Dus ik heb gewoon mijn tempo vastgehouden en nummer 1 die zwakte af. En toen heb ik die ingehaald. En als je eerste wordt van je leeftijd, dan mag je naar het WK. En dat heb ik gisteren gedaan.
2: Ja, bizarre prestatie. Hoe voel je je nu?
3: Ik voel me heel eerlijk gezegd best oké. Ik denk dat ik nog heel erg in de euforie en alle adrenaline zit. Maar ik denk dat het morgen of volgende week nog wel gaat komen. Ik ben vooral heel erg verbrand.
2: Oh, no, dat is minder. De volgende keer goed smeren dus op Hawaii.
3: Ja, klopt.
2: Nou, fantastisch. Dankjewel dat je je verhaal even met ons wilde delen. En we wensen je heel veel succes en geluk daar in Hawaii. Of op Hawaii.
3: Top, heel erg bedankt. Super lief. Okay.
2: Dankjewel. Annette doei, doei. Visser. Uit Hantum dus. Ze heeft haar kwalificeerd voor het WK Ironman.
1: Een selectie met de beste interviews en reportages van Joert.
0: Het overvoeren.
1: De dag voorbij.
4: De gemeente De Fryske Marne jou doet het start zijn van fjouwer nieuwe kunstgasvelden. Op een jouwer komt te combineren voetbal en korbalveld. En op sportpark De Rien op een Lemmer komen 3 nieuwe velden. Dat park is nou van voetbalclub CVVO, maar die gaat op 1 juli op in de nieuwe club FC Lemmer. Een fusie met VV Lemmer. Aan de telefoon haak ik bestuurslid Henk Stoeten. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Ja, 3 nieuwe velden van de club. Wat betekent dat voor je?
5: Dat is voor nu en voor de toekomst is dat natuurlijk fantastisch. Dan trof de fusie van de beide clubs van de Utrelemmer, van CVO en VV Lemmer. Ja, hebben we meer capaciteit nodig. En dan krijgen we gewoon zoveel capaciteit dat alle jeugd en de senioren een mooi park krijgen. En op hun eigen niveau kunnen voetballen.
4: Het had wel wat voor het niet eerder, denk ik. Want zo'n veld leidt er net samen.
5: Nee, daar zit samen een week of 8 à 10 werk per field in. En dan gaat dat wel gecombineerd met elkaar. Maar dat is een hele operatie. Dus die grote kraan staan er al. En dan met de drainage, alles moet er natuurlijk in. En dat is een hoop werk.
4: Hoe gaat zo'n eigenlijk? Is dat dan, je kiezen, we willen kunstgas, we willen natuurgas. Schum maar even.
5: Nee, zo werkt het net. Je bent afhankelijk natuurlijk van de gemeente, omdat de film die binnen van de gemeente. En de gemeente heeft eigenlijk een hier of tien lien zijn van we willen bezuinigen op sport. En VV Lemmer en CVO Guinness met elkaar praten, zodat je misschien wel een fusieclub kan worden, tot er een sportpark in Lemmer opjoemd kan worden. Ja, en dan is het natuurlijk van wat hebben we dan nodig op de ring om daar genoeg capaciteit te krijgen? Nou, je kan wel voorstellen dat op een kunstgasveld, dan kun je meer op voetballen dan op een gasveld.
4: Ja, maar dat geeft dus echt jaren onveral van dat het zoveel is.
5: Ja, de eerste gesprekken binnen in 2000 in aan het begin van de coronatitel geweest.
4: En hoe lang zit dan het door voordat je echt los kan op de velden dan?
5: Dat zal in het begin van het meisjesseizoen hopelijk al gekleed wijzen. Dus eerste week augustus, tweede week augustus, dan moeten de velden gekleed wijzen.
4: Oké, en ik begrijp je misschien in de accommodatie investeren, toch?
5: Ja, klopt inderdaad. We hebben natuurlijk extra kleikamers nodig. En ja, het gebouw is van Johantje 76. Ja, je kan wel nagaan, dat is net meer van deze tijd alles. Maar de isolatiewaardes en verder. En er moeten extra kleikamers bij komen. Dus er wordt een nieuw gebouw deel zetten. En het huidige gebouw zal in de toekomst ook aanpakt worden.
4: En hoe ging je bij het ministerie een omvraag dienen voor subsidie?
5: Ja, van de BOZA-subsidie. Ja. Daar ben ik nog wel over, subsidies natuurlijk. Ja. Maar de BOZA-subsidie, dat is een beetje raar, ja.
4: Nou, dat ging om €366.000. En dat trieg al je mis te gaan.
5: Ja, en nog steeds is dat een beetje in het ongewisse. We zijn op het tijd mij het inschrijven om de aanvraag te doen. We zijn nummer 100 en zo'n, zeggen wij. Alleen nog toch een storing in hun systemen. Ja, kon net iedereen op dat moment op 4 januari de aanvraag inschrijven. En hebben ze maar betocht, dan doen we alles maar op lotting. En dan hebben we nummer 1584. Oh. En nou is het maar de vraag of wij dat geld van die boze subsidie krijgen.
4: En als het er net komt, is het dan hij hem dan echt een probleem?
5: Dan hebben we toch echt wel een probleem. Maar dan moeten we Shannon wel op andere manieren dat geld kunnen krijgen. Want dat is wel, het is een bak geld natuurlijk. €365.000. Ja, maar dat geeft wel terug. Want dan hebben we met de vereniging Shen dat we acties, keep je zinnenpaneel, of dat we toch nog een lienetje hier of daar kunnen krijgen. Of dat er misschien toch nog nog wat uit de gemeente of uit de provincie dien kan worden. We hebben natuurlijk al ietsjes extra gekregen uit de gemeente wij, uit het leaderfonds. Dus daar hebben we al een ton extra gekregen. Dus we gaan de goede kant op, dat het zo is. Maar het geeft sowieso terug.
4: En is er nou een bepaalde datum wanneer die subsidie vervalt? Of wanneer je hem definitief weet van daar hoeven we net meer op te trekken? Of
5: is het op? Ja, op 20 juni dan vergadert hij in Den Haag in de Tweede Kamer hierover. En er zijn best wel wat partijen die zeggen van dit moet ons voor de sportclubs. En we hopen dus dat 20 juni in de Tweede Kamer er een nieuw besluit gaat komen. Of dat er geld bij komt of wat dan ook. Ja, dat is ook een beetje de NRC, NSF en de Raad van de Verenigingsbestuurders. Ja, die binnen echt wel aan het actie voeren om Den Haag te bewegen.
4: Dan is dit een spannende week van je hem dus, ik.
5: Ja, ja, dat is heel spannend.
4: Nou, dit we hopen dat het ooit goed komt. En volgens mij komt het echt goed. Subsidie ja. Of net. Je ging gewoon terug.
5: Ja, positief, Loa. En we maken er een fantastisch park van. En een hele mooie nieuwe vereniging.
4: Henk Stoet en Tegentank. En succes.
5: Mooi, dankjewel.

0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen. Alles wat er speelt.
0: Omroep Friesland. Wij spelen je gitaar. En we timmeren je op de drums. Ex jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Frieske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland. Bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio. Jongs versijzen ons samen. Alle weken op televisie. Benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.

0: Fryslân ien grut muzikaal dwarfsplein.
1: Dit is Omroep Fryslân.
0: 24 uur deis op omroepfryslân.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: 11 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en een vernieuwend mediamaker. In de jaren 70 en 80 maakte hij programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek, Op zoek naar Jolanda en We zijn weer thuis. Onalledaagse chaotische radio maakte hij als Jacques Plafond in Ronflonflon. En hij deed de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Ook is Schippers bekend van zijn conceptuele kunst, zoals de pindakaasvloer en het flesje limonade dat hij in zee goot. Centraal in zijn werk was het idee dat het leven onzinnig is. Kunst was volgens hem net zo onzinnig. Kon dus ook alles zijn, of niets. Het slaat nergens op, maar het is wel de moeite waard. Wim T. Schippers overleed woensdag. Hij was 83 jaar. Premier Jetten is er zondag bij als in Rotterdam een nationaal monument voor de Molukkers wordt onthuld. Zijn komst werd pas vandaag aangekondigd. Omdat een premier vaak niet met lege handen naar zo'n beladen bijeenkomst gaat, hopen ingewijden dat hij excuses gaat aanbieden aan de eerste Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland kwamen. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden gehuisvest en werden ontslagen uit het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. En van de verwachting dat Nederland zich zou inzetten voor een Molukse republiek kwam weinig terecht. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Eerder zei een anonieme functionaris dat al. Trump kwam met zijn bevestiging bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Ze hebben geen misdaden ontdekt, ze proberen er alleen één te vinden, schrijft hij. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit, omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven aan de Amerikaanse media. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku, wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Kaapverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. Die wedstrijd eindigde in een gelijkspel 0-0. Het weer vanavond en vannacht droog, al is er een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking, en met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
0: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
5: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
8: Kom naar Galleria. Een verzameling van 12 kleurrijke tentoonstellingen onder één dak. Een verrassende reis van de oudheid tot nu. Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
9: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Galleria, nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Kijk op rmo.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
11: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
12: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
11: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
12: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: Het laatste kunstwerk waar Wim T. Schippers thuis aan werkte heet Wim is weg. Naar het gouden boekje over de peuter die op zijn driewieler de wijde wereld intrekt. Wim is weg. Het is opeens zo saai in Nederland. Goedenavond, ja, hij overleed vorige week woensdag op 83-jarige leeftijd. Kunstenaar, televisiemaker, ontregelaar, wat niet al, Wim T. Schippers. Zometeen spreken we Titus Muizelaar. Hij is voorzitter van de stichting die het erfgoed van Wim Schippers beheert. Wat betekent het mogelijke akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran voor de Golfstaten, vragen we ons af. En wat staat er te gebeuren bij de G7 die morgen van start gaat in Frankrijk? En hoe kan je afkicken met Spinoza? Dat gaat het worden het komende uurtje na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 15 juni.
3: Last night we saw again increased attacks on civilians, also UNESCO heritage sites. So these are all war crimes that Russia is committing.
2: Een nieuw dieptepunt in de Russische aanvallen op Oekraïne. Het iconische Petsjersk Lavra-klooster in Kiev was vannacht het doelwit.
4: Russische raketa vloedde Uspenski Sobor, Berlino.
2: Het klooster uit de 11e eeuw staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst, maar is voor Oekraïners meer dan dat, weet deze slavist.
5: Het is een echt heel erg belangrijke plek voor Oekraïne. Ik zou in zijn geheel zeggen, is het de grootste culturele schatkamer die Oekraïne heeft.
2: Gefronste wenkbrauwen bij de grote techbedrijven.
6: This is a big step. Real change for our children and our future.
2: Want na Australië gaat ook het Verenigd Koninkrijk sociale media verbieden voor kinderen.
6: I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16.
2: Tienertourprijzen komen terug. Want vanaf vandaag kun je voor €49 per maand onbeperkt treinen in de Dal huren.
7: Geweldig.
8: Ja, dat is zeker prima idee om mensen uit de auto te krijgen. En zeker in de vakantietijd.
2: Dat het populair is, was te merken, want de site van de NS kon de abonnementsaanvragen niet aan.
9: Sommige mensen lukt het wel om er doorheen te komen, anderen niet. Maar wij vragen vooral mensen om het later opnieuw te proberen. Want het is zeker mogelijk om hem vandaag of later in deze maand af te sluiten.
2: Na Curaçao, gisteren, was het vandaag de beurt aan Kaapverdië op het WK voetbal.
10: Oh, de spanning is, ja, het is een goede spanning. En ja, kijk, we gaan er niet vanuit dat we Europees kampioen Spanje gaan oprollen. Hey, maar de bal is rond, je weet het nooit.
2: Veel spelers hebben hun wortels in Rotterdam, waar een grote Kaapverdiaanse gemeenschap is.
11: Dimio Montero, Sidney Lopez Cabral, Laros Duarte en Delon Livramento maakten een paar hele belangrijke doelpunten in het kwalificatietoernooi.
2: En daar waar Curaçao niet kon verrassen, zorgde Kaapverdië voor een daverende verrassing.
12: Er zal het feest zijn op de eilanden en ook in Rotterdam bij al die Kaapverdiërs. Want wie had kunnen denken dat het op 0-0 zou blijven steken voor Spanje. En dat Kaapverdië een punt zou pakken tegen de Europees kampioen 0-0.
2: U hoort het, Wim T. Schippers is overleden.
13: Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
2: Bij bijna iedereen bekend als Ernie uit Sesamstraat, maar hij was veel meer.
14: De Petten, dicht bij de Honsbosse Zeewering, is 's morgens om 11 uur, onder belangstelling van de plaatselijke bevolking, door Wim T. Schippers een flesje limonade gazeuze in zee gelegd.
15: Dit is nog steeds de VPRO via de zender Hilversum 3. Ron Flon Flon met Jacques Plafond.
16: Ron Flon Flon, Ron Flon Flon, Ron Flon Flon, Ron Flon Flon.
17: Wilhelmina Kutje is voor sommigen geen onbekende. Zij leefde van 1901 tot 1967 en was dichteres. Haar leefspreuk was, wat willen de mensen toch?
18: En ben je nou ook bezig met het einde? Want 80 is toch een aardige leeftijd.
19: Wat een onzin.
18: Ja, nou, ik vraag het je.
19: Ja, maar je kan op je 30ste ook doodgaan. En weet ik wat.
18: Tuurlijk.
19: 80, als het een beetje tegen zit, zeg ik wel eens voor je 100 tegenwoordig.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Morgen nieuw nieuws in de krant, gelezen door Christian Bonenbakker.
7: Morgen wordt een manifest tegen de verstening gepresenteerd, schrijft het AD. Daarin waarschuwt een brede coalitie voor de gevaren van hittestress in steden. Het kabinet zou met een groennorm moeten afdwingen dat er genoeg bomen en struiken in buurten zijn, want dat scheelt zomaar 8 graden in de temperatuur.
2: Volgens het RIVM leidt hittestress nu al tot 250 doden per jaar. Maar zonder maatregelen kan dat de komende decennia oplopen tot 3800 per jaar. Het manifest is ondertekend door onder meer de Woonbond, de Vereniging Eigen Huis, de ANWB, de FNV en het Nationaal Huidfonds.
7: Met de nieuwe Europese regels voor vliegreizen verandert er maar weinig, concludeert de Telegraaf. Jarenlange onderhandelingen tussen Europese instanties en lidstaten hebben geleid tot slappe compromissen waar reizigers weinig aan hebben.
2: Zo lijkt de gratis handenbagage die vandaag in het nieuws was een wassen neus, want om het cabinekoffertje gratis te maken zullen de luchtvaartmaatschappijen de ticketprijzen gewoon verhogen. En vervolgens kunnen ze korting geven aan passagiers die zonder handbagage reizen.
7: Ook aan de vergoedingen bij vertraging verandert eigenlijk niets. 2 dingetjes zijn wel nieuw. Ouders moeten zonder toeslag naast hun kind kunnen zitten. En een tikfoutje in de naam op een ticket moet gratis kunnen worden rechtgezet.
2: Werkborrels zijn steeds vaker alcoholvrij, ziet het Trimbos Instituut. Trouw schrijft erover. Vooral grote bedrijven kiezen daarvoor. Vroeger werd zoiets als betutteling gezien. Maar dat is aan het veranderen.
7: Want het is steeds bekender dat alcoholgebruik leidt tot ongelukken, verzuim en grensoverschrijdend gedrag. Eigenlijk is het heel logisch om op de werkvloer geen alcohol te schenken, want, zo zegt een deskundige, je legt er toch ook geen joint klaar.
2: Maar wees dan wel consequent, zegt het Trimbos Instituut. Soms wordt alcohol op borrels geweerd, maar geldt er een uitzondering voor borrels van het managementteam? Dat werkt natuurlijk niet.
7: In het Parool een recensie van het boek Het Oranje Shirt. Het is een zogenoemd koffietafelboek van 560 pagina's dat meer dan 4 kilo weegt. Valt er dan zoveel te vertellen over het tenue van het Nederlands elftal?
2: Nee, de shirts zijn vooral een haakje om de complete geschiedenis van Oranje aan op te hangen. Een mooi naslagwerk en een heerlijk hebbeding, oordeelt de krant. Wel jammer dat de eerste oranje shirts bij gebrek aan beeldmateriaal met AI zijn gereconstrueerd.
7: Verder in het boek veel mooie anekdotes en details. Voor de gemiddelde voetballiefhebber zelfs iets te veel. Zo is de bespreking van kwalificatiewedstrijden tegen Tsjechië en Moldavië volgens de recensent vooral interessant voor feitjesfetischisten.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de

0: Joe, zo'n carry the name. U hoorde het. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers afgelopen woensdag is overleden. Hij stond aan de basis van meer dan 1000 creaties. Van stemmetjes, nieuwe woorden tot tv-personages, toneelstukken en bijzondere kunst. Goedenavond, Titus Muizelaar, acteur, voorzitter van de stichting Wim T. Schippers.
1: Ja, goedenavond.
0: En van harte gecondoleerd.
1: Dankjewel.
0: Zeg ik u, je of you?
1: Je, zeg maar. Nee, zeg maar je bent niet Wim Schippers zelf.
0: Nee, precies. Oké, okay. Goed. Kwam het overlijden voor jou onverwacht?
1: Nee, niet heel echt. Want ik sprak hem wekelijks. We hadden elke zaterdag hadden we samen een afspraak in Café de Jaren in Amsterdam. Mm-hmm. En dan namen we het leven door en het kunstleven in het bijzonder. En na de dood van Ellen ging het echt slecht met hem.
0: Ellen Jens, zijn vrouw.
1: Ja, en dat was zijn steun en toeverlaat. En die regelde ook bijna alles wat zijn werk betrof en dat soort dingen. En hij miste haar enorm en dat raakte hem.
0: Ja. Hoe heb je Wim leren kennen?
1: Ik heb hem ooit gevraagd toen ik nog bij Toneelgroep Amsterdam werkte. Om een toneelstuk te schrijven voor Toneelgroep Amsterdam. Dat heeft hij ook gedaan. Dat heette Zonder Titel. En dat hebben we met het hele ensemble van toentertijd gespeeld. Dat heb ik toen geregisseerd. En daarvoor had ik hem ook nog wel gesproken. Want hij had toen zo'n assortiment van discussieprogramma op de radio. Samen met Max Pam en Theo van Gogh. En hij en nog iemand, maar daar ben ik de naam van vergeten.
0: Yeah.
1: En als ik wel eens wat gemaakt had, hetzij bij Discordia, waar ik ook nog lid van ben geweest, of bij Toneel op Amsterdam, dan kwam hij altijd wel kijken. En hij was er altijd enthousiast over. Dus dat schept een band.
0: Ja, dat schept een band. En ja, wat kan je zeggen over die band? Als je 25 jaar lang elke zaterdagochtend koffie drinkt, dan moet iets je binden.
1: Natuurlijk. Nou, een van de dingen die ons wel in het bijzonder bond, dat was dat we daar allebei van overtuigd waren dat wat voor kunstuiting of welke kunstuiting je ook hanteert, dat het begint bij jezelf. Dat eigenlijk wil je datgene maken zonder ook maar rekening te houden met wat voor publiek dan ook. Dus je maakt het in eerste instantie omdat jij vindt dat je het moet maken.
0: Hmm.
1: En dat is natuurlijk ook een kenmerk van de Fluxusbeweging. Dat het doet er niet toe wat het publiek ervan vindt.
0: Ja, de beweging uit de jaren 60 waar hij een van de vertegenwoordigers van was. Ja,
1: ja, dat ontkende hij zelf trouwens altijd wel enigszins. Hij vond, maar goed, dat zat ook in zijn karakter.
0: Ja.
1: Dat zodra die
0: vastgepind werd,
1: dan ontkende hij dat even hard.
0: Ja,
1: dus
0: ja,
1: dat hoort ook bij hem en dat maakt hem ook zo grappig ook.
0: Ja.
1: Zo tegen draad zeggen ze dan. Bah,
0: en waar gingen die gesprekken over op zaterdagochtend? Ging dat over maken? Ja, je nam het naam het leven door.
1: Alles eigenlijk. Dus we namen het leven door. En we hadden altijd ideeën voor nieuwe programma's te maken. Met z'n twee hebben we vijf producties gemaakt in totaal. En we waren dan tot voor kort nog bezig met het fantaseren over een nieuwe voorstelling die we met z'n tweeën wilden spelen. En die zou getiteld geweest zijn Spronk met twee K's. En daarin zou ik hem dan vragen stellen over allerlei onderwerpen. Hetzij politiek, hetzij kunst, hetzij het schoonmaken van de straat. En dan zou hij antwoorden in geluidjes. Dus hij en ik zou spelen dat ik dat heel goed begreep waar hij het over had.
0: Ja.
1: En de voorwaarde moest zijn dat het volstrekt onbegrijpelijk was.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Want dat zei hij altijd bij het afspreken. Want het moet echt onbegrijpelijk worden.
0: Ja. Ja, misschien is de volgende vraag dan ook een vraag die je helemaal niet moet stellen eigenlijk. Maar was er een rode draad? Ik bedoel, hij benadrukte natuurlijk vooral de zinloosheid van alles. En ook van kunst, die daardoor wel waarde had. Maar is er een rode draad in zijn werk?
1: Hij zei altijd, als hij werd gevraagd naar van, maar wat betekent het nou wat hij doet? Dan zei hij altijd, nou, het betekent niet zozeer wat, als wel het is wat.
0: Hmm.
1: En aan een boom vraag je ook niet waarom hij er staat. Dus, hij wilde wat dat betreft ongrijpbaar zijn. En dat wilde hij echt bewust. En dat geldt ook voor zo'n uitspraak als... Het moet beslist onbegrijpelijk zijn.
0: Ja.
1: Dat geldt natuurlijk eigenlijk voor zijn beeldende kunstwerk ook. Het is echt heel moeilijk om vast te pinnen tot welke richting dat nou zou horen. En hij streefde er ook altijd naar om iets te maken,
0: ja,
1: wat nog nooit gezien was, om, ja, het zo maar te zeggen. En nou ja, een grote voorbeeld was Bert Schwieters.
0: Ja, en als dat ook ergens voor geldt. We zijn bijna van dezelfde generatie. Je bent 4 jaar ouder dan ik. Voor mij was zijn televisiewerk in de jaren 70, Chef van Oekel en alles daaromheen, was richtinggevend in mijn leven. Al zou ik je niet kunnen vertellen welke richting het op wees. Maar hoe was dat voor jou?
1: Ja, nee, dat is hetzelfde. Dat was een... Dat liep als een scheidslijn in hele families in Nederland. De ouders vonden dat verschrikkelijk en vreselijk. En de jongeren van die tijd, die vonden dat fantastisch en herkenden zich erin.
0: Ja.
1: Dus daar was ik niet heel anders in. Ja. Als er een stuk van Wim op de televisie kwam, dan zat ik ervoor.
0: Ja.
1: En dan begonnen mijn ouders te schelden.
0: Ja. Ik zal dat verschrikkelijke woord tegendraads niet gebruiken, maar ontregelen deed hij wel. Eigenlijk altijd, ook als je hem in het café tegenkwam. Hoe was dat om met hem te werken? Was hij achter de schermen ook ontregelend? In het bestuur van de stichting bijvoorbeeld?
1: Nee, helemaal niet. Hmm. Nee. Ik zou dit ook niet ontregelend willen noemen.
0: Hmm.
1: Ja, dat is natuurlijk het moeilijke of het mooie aan het kunstenaarschap van Wim. Het is niet te benoemen. En elke poging om het te benoemen, die daar volgt een cliché op. Dus
0: ja,
1: bijvoorbeeld tegendraads. Denk je dat tegendraads. Tegen welke draad dan in? Wat is dat? Dat is bijna niet te benoemen. En daar was hij ook op uit. En dat... Daar viel ik hem in ieder geval nooit meer last.
0: Nee. Maar goed, zoals
1: dan kon je wat van.
0: Ja, zoals je zei, het is er wel. De kunst is er. Dat is wat het is. De kunst die er is. Je bent voorzitter van de stichting, die zijn enige erfgenaam is. Hij laat alles aan die stichting na. Hoe ziet die nalatenschap eruit?
1: Nou ja, hij heeft natuurlijk in zijn atelier heeft hij nog heel veel afgewerkt en nog niet afgewerkte beeldende kunst staan. Hij heeft bijvoorbeeld ook nog, is hij lid van de stichting van behoud of het herscheppen van het Paleis van Volksvlees.
0: Ja,
1: daar heb ik ook al een gesprek. Ja, daar heb ik ook weer een gesprek over gehad met die stichting. Om daar gezamenlijk in op te trekken. Om te kijken of dat toch nog gerealiseerd kan worden. En zo had hij nog wel meer ideeën. Hij had trouwens heel erg veel ideeën. Waarvan je denkt van ja, het is toch zonde dat dat nooit gerealiseerd is. En dan gaan we het op korte termijn gaan we bij elkaar komen. Om te kijken wat we daarvan wel kunnen realiseren.
0: Ja, ja.
1: En dat is... Dat is een uitdaging voor ons ook. Maar ook omdat we die ideeën zo mooi vinden, zo goed vinden, zo... ik zal niet zeggen zinvol, want dat is... Dan krijg ik een bericht uit van boven dat ik dat niet moet zeggen.
0: Dankbaar werk, maar saai hè, zonder Wim.
1: Ja, het was echt een... het was never a dull moment, precies wat je zegt ook.
0: Dankjewel, Titus Muizelaar.

heel zachtjes zingt, mag je best meezingen hoor. Maar wel heel zacht. Nog maar een beetje zachter. Is weer eens wat anders dan hard zingen. Maar dit is ook een zacht liedje en dat moet dus zacht gezongen worden.

0: Ernie.
1: Ja, dat was Wim Schippers in zijn rol van Ernie. Aanstaande vrijdag wordt, als niemand voor die tijd roet in het eten gooit, het akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran formeel ondertekend. Sinds het begin van de oorlog hebben de Golfstaten duizenden Iraanse raketten en drones onderschept vanwege Amerikaanse bases die ze huisvesten. Nu het regime Iran aan de macht blijft, is de vraag hoe de verhouding van de Arabische buurlanden tot Iran er nu uitziet. Ik ga erover praten met Judith Spiegel, ze is journalist in Kuwait. Goedenavond, Judith.
2: Goedenavond.
1: Ja, wat is tot nu toe de reactie van de Golfstaten, voor zover er van één reactie sprake is, op dit bestand?
2: Ja, ik spreek vooral dan maar even over wat ik hier in Kuwait natuurlijk dagelijks zelf hoor. Mm-hmm. Kort gezegd zou ik zeggen, eerst zien dan geloven. Dat is nu op dit moment een beetje het gevoel in de straat.
1: Mm. Is men...
2: Wat ook...
1: Ja.
2: Ja. Nou ja, het is ook wel logisch misschien, gezien de afgelopen tijd...
1: Ja, ik geloof dat CNN zei dat er al de 38 keer een bestand is aangekondigd. Hè?
2: Ja, dus dit is dan de 39ste keer, denk ik.
1: Ja. Maar wel voorzichtig optimistisch, toch?
2: Zeker voorzichtig optimistisch. Hmm. Ze waren ook voorzichtig optimistisch de alle andere 38 keren. Maar het is dus wel echt nu een kwestie van eerst zien dan geloven. Maar het ziet er vooralsnog, denk ik. Ietsje beter uit dan hiervoor.
1: En als het ervan komt, welke landen in de regio zijn tot nu toe het hardst geraakt door de blokkade van de Straat van Hormuz?
2: Oké, de blokkade. Het zijn natuurlijk twee dingen eigenlijk.
1: De aanvallen en de blokkade. Ja,
2: precies. Ja. Ik denk dat als het om de aanvallen gaat, dus ook wel geloof ik geteld, zijn vooral de Emiraten en Kuwait inderdaad toch het hardst geraakt. Mm-hmm. Als het gaat om de blokkade, dan denk ik dat Kuwait inderdaad misschien wel op één staat. Dat is ook moeilijk te zeggen. Mm-hmm. Maar die liggen gewoon het ongelukkigst. Omdat ze zo helemaal bovenin die golf, die Perzische golf liggen. Wat we hier de Arabische golf moeten noemen. En dus helemaal afhankelijk zijn van dat stukje zeestraat voor alles wat erin komt aan boodschappen, bij wijze van spreken. En ook wel alles wat eruit gaat, en dat is natuurlijk olie. Mm-hmm. Dus zonder die straat is het land best geïsoleerd.
1: Ja. Ja, en dan inderdaad die aanvallen. Ik had het over duizenden Iraanse raketten en drones op de Golfstaten. Hoe groot is de wrok, jegens Iran, daarover?
2: Ja, heel groot. Het viel mij heel erg op. En dat verbaasde me ook enigszins toen vanaf dag 1... was Iran hier gewoon de grote boosdoener. En de krantenkoppen bijvoorbeeld, tot op de dag van vandaag, telkens als er weer aanvallen zijn geweest, zijn altijd met een bijvoeglijk naamwoord. Dus er is altijd iets van het duivelse Iran. Ja. Of het haatdragende Iran. Of het zondige Iran ook. Het wordt zo ook een beetje in het religieus getrokken. Dus dat viel me enorm op. Dat er in ieder geval dus. En dan moet je wel voor realiseren dat die krantenkoppen niet. Die zijn niet ongecensureerd. Ja. Dus dat van overheidswegen, zomaar zeggen, heel erg wel Iran als de boosdoener wordt gepresenteerd aan de mensen.
1: Ja, was er dan helemaal geen kritiek op de Verenigde Staten en Israël, die toch deze oorlog begonnen zijn?
2: Nou ja, die is er natuurlijk wel degelijk, maar niet in de officiële kanalen. Dus als ik gewoon zelf met mensen praat, die hebben een heel ander idee daarover. Die zien dat als de grote boosdoeners en die vinden eigenlijk dat Iran deed wat het moest doen. Namelijk drones en raketten op die legerbasis afsturen. Maar dat heeft niemand hier gedurfd in het openbaar te zeggen.
1: Nee. En verandert dat nu? Want winnaars en verliezers, daar ga ik even niet over spreken. En we moeten het allemaal nog maar zien. Maar het lijkt er in ieder geval op dat het bewind in Iran niet verzwakt is. Regime change is er al helemaal niet van gekomen. Wat betekent dat voor de Golfstaat, voor hun verhouding tot Iran?
2: Ja, dat vind ik is moeilijk in te schatten. Ik vermoed dat ze toch zullen proberen, omdat ze daar nou eenmaal belang bij hebben, en dat geldt ook voor Iran, om dan toch met deze buurman verder te gaan. Mm-hmm. In de zin van in ieder geval te proberen een stabiele relatie opnieuw op te bouwen, want die was er eigenlijk best wel. Dus het ene golfstaatje wat meer dan Iran dan het andere. Omdat ze eigenlijk geen keuze hebben. Dus ik denk dat er zal nu niet een soort van enorme... De rug wordt echt niet Iran toegekeerd. Dat kunnen ze zich niet veroorloven. Gezien de ligging ook gewoon natuurlijk. Dit zijn hemelsbreed bijvoorbeeld. Is Iran hier 150 kilometer vandaan. Dat is het dichtstbijzijnde punt. Hmm. Dus dat is gewoon heel dichtbij.
1: Ja.
2: En van oudsher zijn er ook heel veel banden tussen die landen. Dus daarvan denk ik dat ze hun best zullen gaan doen om... Ja, om die relatie toch weer zo'n beetje op orde te krijgen. Ja. Het zal nooit heel warm worden. En zeker niet warmer dan het was, gezien de ontwikkelingen. Maar ja. Hoe het intern zou gaan in die golfstaten ten aanzien van Iraniërs. Want daar zitten er heel veel van in de golfstaten. En toch ook wel van Sjiïten. Dat vind ik wel een heel ander en ook wel een beetje zorgwekkend verhaal.
1: Hm, want dat zou tot een backlash kunnen leiden.
2: Nou, meer tot discriminatie, tot en dat gebeurt nu al. Dus dat is.
1: Nou is er veel transactioneel in de wereld, en nou, zeker in de wereld van Donald Trump, maar ook in de Arabische wereld. Het schijnt dat de Verenigde Arabische Emiraten miljarden naar Teheran te hebben overgemaakt. Wat is daar precies over bekend en wat voor deal is dat?
2: Nou, ik weet daar niet meer van dan jij daarvan weet. Dat heb ik ook gelezen.
1: Okay.
2: En dat hebben de Emiraten ook onmiddellijk ontkend. Dus die vinden dat kennelijk niet een prettige boodschap om te brengen. Ik stel me zo voor dat dat een aantal van die bevroren tegoeden waren... waarvan ik me wel kan voorstellen dat die op Emiratiebanken stonden. Want waarom niet? Ook de Emiraten hebben hele nauwe handelsrelaties van oudsher met Iran... Of ze het hebben overgemaakt of niet. Ja, de Emiraten ontkennen het. Kan ik het me voorstellen? Ja. Want zoals je zegt, dit is ook een transactionele regio... waar geld, waar toch de gedachte speelt... Hè, dat voor geld wel echt heel veel te koop is. Dus misschien ook wel dat er wat van jouw schepen door mogen. Of, ik noem maar wat.
1: Ja, tot slot... in Europa zijn we er ook hardhandig achter gekomen dat we veel te afhankelijk van Amerika waren en onszelf moeten leren verdedigen. Werkt dat in de Golfstaten inmiddels ook zo?
2: Nou, dat was aanvankelijk dacht ik, dat gaat hier ook gebeuren. En ook wederom, waarom niet? Het zijn allemaal landen met geld. Het zou kunnen, theoretisch. Maar ik heb nou toch weer niet de indruk dat dat gaat gebeuren. Ik las vorige week weer dat Kuwait bijvoorbeeld... voor, ik geloof, 2 miljard... net een order had geplaatst bij de Amerikanen... voor anti-drone spullen, noem ik het maar even. En dat duidt er toch wel op dat het nog niet bepaald niet zo is... dat ze zich helemaal van de Amerikanen afkeren. Ik denk wel dat ze op meer markten gaan shoppen.
1: Mm-hmm.
2: Dus ze zullen ook met de Chinezen... en misschien wel met wat andere landen... Oekraïne bijvoorbeeld in zee gaan. Maar of ze nou bijvoorbeeld... want dat is natuurlijk de hamvraag... of ze nou die basis... De deur uitzetten. Ja, dat geloof ik toch niet.
1: Oké. Goed, dat gaan we allemaal zien in de nabije toekomst. Eerst maar eens afwachten wat er vrijdag gebeurt. Dankjewel, Judith Spiegel.
0: Brussel bij nacht. Brussel's by
1: night. Ja, zoals iedere maandag onze rubriek Brussel bij nacht... over wat ze daar nou precies uitspoken in Brussel en omstreken. Want vanavond spreken we met Kiesje Hekster in het Franse Evian bij de G7. En daar zijn ook commissievoorzitter Ursula von der Leyen... en Antonio Costa van de Europese Raad. Goedenavond, Kiesje.
3: Hallo Chris.
1: Ja, gisteravond nog waren er gewelddadige protesten in Genève. Dat ligt aan de overkant, aan de Zwitserse kant van het meer. Hè? Vanwege deze G7. Hoe is het nu bij jou in Evian?
3: Hier is het vooral heel doodstil. Maar dat komt omdat Evian echt veranderd is in een fort.
1: Hmm.
3: Er zijn 16.000 man veiligheidspersoneel op de been, heb ik gelezen. En je kan hier alleen in de buurt komen, heb ik gemerkt, met een QR-code. Dat geldt ook voor de mensen die hier wonen. De meeste zijn weggevlucht hoor. Maar in deze mooie badplaats aan het meer van Genève, daar zie je ook al patrouilleschepen varen. En nou ja, iets verderop in de bergen zaten vanavond. Dus ook de G7-leiders om de tafel voor hun eerste werkoverleg.
1: Mm-hmm.
3: Gastheer Macron die at daar samen met de andere leiders van de G7. Canada, Duitsland, het VK, Italië. De EU is daar ook altijd bij. En eregast was uiteraard... Donald Trump.
1: Ja, dezelfde Donald Trump die Frankrijk weer dreigt met extra handelstarieven. Betekent dat dat die van Macron vanavond een extra bordje heeft gekregen?
3: Nou, dat is nog wel een understatement voor wat Macron allemaal in petto heeft voor Trump. Inderdaad, hij dreigde dit weekend zelfs de importheffingen op Franse wijn op 100% te zetten. Ah. Maar goed, als Trump het tot woensdagavond volhoudt, hè, als de G7-top afgelopen is, dan krijgt hij van Macron een koninklijke ontvangst in Versailles. Ja. En ik moest denken aan de NAVO-top bij ons vorig jaar. Toen gooiden wij een logeerpartijtje met Willem-Alexander en Maxima op het Paleis Huis ten Bosch in de strijd. En Macron die heeft vermoedelijk gedacht, nou, dat kan ik ook. En dan beter. Dus hij overtoept met dit paleis van de Zonnekoning. Want zo ziet Trump zichzelf natuurlijk ook wel een beetje. Ja, nou, ja, en daarmee hoopt Macron met deze bling-bling in het vooruitzicht dat Trump niet ongeduldig eerder de G7-top verlaat, zoals hij vorig jaar in Canada nog deed.
1: Ja, ja. En dat dinertje van vanavond, worden daar ook al zaken gedaan?
3: Het is inmiddels afgelopen. Hmm. En ja, de charme van de G7, dat hoor ik dan, is dat het informeel is. Geen strakke vergaderdiscipline. En nou ja, dat zou dan inderdaad bij zo'n diner al meteen tot zaken hebben kunnen leiden. Weten we niet precies. Volgens de informatie die aan de media gegeven is, is nou het mooie van dat informele karakter dat de leiders met elkaar kunnen praten op een eerlijke en directe manier. Omdat ze dezelfde waarden zouden delen. En toen fronste ik toch even met
1: Houden, ja.
3: Want ja, die waarden dat zijn dan respect voor democratie, mensenrechten, internationaal recht, fundamentele vrijheden en vrijhandel. Hmm. Nou, daar kan je dus nou toch best wat vragen over stellen als het over Trump gaat. Maar goed, tijdens zo'n diner hebben ze in ieder geval genoeg te bespreken gehad.
1: Ja, en ik begreep trouwens dat president Macron ook zo vriendelijk was om jullie journalisten allemaal een etentje aan te bieden.
3: Ja, dat klopt. Nou, we mochten dus niet bij dit diner zijn vanavond. Maar Macron wil ons ook gunstig stemmen, lijkt het. Ja. Want alle journalisten die accreditatie kregen, die hebben in hun mailbox ook een voucher gekregen. En die kunnen we verzilveren. En daarmee kunnen we hier in de buurt uit eten. Oh. Voor best wel een serieus bedrag van €150. En ik denk dat Macron dat ook doet voor de ondersteuning van de lokale horeca. Hoewel ik dan als EU-correspondent meteen dacht van, is dit geven kapte staatssteun? Ja. Maar ja, wij journalisten kunnen zo'n bedrag natuurlijk helemaal niet aannemen.
1: Oh nee, en je hebt niet per ongeluk in je damestasje laten glijden, die voucher?
3: Het kan echt niet, Chris. Nee, okay. Zoiets. Nee, nee. We mogen niet de schijn van partijdigheid op ons laden.
1: Ik begrijp het. Het nieuws van vandaag was natuurlijk de aanstaande overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Iran. Een deal, om met Trump te spreken. Gaat dat die top overheersen?
3: Ja, ik weet het nog niet. Er is nu vooral veel opluchting. Iedereen weet, hè, Trump die kan nu wel roepen dat het de best deal ever is. Maar jij zei het ook al. Het is, moet in de praktijk nog maar zien. Het is een raamwerk om verder te gaan praten. Er moet toch heel veel gebeuren. Nou, morgen is dat in ieder geval een van de agendapunten. Situatie in het Midden-Oosten. Er gaat vast ook veel gepraat worden over een internationale missie in de Straat van Hormuz. Waar ook Nederland waarschijnlijk gaat meedoen.
1: Ja.
3: Dus nou ja, als het allemaal doorgaat, ook met de ondertekening dan ook nog een keer vrijdag, dan ja, er is in ieder geval heel veel aandacht voor hier. Maar of het nou echt alles gaat overheersen, ik weet het gewoon nog niet zo goed.
1: Nee, nee. En verder, wat staat er op de agenda?
3: Nou, morgenochtend is eerst een bijeenkomst over Oekraïne. Daar is de president ook bij, Zelensky. En die hoopte steeds maar op een aparte ontmoeting met Trump alleen. Mm-hmm. Maar die lijkt er niet te komen vooralsnog. En dat is wel een beetje pijnlijk eigenlijk. Want als je in Trumps programma kijkt, dan zie je dat hij wel één op eentjes heeft. Bijvoorbeeld met de staatshoofden van Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Mm. Maar ja, in Zelensky had hij dan blijkbaar toch geen zin. En die Amerikaanse onderhandelingen met Rusland, die liggen stil. Trump die zei bij aankomst vandaag wel dat nu de Iran-oorlog dan volgens hem voorbij is, hij zijn aandacht mogelijk weer op Oekraïne en Rusland kan richten. Want allebei die leiders zouden vrede willen, zegt hij. Dus nou ja, wie weet. Dus Oekraïne is een groot onderwerp. En verder gaat het hier ook nog over Big Tech en de scheve handelsrelatie met China. Dus ja, een beetje voor iedereen wat.
1: Ja, je zei al, een van de spannende elementen is de vraag of Trump het geduld heeft om 3 dagen te blijven. Maar ja, er is natuurlijk heel veel gebeurd de afgelopen jaren tussen de Verenigde Staten en de Europeanen. Het is niet meer echt heel gezellig. Hoe spannend is zo'n top dan?
3: Nou, toch wel echt spannend. Want ja, met Trump weet je natuurlijk nooit hoe het met hem gaat. Hè. Iedereen hoopt dat hij in een goed humeur is. Zo net na zijn kooigevecht op zijn verjaardag. Nou ja, die Iran-deal dan. Maar er blijven altijd moeilijke punten. Trump heeft inderdaad ontzettend veel schade aangericht in de onderlinge verhoudingen. Denk Groenland, handelstarieven, Poetin-sympathie, terugtrekkende bewegingen uit de NAVO. Nou, we hebben het er allemaal over gehad. En je kan toch echt wel zeggen dat er meer verschillen dan overeenkomsten zijn tussen Trump en de anderen. Dus dat blijft gewoon heel voorzichtig laveren de komende dagen.
1: Ja, en nou, ja, von der Leyen en Costa zijn er ook, dat zei ik. En dat, ja, dat is natuurlijk voor jou. Pak Jan als EU-correspondent. Mochten ze mee eten eigenlijk vanavond?
3: Ja, zeker. De EU is. Nee, de EU is vanaf het begin bijna eigenlijk erbij geweest. Toen die G7-toppen begonnen. Bij de oliecrisis in de jaren 70 van de vorige eeuw, moeten we daar tegenwoordig bij zeggen.
1: Ja.
3: En de EU, ja, het is geen land, maar ze zijn wel echt een grote economische speler.
1: Hmm.
3: Dus ze zijn een beetje het 8e lid, horen er echt wel bij. Via die economische positie praat de EU echt mee aan tafel. Ook over al die andere onderwerpen.
1: Oké. Okay. Kiesja, dankjewel. En wel gewoon gaan eten, hè?
3: Ja, maar dat betaal ik dan zelf, Chris. Zo zijn wij.
1: Veel plezier. Dag.
3: Dag.

0: Marvin Gaye en Tammy Terrell in Nothing But The Real Thing. Afkicken met Spinoza. Hoe filosofie je bevrijdt van hedendaagse verslavingen. Zo heet het nieuwe boek van docent filosofie Joram Stijn. Hij maakt zich zorgen over het mentale welzijn van jongeren. En de filosofie van Spinoza kan een medicijn zijn. Zo betoogt hij. Joram Stijn, welkom.
1: Dankjewel.
0: Hedendaagse verslavingen, waar doel je op?
1: Nou, dan doe ik natuurlijk op de smartphone. Mm-hmm. Op social media. Maar ook op morele verontwaardiging. De gedachte, ik ben niet goed genoeg. Moet een ander uiterlijk hebben. Dat soort dingen.
0: Ja, en je maakt je zorgen over dat welzijn van de jongeren.
1: Ja, ik geef nu sinds 2003 filosofieles.
0: Op middelbare school?
1: Op middelbare school, met name het Montessori Lyceum Amsterdam.
0: Ja.
1: En dat doe ik met heel veel plezier. Maar ik merk wel dat de leerlingen in de afgelopen 20 jaar wel... Ja, ze zijn veel meer psychische problemen gekomen. Burn-out. Veel meer leerlingen zijn depressief of kunnen niet naar school gaan.
0: Dat merk je echt in de klas? Ja,
1: ja, er zijn ook, de cijfers zeggen het ook. 1 op de 5 jongeren heeft psychische problemen in Nederland. In Amsterdam is het 1 op de 4. Mm. Dus dat is best wel heel erg eigenlijk.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Ja.
0: We hebben het over verslavingen. Een van de interessante dingen in je boek vond ik dat je zegt ook gedachten kunnen verslavend zijn.
1: Ja. Ja, ik denk dus dat psychisch leed, dat heel veel psychisch leed eigenlijk de vorm heeft van een verslaving. Dus een depressie bijvoorbeeld is dat je maar niet kunt ophouden met hele nare dingen denken. Mm. Of een angststoornis, hele angstige dingen denken. Anorexia, voortdurend bevat worden door de gedachte, ik ben te dik. Mm. En dus ja, heel veel van dat geestelijk leed heeft eigenlijk de aard van een verslaving. Mm-hmm. Aan gedachten en gevoelens.
0: Ja. Je zegt ook, we groeien op, jongeren, maar wij allemaal leven in een giftig pretpark. En we moeten weer baas in eigen hoofd worden.
1: Ja. Ja, misschien om dat giftig pretpark even te illustreren, vond ik wel een mooi voorbeeld. Misschien dat niet iedereen dat kent, is de smart vape. Dat is dus een vape waar je tegelijkertijd op kunt gamen. En je moet ook om te kunnen blijven gamen wel af en toe een trekje nemen. En dat vind ik dus een voorbeeld van hoe we ook...
0: Dat is bewust... driedubbel overgehaalde verslaving.
1: Ja. Ja. Ja, ja. Ja. En zo zijn natuurlijk ook die smartphones en zo echt doelbewust ontworpen om ons verslaafd te maken. En dat moet zo jong mogelijk gebeuren. Want als je niet, zo weet bijvoorbeeld de tabaksindustrie, als je niet op je 25ste rookt, dan ga je gewoon niet beginnen. Hm. Dus je moet die jongeren vroeg eraan krijgen. En ook aan bepaalde gedachten, zoals bijvoorbeeld dat je heel veel make-up op moet hebben.
0: Ja. Ja, het is, als je erover nadenkt, is het een misdaad waar we later vermoedelijk van op terugkijken. Van, hebben we het kunnen laten gebeuren? Spinoza leefde in de 17e eeuw. Wat leert hij je over verslaving?
1: Ja, dat is dus een beetje paradoxaal. Hij leert je eigenlijk dat wij helemaal geen vrije wil hebben. Dus we denken dat wij uit vrije wil handelen, maar dat doen we helemaal niet. Nou ja, in onze tijd is dat heel toepasbaar, want we worden dus op allerlei mogelijke manieren gemanipuleerd. Om dingen te verlangen, om dingen te denken. En die dingen die we denken en verlangen zijn helemaal niet bevorderlijk voor ons welzijn. En nou ja, dus de stap, eerste stap in Spinoza's filosofie is snappen dat je eigenlijk helemaal niet vrij bent.
0: Als je denkt dat je vrij bent, ben je niet vrij.
1: Precies. De paradox is, als je denkt dat je vrij bent, ben je niet vrij. Maar als je weet dat je niet vrij bent, dan kun je de stappen zetten om echt vrij te worden.
0: Ja.
1: Want hoe word je dan vrij? Nou, je moet... zegt Spinoza in de Ethica, zijn hoofdwerk. Je moet je toch een voorbeeld stellen van hoe het leven van een vrij mens eruit ziet en hoe die zou reageren. Zou die 8 uur per dag op TikTok zitten? Of zou die voortdurend zich boos maken over van alles en nog wat?
0: Als hij de keus vanuit zichzelf maakt.
1: Dus als je daar ook over nadenkt, en dat doe je dus bij filosofie, door met elkaar te praten over wat is eigenlijk een goed leven? Wat is eigenlijk vrijheid? Wat is eigenlijk geluk? En wat betekent het om een vrij mens te zijn? Dan kun je dus je zo'n voorbeeld voorstellen. En vervolgens, dat is dan de tweede stap. En de derde stap is dan dat je gaat oefenen in de regels en de gewoontes van zo'n vrij mens. Totdat het een tweede natuur is geworden. Ja, en ik vind dat zelf dus rete moeilijk. Want ik ben aan allerlei dingen verslaafd. Ik ben heel verslavingsgevoelig.
0: Je moet er heel gedisciplineerd voor zijn om vrij te worden.
1: Ja, dus eigenlijk kan het... In mijn indruk is dat mensen dat alleen helemaal niet kunnen. Ik kan het niet voor mezelf. Ik kan het niet ten aanzien van mijn eigen kinderen. Ik kan het niet ten aanzien van mijn leerlingen. En maar daarom zegt Spinoza ook, we hebben elkaar nodig. Dus mijn boek is ook een oproep om samen met elkaar in gesprek te gaan filosoferen en na te denken over een goed leven en wat voor regels daarbij horen. En er horen ook wetten bij. En je ziet wel een beweging, vandaag nu Engeland, die ook weer social media onder de 16 verbiedt, om dat inderdaad meer te gaan doen.
0: Ja. En als docent filosofie voor die jongeren waar je je zorgen over maakt, hoe ziet dat eruit? Hoe kan je die verleiden tot een filosofisch gesprek?
1: Ja, en dat is dus de grote vraag. Kun je in deze prikkeloverladen samenleving jongeren ook nog prikkelen om even stil te staan bij de vraag van, ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? En nou ja, ik heb ook wel het idee...
0: Ze zien je aankomen, zegt de cynicus.
1: Ja, ze zien je aankomen. En tegelijkertijd zijn toch ook wel een flink aantal stiekem of niet zo stiekem wel gefascineerd door dat soort vragen. En ik denk dat ook iets...
0: Organiseer jij het in de klas?
1: Ik organiseer het in de klas door toch te proberen om leerlingen te prikkelen om na te denken over de vragen van, ja, wat is nou eigenlijk geluk? En hoe word ik gelukkig? En hoe leid ik een goed leven? En ja, wat voor soort gek wezen ben ik eigenlijk?
0: Ja, je geeft een prachtig voorbeeld in het boek waar je leerlingen laat vertellen over wat schoonheid voor ze is. En dan komen ze met allemaal mooie voorbeelden. En er is op een gegeven moment een jongetje, geloof ik, die de vinger opsteekt en zegt, ja, schoonheid vind ik wat we nu aan het doen zijn.
1: Ja, ja, dat vind ik ook zo mooi. Dat is inderdaad een voorbeeld. Een ander voorbeeld is van mijn collega. Die had het in de klas dat een leerling op een gegeven moment heel hard ging huilen. En dat hij zei, wat is er aan de hand? Wil je even op de gang praten? En die zei van, ja, het is voor het eerst in mijn leven dat ik realiseer dat andere mensen ook echt diep nadenken over dit soort vragen. Nou ja, ik denk dat wel laat zien dat filosofie inderdaad bevrijdend kan zijn.
0: Ja. Moeten we dit institutionaliseren en moet de overheid hierin ingrijpen? Moet het in het lesprogramma opgenomen worden? We houden niet van als de overheid zich met ons bemoeit. Maar daar denkt Spinoza ook anders over. Hè?
1: Nou ja, kijk, we hebben heel erg een idee van vrijheid alsof het individueel is. Individuele vrijheid. En vrijheid is dat je kunt doen wat je wilt. Maar als je denkt aan de verslaafde, die doet wat hij wilt, maar hij is toch niet vrij. En hoe help je nou mensen om echt vrij te worden? Om echt het leven te leiden waar ze echt gelukkig van worden? Nou ja, daar moeten we met elkaar over in gesprek. En niet verslaafd raken aan gedachten. En dat doe je door inderdaad filosofie te institutionaliseren. Om te beginnen in het onderwijs en daar al heel jong mee te beginnen. Laat leerlingen met elkaar in gesprek gaan. Laat ze naar elkaar luisteren. Laat ze hun gedachten onderzoeken. En, ja, en wij moeten als volwassenen wel het goede voorbeeld geven. Dus ja, ook wij moeten in onze instituties meer ruimte maken voor de filosofie. En Spinoza noemt dat libertas philosophandi. De vrijheid die je vindt in het onderzoeken van gedachten, in het samen nadenken, samen praten en zo redelijker en daarmee vrijer te worden.
0: Ik dank je zeer. Afkikken met Spinoza, hoe filosofie je bevrijdt van hedendaagse verslavingen. Ligt in de winkel door uw voordemel. Dankjewel, Jorm Stijn.
2: Het is 11:55.
0: Ja, en we begonnen deze uitzending met Wim T. Schippers. We eindigen met hem. Goedenavond, huisdichter Ingmar Heitzen.
3: Goedenavond.
0: Jij verdiepte je begin deze eeuw in alle taal. Ook gecondoleerd trouwens, je kende Wim.
3: Tevens gecondoleerd ook, ja.
0: Ja, die Wim heeft voortgebracht voor het boekje Verdomd Interessant, maar gaat u verder.
3: Ja, dat heb ik samen met Vrouwtje Tuinman geschreven toen. 99 alweer.
0: Collega dichter Vrouwtje Tuinman, ja. Welke taal van ons is het meest toepasselijk op vandaag?
3: Het is jammer, maar helaas. het is iets wat Schippers had bedacht. Hij wilde weten of je een volkomen onlogische zin, als je die maar vaak genoeg herhaalde, of dat dan opgepikt zou worden. Jammer, maar helaas is natuurlijk ongrammaticaal. Iets is jammer. Ja, dat is dan jammer. Maar als je dan maar zegt, ja, dan komt er tegenwerk. Maar die komt niet, want dan komt er helaas achteraan. Dus jammer, maar helaas. Ja. En dat is ook vrij aardig opgepikt. Dat roepen mensen nog wel eens.
0: Ja, en gek genoeg weet je ook wat het betekent, zonder te weten wat het betekent.
3: Dat is het interessante eraan ook. Van het is weliswaar als onzin bedoeld, maar uiteindelijk wordt het toch met betekenis bekleed. En dat doen mensen natuurlijk de hele tijd met taal. En tegelijkertijd weten mensen ook vaak niet precies wat ze zeggen. En dat was toch wel een belangrijk thema voor Schepers. Want hij gebruikt natuurlijk voortdurend

0: En dat weet misschien niet iedereen onder een ander karakter dat hij bedacht. Barend Servet is een heel klein Thomas. Boekje bij Thomas Rapp uitgebracht. Eén per pagina. In 1975 kwam dat uit. En dat heb ik toevallig in de kast staan. Een heel klein boekje. Dus ook, nou, het is nauwelijks groter dan een briefkaart. Er staan ook maar een stuk of 20 gedichten.
1: Kan je er één doen? We hebben niet zo heel veel tijd meer.
0: Oké, dan doe ik deze. Heel kort. Dood. Niks aan te doen. Dat is alles, ja.
1: Ja. Die is heel erg kort, ja. Oké. Okay. Heb je... Ja, nee, deze past zo goed bij deze dag. Daar laten we het bij. Is het boekje van jullie nog ergens te krijgen? Moeten mensen naar de boekjeswinkel op internet?
0: Dat slingert al ergens in de betere antiquariaten slingert dat nog wel rond. Maar dus verder niet meer in de boekhandel te krijgen.
1: Oké. Dood heet het gedicht en het luidt niks aan te doen. Dank, Ingmar Heitse. Dit was Met het oog op morgen van vandaag. Morgen is er weer een oog en dan zit hier Wilfried de Jong.
2: Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen.
3: NPO Radio 1.
4: Podcast.
3: Docs. In Nederland krijgt 10% van de vrouwen te maken met huiselijk geweld.
5: Wij maken mee dat kinderen naar het buitenland worden ontvoerd. Cliënten die zich moeten verstoppen.
3: En ook na een scheiding gaat de intimidatie en het geweld vaak door.
6: Dan moet je onderdanig doen, want anders heb je kans dat je vermoord wordt.
3: Bijna iedere week is er in Nederland een slachtoffer van femicide. Moord op vrouwen en meisjes, in veel gevallen door een ex of partner.
5: Ik vind echt dat de overheid slachtoffers in de steek laat.
3: Deze week in Docs, 100 vragen. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Gisteren belden ze me op.

0: dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar
2: dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunningen in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van de type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep Zilt. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: altijd dichtbij. Met muziek en informatie uit je eigen regio. Omroep Zeeland.
1: All I want is somebody that's gonna love me for me. Somebody I can love for them.